0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: jongens. Loop eens alle kanten van het veld zo hoor.
1: Ja, gooi die vlag gerust eens wat volker omhoog, mijn jong. Die grens van hun is ja ook gemaakt.

0: komt eraan. Was dat scheids? Vrije trap, muurtje. Vrijman,
1: je komt eraan.
2: Al met al hadden we deze zondag weer in mei.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid over de afloop van de financiële reddingsoperatie. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement van het centrum. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in de provincie. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuringen en verzakkingen, de kans op scheuren en verzakkingen toeneemt, zegt verslaggever Maarten Siepel.
5: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt.
4: En een broer en zus van 39 en 43 uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens justitie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden tegen betaling van €30.000 aan crypto. Meer nieuws straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, woensdagmorgen alweer na een regelrechte plaknacht op dag 2 van de Groningse Vierdaagse. En daar zijn we uiteraard bij, ook in de Ochtendploeg. Waar je Groningen
6: hoort, Radio Noord. Goedemorgen, Edwin.
7: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: De band die ooit de Colors heette, daarna de Bangs. En dat werd toen de Bengals. En een van hun grote hits, Walk Like an Egyptian. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 5 augustus. Op een verdwaalde bui na blijft het droog vandaag met 23 tot 27 graden. In de ochtendploeg, Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het was echt een plaknacht vannacht.
1: Oh, ja, ik heb niet zoveel uren geslapen.
0: Ik werd op een gegeven moment wakker. Ik dacht, nou, dat was een lekker nachtje. En toen was het 11:30.
1: Ja, dan moet je nog even.
0: Het was echt heel erg warm vannacht.
2: Ja, het was echt warm. Maar ja, wij hebben een airco.
0: Oh.
2: En dat is erg prettig bij dit soort nachten.
0: Dat is een slaapfeestje weer op, jongens.
1: Oh, gezellig.
2: Toch heb ik ook niet heel veel geslapen, moet ik zeggen.
3: Maar de airco te veel lawaai.
2: Nee, dat niet. Ja, dat wilde niet zo best.
0: Nee. Die nachten heb je soms. Daar waren gisteren nog wel aardig wat onweer en regen bij ons. Het heeft niet heel veel aangezet. Maar het waren toch wel pittige buitjes die ineens overkwamen. Overigens geldt er nog steeds code gele in onze provincie. Tot een uur of 8, geloof ik. Het hitteplan geldt ook nog. Maar het is niet meer zo verzengend warm als gisteren.
1: Nee.
0: Betekent ook dat de Groningse Vierdaagse, waar we uiteraard aandacht weer aan besteden vandaag, weer op de normale starttijden begint. En ook de normale afstanden gaat lopen. Dus de 40 kilometer blijft ook de 40 kilometer. Het is dag 2 van die Vierdaagse. Straks vanaf 10 uur dan komen onze uitzending ook weer vanaf de Grote Markt. Dan zien we al die mensen weer binnen wandelen. Mooi gezicht is dat. De een heel kwiek, de ander toch een beetje moeizaam met wat pijntjes hier en daar. Even voor 4 uur kwamen gisteren de laatste 2 van de eerste dag binnen. Mireille Haviga en Jolanda Moes en Elvin en Joyce, die ook meeliepen, die vingen ze op.
4: We did it, we did it. Was het zo zwaar of was het zo gezellig onderweg?
5: Nou, het was allebei enorm gezellig. Het was wel zwaar, maar heel gezellig.
4: Ja. Wat hebben jullie zoal gedaan dan?
5: Oh, wat niet, ja.
4: Ja, wat niet?
5: Selma en Louise, hadden we dus. Ja, een beetje het Selma en Louise waren we vandaag, hè. We hebben elkaar vandaag eigenlijk ontmoet. Bij
6: Troubadour.
5: Hans de Troubadour.
6: Hans de Troubadour.
5: En dat was hartstikke
6: gedanst,
5: leuk.
6: Ja.
5: We hebben heerlijk gedanst, gezongen inderdaad.
4: Wacht even, jullie kenden elkaar voor een paar dagen geleden helemaal niet?
5: Nee, we kennen elkaar normaal een paar
6: vanaf uur. Hans de Troubadour.
5: Ja, vanaf Hans de
6: Daar
5: Troubadour.
6: Daar gingen we dansen, zingen.
4: En dan nu nieuwe BFS voor het leven.
5: Ja.
6: Zo. Best wel.
5: Ja.
6: We hebben gepicknickt, we hebben ijs met, hoe noem je die?
5: Steekijsje
6: van die lieve jongen. Met zijn
5: en lekker koffietje gedronken bij Toffe Koffie.
6: Toffe Koffie en de Omlanden.
5: Ja,
7: maar ook. Dat klinkt, weet je hebt heel vaak van die laatste binnenkomers die het dan ontzettend zwaar hebben.
5: Ja.
6: Wij zeggen zo.
5: Nee, wij zijn gewoon hartstikke blij.
6: We hebben zoveel lol gehad.
5: Ja, echt superleuk. Ja. Heel gezellig. Ja.
7: Er moet nog wel één ding gebeuren, Elwin.
5: Nou,
7: ja, die finish is nog niet gehaald.
5: Oh, jeetje. Ja,
4: het laatste clipje.
5: Nou, nog wel een paar meters dan.
4: Doen we die laatste meters nog even?
7: Ja, iedereen begint te klappen over.
4: Oh, kijk eens. Ja.
0: Mooi, hè? Ja. Marije en Jolanda, oftewel Thelma en Louise, ook een beetje knabbel en babbel. Voelden elkaar mooi. En ze kenden elkaar pas sinds gisteren. Ja, mooi.
1: Ja, leuk.
0: We gaan al die lopers vandaag weer horen bij ons op Radio Noord. Het is 5 augustus. Vandaag in 1962 overleed Marilyn Monroe aan een overdosis slaappillen. Ze had een treurig privéleven, 3 mislukte huwelijken. En na haar dood waren er talloze complottheorieën over hoe ze uiteindelijk aan haar eind zou zijn gekomen. Ook in verband met haar vermeende relatie met John F. Kennedy en Bobby Kennedy.
2: Ja,
0: het leven van Marilyn Monroe.
2: In het Forum loopt momenteel een expositie over haar. Moet ik nog zien trouwens.
0: Ik ook. Schijnt moeite waard te zijn.
2: Ja.
0: En vandaag in 1966, dat is vandaag 60 jaar geleden, kwam het Beatles-album Revolver uit. 60 jaar geleden. Yellow Submarine stond erop bijvoorbeeld. En deze, Eleanor Rigby.

0: En 60 jaar geleden duurde plaatjes gewoon 2 minuten. De Beatles en Eleanor Rigby.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Hovenier Richard Riepema uit Uithuizen. Goedemorgen.
2: Morgen.
0: Morgen. Hoe heb jij geslapen vannacht?
2: Met een ventilator hard aan.
0: Oh, ja, het is een warme nacht, hè?
2: Ah, verschrikkelijk. Wat mij betreft wordt het snel weer wat koeler.
0: Nou, dat is dat, je wens gaat in, want dat is vandaag.
2: Ja.
0: Nee, nog niet koel genoeg?
2: Als een beetje overdag 122 graden is, vind ik het best.
0: Ja, dat wordt ietsje warmer, ja. Ja, en het weekend wordt het ook weer nog weer warmer, begreep ik al. Maar dat gaan we straks aan haar maar even vragen. Jij bent er alweer vroeg uit. Hoe laat ging de wekker?
2: Kwart voor 6.
0: Kwart voor 6. Vaste tijd, toch?
2: Klopt.
0: Ja. En je hebt een leuke week achter de rug, begreep ik.
2: Ja, mijn vader is 65 geworden.
0: Ach, gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja. En wat heb je allemaal gedaan?
2: Ja, we hebben soep gegeten en gebarbecued.
0: Ja.
2: Met familie en vrienden.
0: En je had ook een hele camping in de tuin, begreep ik? Of was dat niet voor je vaders verjaardag?
2: Nou, dat was meer een beetje. Dat waren een beetje mijn vrienden, zeg maar.
0: Ja.
2: En vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan. En dat is zo bevallen dat we dit jaar weer hebben gedaan.
0: En hoe groot is die groep dan?
2: Deze keer waren we met. Even denken, met z'n 11.
0: En allemaal met tentjes in de tuin?
2: Ja, er stonden uiteindelijk 5 tentjes.
0: Zo, heb je zo'n grote tuin?
2: Nou, we hebben een wijnland achter thuis. Dus een klein woonboerderijtje, zeg maar.
0: Kijk, ja, dat scheelt, hè?
2: Zeker.
0: Ja, ja. En lag je dan zelf lekker binnen of lag je ook in zo'n tent?
2: Nee, ik heb ook een tent, hoor. Oh. Ik heb ook één.
0: Oh ja, dus je bent niet in eigen huis gaan slapen?
2: Nee, daar gaan we ook gewoon alle.
0: Oh, ja. En hoef ik niet te vragen wat jullie allemaal gedaan hebben, denk ik. Kan een beetje invullen.
2: We zijn bezig barbecue. We zijn bezig vuurtje fikken. De kids ook wat dingetjes konden roosteren. We zijn bezig zwemmen.
0: Leuk, man.
2: Ja, zeker. Ja.
0: En waar komen die vrienden allemaal vandaan dan?
2: Deze keer komen ze uit Veendam. Uit Zeeland. Vlak tegen de Belgische grens aan.
0: Oh.
2: En uit Alkmaar.
0: Wat vonden ze van het mooie Groningse land?
2: Ja, leuk.
0: Ja?
2: Zeker.
0: Ja, ja. Zeeland is ook leuk. Beetje vlak misschien. Beetje saai. Nou,
2: het lijkt heel erg op hier. Alleen dan op de duur lopen tegen duinen naar een plas van dijk.
0: Ja, nou, ik vind Groningen wel mooier dan Zeeland, hoor. Maar dat kan ook mijn eigen gekleurde bril zijn.
2: Het is hier ruimer.
0: Ja, ja, mooier. Ja, ja, ik kan het niet zo goed omschrijven. Heb je vakantie nu of ben je weer in het werk?
2: Nee, we zijn weer aan het werk.
0: Je bent weer aan het werk.
2: We zijn maandag weer begonnen.
0: En wat moet je doen vandaag?
2: Ja, vandaag hebben we een dag gewoon met de bosmaaier. Een beetje de terreinen weer netjes maken.
0: Och, ik snap helemaal waarom jij graag wil dat het net iets minder warm is. Nou, dat is wel warm werk, denk ik, met die bosmaaiers.
2: Ja, maar we hebben een coolbox mee met extra drinken erin, dus...
0: Ja, maar je hebt ook beschermende kleding, denk ik, aan bij die bosmaaiers. Dat is ook wel extra warm zijn.
2: Ja, ik heb een hele dunne werktrui.
0: Oh, dat scheelt.
2: Nou, wel met lange mouwen, ja. Want als je met bijvoorbeeld als een riet staat, nou, dan is het klein scherm natuurlijk.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ik wens jou een mooie dag vandaag en een beetje rustig aan doen, denk ik.
2: Dat komt wel goed.
0: Oké, dankjewel, tot de volgende keer.
2: Hey, hoi.
0: Joe, mooi.
3: De Vroege Vogel.

0: Pharrell Williams en Happy, een vrolijk begin van de dag. Laten we eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland in de ochtendploeg. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venraai in Limburg. Uit voorzorg moet het vuur vanaf de paden worden bestreden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf.
0: Ja, de brand kan zich niet uitbreiden omdat het vuur binnen de zogenoemde stoplijnen is gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied in Limburg blijft voorlopig van kracht. Betekent dat niemand er in de buurt mag komen. In de zee bij de Noord-Hollandse kustplaats Callantsoog is gistermiddag iemand overleden. Iemand anders is nog vermist. Twee personen, onder wie een minderjarige, zijn uit het water gered en ter controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De KNRM en de reddingsbrigade voeren een zoekactie uit om de vermiste persoon te vinden. Vanuit het water en de lucht is groots ingezet op de zoekactie, aldus een woordvoerder van de kustwacht. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe het slachtoffer is overleden. Het incident gebeurde ter hoogte van de strandslag Voordijk bij Callantsoog. Vanwege de droogte zijn de sluizen bij Rotterdam en Den Haag sinds gisteren dicht. Ook mag in die regio geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Dat raakt onder meer de glastuinbouw en de landbouw. Maar de maatregel is nodig, zegt het Hoogheemraadschap van Delfland.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water.
3: Ja, wat gaat er dan mis?
2: Ja, dan wordt het te zout. En daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Hoe lang de sluizen bij Rotterdam en Den Haag dicht blijven is nog onduidelijk. Daarvoor moet het vooral gaan regenen. Zometeen het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Dan meer over de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog.

0: David Bowie en zijn advies voor vandaag. Let's dance. Het is bijna 6:30. Tijd voor het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie hierover nog voor 1 juli duidelijkheid te geven. Maar nu verwacht ze pas in oktober meer bekend te kunnen maken. Het Werelderfgoedcentrum werkt samen met de provincie en de gemeente Het Hogeland aan de financiële reddingsoperatie. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement van het Werelderfgoedcentrum. De schuldenlast bedraagt waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma, dat verantwoordelijk was voor de bouw van het centrum, is een van de voornaamste schuldeisers. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuren en verzakkingen toeneemt. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat er gaat gebeuren.
2: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt. Als de droogte de komende periode toeneemt, zal het waterschap extra inspecties doen.
1: Een broer en zus van 39 en 43 uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden. Deden ze tegen betaling van 30.000 euro aan crypto. Ook zouden ze hem persoonlijke gegevens van de ex-partner hebben gegeven, zoals het kenteken van zijn auto en zijn verblijfplaats. De vrouw en de man raakten na een vechtscheiding in een jarenlang conflict verwikkeld over de omgangsregeling met hun dochter en over bitcoingelden. De twee verdachten, een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan den IJssel en haar 39-jarige broer uit Rotterdam, blijven voorlopig vastzitten. Bij een woning aan het Skagerrak in Delfzijl heeft gisteravond afval in brand gestaan. Buurtbewoners hebben geprobeerd het vuur te blussen met brandblussers. De brandweer rondde het karwei af. Tijdens de brand trok veel rook de woning in. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast. Zo kwam het afgelopen weekend tot een vechtpartij op een camping in het dorp. Ook voor inwoner Erlinda Stefanus is de maat vol.
3: Een paar dagen terug is bij het bruggetje graffiti gespoten. Inclusief hakenkruizen. En toen hebben ze meteen ook maar de auto van een buurtgenoot meegenomen. Vol met graffiti en kut en wat dan ook. En deze groep is een grote groep. Komt niet allemaal uit Beerta. Komen van heinde en verre, vanuit Groningen, vanuit Winschoten, Veendam enzovoort. En dan komen ze op hun fatbikes hier.
1: De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de problemen en zegt er bovenop te zitten. Met de betrokken gezinnen worden gesprekken gevoerd om de rust te herstellen. En de afgelopen jaren is het aantal fastfoodrestaurants in de provincie gestegen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2014 telde de provincie nog 435 fastfoodrestaurants. Dit jaar is dat al gestegen naar 620. Peter Heijn van Mulligen van het CBS vertelt waardoor dat komt.
4: Dat heeft er alles mee te maken dat mensen steeds vaker buiten de deur gaan eten. En dat kan naar een chique restaurant zijn, maar het kan ook even voor een snelle hap buiten de deur zijn. Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, straks een terugblik op ons lopend vuur van gisteren. Er kwamen veel reacties binnen op de stelling: mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. En hoe warm wordt het vandaag na deze plaknachtdag die we achter de rug hebben? Harme Boer vertelde het rond 6:45.
8: Goedemorgen, Edwin.

0: deze runner. De 3 degrees, nou, doe maar een keer 7, denk ik, op dit moment. Lopend vuur, gaat op 21 buiten op dit moment. Ja, gisteren ging ons lopend vuur over een probleem in de tandartsenwereld. Er dreigt namelijk een tekort in deze beroepsgroep. Tandartsen trokken ook zelf aan de bel. Ze spraken van een mondzorginfarct. Reden, de vergrijzing neemt toe en steeds minder ouderen hebben een kunstgebit. Ouderen hebben langer hun eigen tanden, aangevuld met bruggen en kronen. En dus is het aandeel ouderen dat jaarlijks een tandarts bezoekt sterk gestegen. En er zijn te weinig tandartsen in ons land. Ze worden wel meer opgeleid, maar dat voldoet nog niet aan de vraag. Dus werken inmiddels ook veel tandartsen uit het buitenland in praktijk hier in Nederland, ook in onze provincie. En controle van je gebit blijft belangrijk, wordt ook geadviseerd. Dus was de stelling gisteren in het lopend vuur. Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Daphne, veel mensen doen dat, hè?
1: Ja, veel mensen doen dat in de reacties. Maar die doen ook vaak 2 keer per jaar.
0: Ja, dat is controle. Eigenlijk ook een advies, hè?
1: Ja. Gewoon elk half jaar een keer. Maar Jeanette, die vertelt dat ze 6 keer per jaar naar de tandarts gaat. Maar haar motoriek is niet zo goed.
0: Ja.
1: Dus is haar gebit ook wat minder goed, omdat ze wat minder goed kan poetsen.
0: Okay.
1: Dus gaat ze wat vaker heen.
0: Gaat ze dan naar de mondhygiënist, denk ik, of niet?
1: Ja, ook.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja. Dat is,
0: dat is wel heel vaak.
1: Heel vaak, ja. Maar ja, goed. Dan onderhoud je hem in ieder geval wel goed.
0: Wel duur, ja. Denk ik.
1: Nou ja, maar daar kan je voor verzekeren natuurlijk.
0: Ja, voor 6 keer naar de tandarts?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Nou, jullie gaat niet meer voor controle. Want die zegt, ja, ik vind het allemaal wel te duur geworden. En als ik klachten heb, dan ga ik wel heen.
0: Ja.
1: Maar tot die tijd geloof ik het wel.
0: Dan kan het te laat zijn natuurlijk. Hè.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ja. Ja, het is altijd een beetje een balans. Tandarts is niet goedkoop. Ook al verzeker je goed.
1: Ja, nou, inderdaad. En Tilly die heeft helaas nog niet een begripvolle tandarts gevonden, vertelt ze.
0: Een begripvolle tandarts?
1: Ja, want ze heeft heel veel angsten om naar de tandarts te gaan. En ze heeft gewoon nog niet een tandarts gevonden die daar goed mee om kan gaan. Op haar manier.
0: Ik heb jarenlang een tandarts gehad. Hij doet nu andere specialistisch werk. Dus hij doet de controles niet meer. Die ken ik ook bij mij in de buurt. En dat hij altijd bezig was met die haakjes in je mond, ging hij hem op vertellen.
1: Oh.
0: Dan kon je eigenlijk niet lachen. Terwijl het toch vaak een leuke mop was.
1: Oh, dat is wel grappig.
0: Ja,
1: ja. Lijkt me wel moeilijk om. Ik heb altijd dat ik dan tegen de tandarts wil gaan praten.
0: Ja, dat kan niet, hè?
1: Nee, dat kan niet. Want dan zitten die vingers in je mond. Dat is een beetje een rare situatie altijd.
0: Ik wil gaan vertellen.
1: Ja, nou ja, dat inderdaad.
0: Eentje nog.
1: Ineke die gaat 2 keer per jaar naar de preventieassistenten. En 1 keer per jaar naar de tandarts.
0: Mijn gebit laat ik zeker 1 keer per jaar controleren. Dank voor alle reacties bij ons binnenkwamen. Dank ook voor je stem. 86% van de stemmers was het eens met de stelling.

0: Bruno Mars. And I just might. Het is 6:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gisteravond toch aardig wat buitjes nog gehad zo bij
1: ja,
0: ons.
1: Ja, lekker hoor.
0: Maar het koelde er niet heel erg vanaf, had ik het idee.
1: Nee, ik had gisternacht helemaal geen last met slopen. Maar overloopnacht had ik zoiets van poeh. Ja, echt een plaknacht. Nou, er waren de temperaturen wat dat betreft ook noor. Want op dit moment 19,5 groot in de stad. Oranjebuurt 33,5 groot werd het guster. 14e millimeter. Ja, het ontwikkelde zich eigenlijk in de loop van dat die bui overtrok gestroomd. En op dit moment vrijwel onbewolkt met een barometerstand 11 millibar visvliet. 32 graden gusten, 20 graden op dit moment een zwakke zuid-zuidwestenwind. En in rood schaal, ja, door was die bui mooi ter ontwikkeling kwam. Dat 10,5 millimeter zat ook onweer en hogel in en ook windsteun. Gusten 9 uur de zon werd 33 graden. Uiteindelijk is de 5,5 millimeter verdampt, dus dat heft de barometer een beetje op. En op dit moment onbewolkt, 20 kilometer zicht en zo'n 19 graden. Nou, vandaag blijft droog. Met regenmotig zon. De wind uit het zuidwesten wordt motig tot krachtig. Dat helpt ook al een beetje. En de temperatuur 23 graden op de warm tot 27 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opkloot weer. Minimum 15 tot 18 graden. De maand begint vrij zonnig. En de loop van de dag wordt van het noordwesten de kans op bui groter. Met een motige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Eigenlijk vandaag gewoon veel aangenamer dan gisteren.
1: Ja, en nog zo'n dag en dit in het weekend de temperatuur weer omhoog.
0: Ja, wordt gewoon weer warm, hè?
1: Ja, het wordt gewoon weer zomerswaar. Ja. Misschien wel weer tropisch.
0: Och man, nou. Oké, we houden ons vast. Dankjewel. Tot straks, hè. Jo, hoi. Ja, de eerste lopers van de Groningse Vierdaagse zijn alweer onderweg. En zo'n Vierdaagse levert altijd bijzondere verhalen op. Zo'n verhaal hoor je zo meteen na Zwinder. Het is 13:47.
2: Altijd 13:47.

0: Swinder en 4 voor 11. Het is dag 2.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: En normale afstanden worden er vandaag gelopen. Het is minder warm dan gisteren. Dus gewoon ook de 40 kilometer daarbij. En we zijn er weer de hele dag bij. Natuurlijk straks vanaf 10 uur op de Grote Markt vanuit onze studio daar. Dan hoor je Femke de Wal om 10 uur. En uiteraard is verslaggever Dimitri van Tuil ook weer onderweg. Dat deed hij gisteren ook. En dan tekent hij toch bijzonder en mooie verhalen op. Dit verhaal bijvoorbeeld.
3: Ik zie een kaartje van 40 kilometer. Dat is dus 30 vandaag. Ja, waarom ben je hem gaan lopen?
4: In eerste instantie voor mezelf. En toen kregen we 2 weken geleden te horen dat...
5: Dat ons neefje is overleden tijdens de zwangerschap met 40 weken. En dat is ook niet in Nederland, dat is in Zweden. Ja. En die uitvaart is van de week. En daar, daar kan ik wel heen. Maar jij loopt de Vierdaagse. Ja.
3: Want jij gaat hem uitlopen?
4: Ik loop hem uit en ik heb ook gezegd, ik draag hem deze week op.
3: Ja. Wat mooi dat je dat op deze manier dan kunt doen.
4: Ja, dat is heel mooi. Ja, het geeft ook heel veel kracht. En ik hoop dat we dat mogen meegeven.
3: Ja, want hoe moeilijk is het voor jou ook als je die route loopt... dat je daar ook continu ook mee bezig bent, want je weet waarvoor je loopt. Hoe is dat die afgelopen kilometers gegaan?
4: Ja, afgelopen kilometers ging goed. Het geeft ook heel veel kracht. En dat is heel mooi. En ik hoop gewoon dat ik hem daar gewoon mooi kan lopen.
3: Ja. Kun je dan nog, misschien een beetje een rare vraag, maar ergens nog van genieten dat je, als je dan voor je uitkijkt, dat je dan dat je nog iets van die route meekrijgt?
4: Ja, je ziet heel veel onderweg en dat is prachtig. Dat je ook alles om je heen wel kan zien en daar ook gewoon van kan genieten. Maar het is gewoon heel dubbel, de hele loop is dubbel.
3: Ja. Want jullie zijn zussen volgens mij, zei je. Ja, je hoort net zus praten over wat voor kracht het geeft. Hoe is dat bij jou?
5: Ja, ik vind het hartstikke mooi dat ze me loopt. Juist omdat het ook kracht geeft. En hopen dat we dat mee kunnen geven aan hun.
3: Ja. Nou, ik ga jullie niet langer ophouden. Ik zou zeggen, geef elkaar een knuffel. Veel succes de komende dagen. En ik hoop dat je hem met een goed gevoel kunt uitlopen.
2: De Groningse Vierdaagse.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
3: We kunnen het de hotspots, zoals wij die noemen. Dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf. Dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
2: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
4: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
2: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
5: En dit is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
6: Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid over de afloop van de reddingsoperatie. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement van het centrum. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken. Want door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen toe, zegt verslaggever Maarten Siepel.
7: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt.
6: En het aantal fastfoodrestaurants in onze provincie is gestegen. In 2014 telde Groningen nog 435 fastfoodzaken. Dit jaar 620, zegt Peter Heij van Mulligen van het CBS.
8: Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
6: Meer nieuws, straks om 19:30.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
13: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: De ochtendploeg met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen, even inklokken op de tweede dag van de Groningse Vierdaagse. De lopers zijn onderweg, straks maar eens even bellen. Nu muziek van Olita Adams.
16: Waar je Groningen hoort, Radio Noord. Goedemorgen.

0: Olita Adams en de ramen staan wagenwijd open met deze warmte. The Window of Hope. Het is woensdag vandaag, 5 augustus. Een droge dag, zegt Harma, na hier en daar wat regen gisteravond. Het is ook zon, hoewel er nu nog bewolking is. En uiteindelijk 22 graden aan de kust, 27 graden verder de provincie in. Dat lijkt mij uitstekend loopweer voor de tweede dag van de Groningse Vierdaagse. Goedemorgen, organisator André Pater.
1: Mooi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De eerste lopers zijn, neem ik aan, alweer ruimschoots onderweg.
1: Ruimschoots, zeker weten.
0: Ja, hoe laat zijn ze vertrokken?
1: 5:30.
0: En nu zo langzaamaan gaan al die groepen weer vanaf de Grote Markt naar de volgende route.
1: Klopt. Hè. We hadden gisteren natuurlijk even een aangepast programma. Maar vandaag in de basis redelijk gewoon een reguliere programma. Dus 5:30 de 40, 6:30 de 30 en 7:30 de 20.
0: Ja. Wat is redelijk in de basis hetzelfde programma? Wat bedoel je daarmee?
1: Nou, hij is iets aangepast. Wij hebben natuurlijk gisteren een hele belastende dag gehad voor al onze wandelaars. Dus wij hebben elke wandelaar de keuze gegeven van hey, luister alsjeblieft goed naar je eigen lichaam. Mocht je nou merken dat gisteren, bijvoorbeeld, je zou normaal de 40 doen. Je hebt gisteren de 30 gelopen, maar zelfs de 30 was al te veel. Dan mogen ze kiezen om of de 30 weer te gaan doen in plaats van de 40. Of zelfs de 20 te gaan doen in plaats van de 40.
0: Om toch nog ook de 4 dagen vol te kunnen maken, zeg maar.
1: Exact. Ja, ja.
0: Hoe kijk je terug op dag 1?
1: Ja, heel blij. Ik heb natuurlijk er met jou over gehad, bijna als eerst. Moeilijke keuze moeten maken. Maar ja, goed, de 40 kilometer geschrapt. Verplicht mensen laten lopen op 30 kilometer. Ik heb meerdere mensen gesproken persoonlijk. En de een zegt, oh joh, ik had nog 10 kilometer kunnen lopen. Maar hele goede beslissing gemaakt. En de ander die zegt, ik kan niet meer. Zo blij dat je de beslissing hebt gemaakt. Kortom, moeilijk. Maar achteraf positief op teruggekeken.
0: Ja, waren er veel uitvallers?
1: Valt mee. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ik pin me niet tot de laatste 2 vast. Maar volgens mij 56 uitvallers. Gezien het weer vind ik dat ontzettend positief. Want dat is ook bij normale weersomstandigheden een percentage wat ongeveer zou kunnen uitvallen.
0: Ja. En dan is het fijn dat het vandaag toch een stuk minder warm is dan gisteren. Hè? Hoewel het warm is.
1: Klopt. Hoewel het warm is, inderdaad. Ja, en we hebben nog wel een andere uitdaging. En daarom hebben we dus ook deze keuze gemaakt. Er is bijna geen schaduw te bekennen aan de noordkant van Groningen.
0: Ja, want
1: er staan geen bomen.
0: Ja, want dat is de route vandaag, hè?
1: Klopt, Job. Ze vertrekken vandaag richting het noorden. De 40 gaat richting Winsum. 30 en 20 zullen daar niet helemaal komen. Maar veel zonder bomen, dus zonder schaduw.
0: Succes vandaag, André.
1: Hey, heel erg bedankt. Fijne uitzending.
0: En we spreken je, dankjewel, we spreken je vast ongetwijfeld weer. Nou, laten we eens even checken hoe dat zit met de schaduwplekken. Want ergens langs de route staat de RTV Noord Caravan. Met daarbij onder andere verslaggever Ruben van Luik. Ruben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, schaduw bij jou?
2: Niet veel. Er zijn een paar bomen. Nu zitten er nog de wolken hangen voor de zon nu. Maar straks zal het hier wel branden worden, denk ik. Ja. Maar
0: Weinig
2: schaduw hier.
0: Waar staan jullie?
2: Wij staan net buiten de stad eigenlijk, in de richting van Adorp. Rond 6 kilometer. Dus de eerste lopers die kwamen inmiddels al meer dan een half uur geleden langs gerend bijna. En nu langzaam zie je dat ook meer echt grote groepen langskomen. Dus ik denk nu een paar honderd man al langs zijn geweest. Ze zijn vroeg op de route vandaag.
0: Ja, 5:30 gingen de eerste ook inderdaad. Dan ben je daar wel zo'n beetje als je een beetje doorstapt. Want wat doen jullie met de caravan langs de route?
2: Ja, we hebben een hele opstelling gebouwd. Zodat ik een springkus en een koffie halen bij ons. We zijn vooral bezig met video's maken over de Vierdaagse. Dus ik zou ook vooral lopers, als ze nog luisteren nu, oproepen om lekker langs te komen. Doe je verhaal bij ons. Coveren zeg maar de Vierdaagse ook van hier. Ja. Onderweg op de route.
0: Onder andere te zien bij ons op de socials, op Facebook, op Insta, et cetera. En ik kan me nog voorstellen, Ruben, dat je een kop koffie of een glas water bij jullie neemt. Maar gaan er ook echt lopers op het springkussen dan nog even?
2: Dat zullen er straks wel steeds meer worden. Gisteren ook wel. Dus dat ligt ook een beetje aan. We hebben nu vooral de diehard lopers gehad. Nu zijn de mensen die echt tempo maken. Straks komen als er 20 kilometer meer langskomt en dergelijke. Dus er ook meer de genotse mensen bijkomen, zeg maar, meer de kinderen. Dan wordt het hier denk ik nog een stuk drukker. Nu is het vooral doorpoten en zo snel mogelijk naar de finish. Maar dat wordt straks steeds druk, denk ik.
0: Ja, mooi dat je dan wat kilometers in de benen hebt en nog even lekker gaat springen. Nou, veel plezier daar vandaag.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Jo, mooi. Jo, Ruben van Luik. Met die Radio Noord Caravan. Nou, die valt wel op, hoor. Die ga je wel zien. En wil je de beelden zien, ga bijvoorbeeld naar Facebook of naar Insta van Noord. Dan zie je al die beelden wel vandaag ook voorbij komen. En natuurlijk op TV Noord ook vanaf 10 uur. En op Radio Noord de vierdaagse live bij ons te volgen. En tot die tijd lekker luisteren.

0: Jackie Gray met de ochtendploeg op Noord. En Breaking Away met Justin de Wild daarvoor. En Cheerio, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, grote schrik. Afgelopen weekend in Scheemda, je hoort dat al bij ons op Radio Noord. Een boa constrictor had zich verstopt in een zak potgrond. Toen Ilse Zomerman die zak opende, keek ze in de ogen van de slang. Het dier bleek van een achterbuurvrouw te zijn. Die verzocht of de slang misschien een dagje kon blijven. Omdat ze zelf niet thuis was. Daar voelde Ilse niet zoveel voor. De politie heeft de boa constrictor uiteindelijk meegenomen.
2: Hij zat gelukkig al in een zak potgrond. Dus hij had zichzelf al een lekker plekje voor zichzelf gemaakt. Dus we hoefden niet heel erg met spektakel hem helemaal te vangen en dingen. Dus gelukkig zat hij daar gewoon lekker in. Ja, we hebben een emmer voor hem gemaakt, wat gaten ingeboord. Zodat hij een beetje lucht kreeg onderweg. En daar hebben we hem ingestopt. Nou ja, ik niet, mijn vader en de agent. Maar met afstand heb ik ernaar gekeken.
0: Ja, Ilse Zomerman in Scheemda gebeurt dus vaker, hè, dat slangen die als huisdier worden gehouden ontsnappen en dan ergens opduiken. Vorige maand nog in Hogeveen, ook daar werd een boa constrictor gevonden. En die was nogal fors uitgevallen, en dus was er een hoeslaken nodig,
3: ja,
0: van een bed om die slang te vangen. Nou ja, velen hebben huisdieren, kat, hond, konijn, vissen, nog meer vogels, hamsters, al dat soort dingen. Horen deze dieren daar ook bij? Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur?
3: Tja. Ja, het wordt wel vaak als huisdier gehouden, dus ja. Maar ja, ik heb het net zoals met alle andere dieren. Als je er maar goed voor zorgt, ja, waarom niet?
0: Nou ja, ik kan... waarom niet? Oké, nou, een kat of een konijn of een hond.
3: Ja.
0: Daar doe je dingen mee, daar knuffel je misschien wel mee. Daar heb je wat contact mee, die komen op je af. Of luisteren totaal niet, of...
3: Ja.
0: Heb je dat bij een slang ook, vraag ik mij af.
3: Maar, ja, die persoonlijkheid dan van zo'n huisdier. Ja.
4: Ja, ik weet niet. Ja, je kunt de slang natuurlijk op je nek draperen.
0: Ja,
4: ik zie de lol er niet van in. Nee.
3: Nou ja, en slangen die worden ook een stuk ouder, hè, dan de gemiddelde huisdier.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker. Zo'n boa waar we het net over hadden, die kan wel 25 tot 30 jaar oud worden.
0: Dus als je een boa aanschaft, dan is het ook voor een behoorlijke poos.
3: Ja, dat is voor een hele lange tijd. Dus nou ja, als je dat als jong persoon beslist, wil je dat dan over 30 jaar nog steeds? Ja, daar moet je wel goed over nadenken. Ja,
0: natuurlijk, hij moet wel in het aquarium blijven zitten. Want hij komt je niet gezellig tegemoet als je thuis komt, de slang.
4: Ja. Ik sliep ooit naast zo'n terrarium. Mijn buurman op een bovenwoning, die had... Die hield slangen.
3: Oh.
4: En die had het terrarium tegen de muur aangezet. En dat zorgde voor hele vervelende trillingen.
0: Oh ja.
3: Oh.
4: Dus daar heb ik me even wat van gezegd. En toen heeft hij het verplaatst. Maar ja, toch een raar idee dat een slang op een minder dan een halve meter van je zit.
0: Maar hij is nooit bij je bed opgedoken, deze, dat hij ontsnapt was.
4: Nee, gelukkig niet.
0: Niet dat je weet in ieder geval. Nee. 050-3188-288. Reageren op de stelling in het lopend vuur. Een slang is geen huisdier. Je stem kun je achterlaten op rtvnoord.nl en de app van Noord. En 94% zegt nu eens... Een slang is geen huisdier.
5: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarigen. Ach, prinses Irene is jarig. De zus van voormalig koningin Beatrix, nu prinses Beatrix. 87 is hij vandaag geworden, prinses Irene. Estefana Polman, ex-handbalster inmiddels. Ze is gestopt met haar carrière, 34. Musicalactrice Pia Douwers viert ook haar verjaardag. 62 kaartjes op de taart vandaag. En het is de verjaardag van... Helene Fischer aus Deutschland. Zij wordt 42.

0: De jarige Helene Fischer, ademloos door die nacht, zometeen om 19:30. Het Groningse nieuws. Rob, wat zit erin?
1: Een nieuwe speler voor FC Groningen.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
0: Op een paar seconden naast het 19:30, Groningse nieuws nu. Goedemorgen Rob.
1: Goedemorgen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie hierover voor 1 juli duidelijkheid te geven. Maar nu verwacht ze pas in oktober meer bekend te kunnen maken over de reddingsoperatie. Het Werelderfgoedcentrum werkt hier samen met de provincie en de gemeente Het Hoge Land aan. Onder schuldeisers groeit intussen de ongerustheid. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement. De schuldenlast van het Werelderfgoedcentrum bedraagt waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. Een broer en zus van 39 en 43 uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden. Deden ze tegen betaling van €30.000 aan crypto. Ook zouden ze hem persoonlijke gegevens van de ex-partner hebben gegeven, zoals het kenteken van zijn auto en zijn verblijfplaats. De vrouw en de man raakten na een vechtscheiding in een jarenlang conflict verwikkeld over de omgangsregeling met hun dochter en over bitcoingelden. De twee verdachten, een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan den IJssel en haar 39-jarige broer uit Rotterdam, blijven voorlopig vastzitten. Een 43-jarige man uit Tolbert is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man misbruikte tussen juli 2024 en januari 2026 zijn stiefdochters van toen 8 en 10 jaar oud. De 44-jarige moeder van de meisjes werd beschuldigd van wegkijken. Maar omdat ze dit niet bewust deed of meehielp, werd ze hiervan vrijgesproken. De zaak kwam aan het licht toen de zoon van de vrouw getuige was van het misbruik. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast, zoals geschreeuw, voor auto's die worden bespoten en het bekladden van een brug met hakenkruizen. Volgens inwoners komt de groep niet alleen uit Beerta, maar ook uit Winschoten, Veendam en Groningen. Inwoner Erlinde Stefanus is de overlast helemaal zat.
7: Ik vind dit geen normaal gedrag. Dit moet gewoon stoppen. Want heel veel mensen zijn bang. Nou, en ik merk dat bij mij de boosheid de overhand neemt over mijn angst. Ik ben er klaar mee. Ik vind het zo zonde. Ik vind het zonde dat dit dus gewoon allemaal maar kan gebeuren.
1: De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Met de betrokken gezinnen worden gesprekken gevoerd om de rust te herstellen. FC Groningen heeft een nieuwe speler vastgelegd. De Zweed Alvin Nordin komt per direct over van het Zweedse Helsingborg IF. De FC heeft de 18-jarige middenvelder vastgelegd tot medio 2030. Volgens Zweedse media betaalt FC Groningen ongeveer €1 miljoen voor de jeugd international. Nordin sluit direct aan bij de selectie van het eerste elftal, maar krijgt uitgebreid de tijd om zich aan te passen. En Bauke Mollema heeft gisteravond het spektakel van Steenwijk gewonnen. Zijn allerlaatste koers in Noord-Nederland. De Groninger liet zich in het criterium steeds van voren zien en ontsnapte op anderhalve ronde voor de eindstreep uit het peloton. Tweede werd Elmar Reinders uit Emmen. Eeldenaar Tibor Del Grosso eindigde als derde. De 39-jarige Mollema zet aan het eind van dit seizoen na 19 jaar een punt achter zijn carrière als profrenner. Hij komt binnenkort nog in actie in de Ronde van Duitsland. Zijn allerlaatste wedstrijd is in oktober de Ronde van Lombardije. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
9: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
8: Check werkenbijwagenborg.com.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: De Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
15: Goedemorgen. De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de kroket, de eierbal en de frikandel praat ik zo meteen.
16: Goedemorgen, hallo.
17: Oh, wat leuk zeg. Ik ben hier heel blij mee.

0: Police in de ochtendploeg. De het is 9 minuten over 7:30. Onze provincie heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal steeg van 435 in 2014 naar 620 in het afgelopen jaar. Of in dit jaar. Peter Heijn van Mulligen, Groningen van geboorte, is hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is er een verklaring te vinden voor die stijging?
1: Nou, je ziet dat in de heel Nederland terug eigenlijk. Het aantal fastfoodzaken hard is gestegen. Hetzelfde geldt ook voor restaurants. Dat heeft waarschijnlijk alles mee te maken dat mensen gewoon steeds vaker buiten de deur iets eten.
0: Terwijl we toch horen dat het allemaal zo duur is in de restaurants en we daar het geld niet meer voor hebben.
1: Dat het te duur is, dat is een klacht die je inderdaad vaker hoort. En zeker als je dan over de grens gaat in Duitsland, dan valt veel Nederlanders op dat het toch een stukje goedkoper is. Maar dat weerhoudt ons niet om toch steeds vaker naar buiten de deur iets te eten. En dat kan gewoon een chic restaurant zijn. Maar het kan ook even snel een broodje of een frietje tussendoor zijn.
0: Ja, want dat beeld is dus landelijk ook. Zijn er dan meer fastfoodrestaurants dan gewone restaurants inmiddels?
1: Inmiddels wel. Zo'n 20 jaar geleden was het net andersom. Maar het aantal fastfoodrestaurants is net wat harder gestegen. Maar goed, het is ook heel breed. Hè. Er zitten gewoon grote ketens in van fastfood of de lokale cafetaria. Maar ook een simpele foodtruck of een ijssalon.
0: Allemaal fastfood. Terwijl toch vanuit de overheid juist gepropageerd wordt dat we met z'n allen gezonder gaan eten. Zou je dan verwachten dat dat niet stijgt?
1: Ja, maar goed, het vlees is vaak zwak. En zo niet altijd ongezond wat we buiten de deur halen. Vaak wel natuurlijk, maar het is vooral snel en informeel. Maar goed, ook de restaurants met vaak hele verantwoorde menus. Die zijn de afgelopen jaren populairder geworden. Dus het ongezonde eetgedrag zien we daar wel een beetje in terug. Maar minder zichtbaar zit het in de boodschappen waarschijnlijk ook wel.
0: Ja. Zien we dan in de gemeente binnen de provincie Groningen ook nog grote verschillen?
1: Ja, je ziet wel duidelijk dat in de stad is de dichtheid toch wel het grootst. En dat past ook wel in het landelijke patroon. Want grotere steden hebben vaak een grotere dichtheid aan fastfoodzaken. Er komen natuurlijk ook heel veel meer mensen van buiten. Dat zie je in de provincie ook. Maar ook dan daarbuiten de stad zie je toch wel grote verschillen tussen de ene kant Hogeland, waar de dichtheid vrij laag is, terwijl er in Westerwolde veel meer zijn.
0: En is daar een verklaring voor te vinden?
1: Ja, dat is lastig te zeggen. U durft niet direct te zeggen dat nou komt er het Westerwolde nou heel veel toeristischer is dan het Hogeland. Het zal ook wel met andere zaken te maken hebben. Blijkbaar zitten er ook binnen de gemeentes, tussen de gemeentes, nogal verschillen met hoe vaak mensen even buiten de deuren sneller hap halen.
0: Kan dat ook met het bestedingspatroon te maken hebben dan, bijvoorbeeld?
1: Dat zal zeker zo zijn. Hè. Als er meer behoefte is, dan is er ook al een grote markt voor. En zul je dan toch meer van dat soort kleine eetentjes vinden.
0: Ja, dus mensen die minder te besteden hebben, dan zie je sneller dat er meer fastfoodzaken zijn, meer cafetaria's.
1: Nou, misschien minder te besteden, maar wel dat ze het vaker buiten de deur even snel iets halen in plaats van dat ze zelf iets koken. Of naar een restaurant. Het kan ook zijn dat er in Hogeland net wat meer restaurants zitten, dat mensen daar wat vaker heen gaan. En in een Westerwolde dat mensen genoegen nemen met een wat simpele maaltijd buiten de deur.
0: Ja. Ik zag dan net buiten onze provincie, maar we rekenen er altijd goed, Schiemen en Koog. Daar zijn er heel veel, verhoudingsgewijs, met het aantal inwoners. Maar dat kunnen we wel verklaren, denk ik. Hè?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele toeristische gemeente. Heel veel Groningers zullen het ook wel kennen. Dus ja, dan dagjes mensen gaan toch vaak even tussendoor iets eten en niet per se naar een restaurant. Dat zie je ook op de andere Waddeneilanden terug. Ook daar is de dichtheid aan fastfoodzaken heel hoog. Maar goed, Schiermonnikoog is nog steeds een kleine gemeente met minder dan 1000 inwoners. Dus

0: met een handvol fastfoodzaken. Heb je het ook al gehad met dat opzichte van het aantal inwoners, is het heel hoog.
1: Dank voor de toelichting. Peter Heijvermulligen, hoofdeconoom bij het CBS. En zometeen de inspectie van een aantal kwetsbare dijken door droogte in onze provincie. En blijft het droog? We vragen het Harma Boer.

0: I knew it, zingt Taylor Swift. I knew it, I knew you. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we gaan zo meteen naar die dijken in onze provincie die door droogte misschien wat kwetsbaarder worden. Ja. Die hebben behoefte aan regen. Nou, er is gisteren wel een beetje gevallen, maar dat is nooit veel, hè?
1: Nee, en ook lang niet overal, want hier ging het in Obrouw ook zo'n beetje voorbij. Tien drup, nou dat was het eigenlijk ook. Zang het wel allemaal voorbij gewoon, maar dat is het dan eigenlijk ook. Terwijl op een andere plek is zo'n datsing na een millimeter valt. Maar ja, dat is nooit overal, dat is met buien. Ja, in Muiden hebben we het in ook te maken met een enkele bui. En in zondag is het hoop op regen en onweer. En dan is het ook weer de vraag, wel kreeg wel weer wat en wel kreeg weer niks. En doornoorden neemt hoge druk het weer over. Dus ja, het zijn iedere keer de momentjes van een paar millimeter in door, maar wat in met down. En als alles in één keer naar beneden komt, met een beste plomp met water, dus spout net zo hard weer weg, dat helpt ook nooit. Eigenlijk mogen we gewoon een week lang, dat wil ik luiven nooit, een week lang mooi zaagregentje hebben. Dat helpt. Maar ja, dat hebben we voorlopig nooit. Vandaag ook weer een dreuge dag. Regenmotig zon. Er is op dit moment ook weinig bewolking. In de wind duurt het zuidwesten wat motig tot krachten met 23 graden op de Wadden en 27 graden verder de provincie. Vanavond en vannacht opklonen weer 15 tot 18 graden als minimum. Een vrij zonnige dag in de loop van de dag vanuit het noordwesten een grote waddenkans op een bui. En met een motige tot krachtige zuidwest dat loopt een noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Ja, als gezegd, waterschap Hunzenaars begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. Door de aanhoudende droogte is de kans op scheuren en verzakkingen van de dijken toegenomen. Verslaggever Maarten Siepel gaat straks mee op pad met de dijkinspecteurs, is nu in Siddeburen. Maarten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is de bedoeling zometeen?
2: Ja, er gaan inderdaad een aantal veendijken worden geïnspecteerd in onze provincie. Langzamerhand druppelen wat medewerkers van Waterschap Huns en Aas hier binnen in Siddeburen. En die gaan eigenlijk gewoon straks dus in vier kleine teams gaan ze richting die dijken toe om te controleren van hey, hoe staat het daar eigenlijk mee? Nou ja, door de aanhoudende droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen bij kwetsbare dijken in onze provincies toe. En dus gaan ze toch maar even kijken. De droogte neemt de kans op scheuren en verzakkingen bij kwetsbare dijken in onze provincies toe. En dus gaan ze toch maar even kijken of er ondertussen al wat scheuren te zien zijn op die locaties.
0: Ja, grote operatie.
2: Nou, het zijn in dit geval gaat het om vier. Volgens Waterschap Huns en Aas valt het in die zin ook nog wel, als je kijkt vergeleken met andere delen van ons land, nog wel mee qua droogte. In Groningen is dat toch wel een stukje minder en lijken er niet op in eerste instantie echt grote problemen te zijn. Maar omdat die droogte toch al een langere periode is en er mogelijk ook meer droogte nog komt, willen ze toch eigenlijk al aan de voorkant gaan kijken van, nou ja, zijn er dingen die we in de gaten moeten houden straks als die droogte blijft? En eigenlijk ook hoe vooral om in de gaten te houden van zijn eventuele ook veranderingen in bijvoorbeeld scheuren of andere verzakkingen.
0: Ja, want qua in vergelijking met de rest van het land komen we er hier in Groningen nog redelijk goed vanaf tot nu toe.
2: Ja, inderdaad. Ik sprak gisteren inderdaad ook met de medewerker al van Huns en Aas. En die zegt van, nou ja, weet je, het valt hier in die zin nog wel mee. Maar we willen wel echt vinger aan de pols houden dat we niet voor bepaalde verrassingen komen te staan. En ja, op een gegeven moment is ook een waterschap verplicht om te gaan kijken bij kwetsbare dijken. Om in de gaten te houden of er eventuele problemen kunnen gaan ontstaan.
0: Jij gaat straks ook naar Duurswold. Daar waren hier dit jaar problemen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Bij Duurswold was er in januari waren daar toch behoorlijke scheuren te zien. Daar is toen ook al op ingegrepen door eigenlijk zandzakken te plaatsen. Die staan er ook nog steeds. Het gaat ook wel om tientallen grote zandzakken. En in het najaar wordt daar ook een groot onderhoud gepleegd om echt die dijk wat te gaan versterken. Maar ja, straks toch even in de gaten te houden of de droogte dat ook nog heeft verergerd. Die problemen die daar in ieder geval wel al zichtbaar zijn.
0: Verslaggever Maarten Siepel, we horen later ongetwijfeld van jou. Dankjewel. Radio Noord. Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur. Zometeen reacties op die stelling. Na

0: Stemsland. Vorige week Gronings Goud en gelijk ook nummer 1 in onze eigen Noord 9.
1: Lopend vuur.
0: Gaat over huisdieren, in dit geval de slang die 2 weken achter elkaar in het nieuws is geweest. Omdat zo'n slang ontsnapte afgelopen weekend bijvoorbeeld nog in Scheemda, waar hij in een zak potgrond zat. Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen aan reacties?
2: Nou, Anneke is het daar inderdaad mee eens. Nee, ik vind slangen geen huisdieren. Jan Wolgen, die vindt alle tropische dieren geen huisdieren.
0: Ja, daar vallen natuurlijk met leguanen. Heb je bijvoorbeeld ook dat soort dieren?
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja, want dan moet je natuurlijk altijd spelen met het klimaat.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
2: Griet, die zegt ook, een slang is geen huisdier. Die hoort in de natuur. En Gea die vraagt zich nog af, ja, wie besluit er wat wel een huisdier is en wat niet? De kat was ook een wild dier en die heeft zich aangepast.
0: Goeie invalshoek inderdaad.
2: Ja.
0: Nou, jij bepaalde door even te stemmen. De uitslag is niet binnen, dat vind ik wel leuk om te weten wat je vindt. 050-3188-288. En stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 96% overigens het eens. Een slang is geen huisdier. Straks na 8, wel is dat. En we zoeken contact natuurlijk met de Groningse Vierdaagse. Je vrienden van de ochtendploeg hoor je tot 10 uur. Nu met Joe Cocker.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met Welvarend Wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
8: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
7: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
9: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
7: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Het Groningse nieuws krijg je van Rob de Vries.
11: Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog zegt nog maanden nodig te hebben om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Sommige schuldeisers zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement. Het aantal fastfoodrestaurants in onze provincie is gestegen. In 2014 telde Groningen nog 435 fastfoodzaken. Dit jaar zijn dat er 620, zegt hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen van het CBS.
12: Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor een groot deel toch in de horeca.
11: En de deelnemers van de Groningse Vierdaagse zijn onderweg. Gisteren gingen ze vanwege de hitte een uur eerder van start. Maar vandaag worden weer de normale starttijden gehanteerd. André Pater van de organisatie vertelt hoeveel uitvallers de zware eerste etappe kenden.
13: Valt mee, ik doe het even uit mijn hoofd. Per minuut op de laatste 2 vast, maar volgens volgens mij 56 uitvallers. En gezien het weer vind ik dat ontzettend positief. Want dat is ook bij normale weersomstandigheden een percentage wat ongeveer zou kunnen uitvallen.
11: Meer nieuws, straks om 8:30.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
18: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
19: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
10: Goedemorgen in alle vroegte. Zijn de eerste lopers van de Groningse Vierdaagse vanmorgen weer op pad gegaan. We lopen uiteraard met ze mee vandaag.
20: Goedemorgen.

0: Madness, daar ga je van mee fluiten, hè. En Baggy Trousers.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Dag 2 van de Vierdaagse is los. Om 5:30 vanochtend gingen de eerste lopers voor de 40 kilometer op pad. En waar gisteren de route naar het westen ging, via het Stadspark. En de Ollanden gaan de lopers vandaag naar het noorden. Dag 2 wordt dan ook, meer of meer, er gaat niets boven Groningen genoemd. En verslaggever Dimitri van Dijl is er weer bij vandaag. Dimitri, waar ben jij op dit moment?
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik sta in Adorp. Ja, je kunt het hier nog niet zien, maar de weg, de grote weg, zit hier rechts van mij. En als je dan het weiland inloopt, dan kom je hier een geweldig mooi huisje tegen. Een vakantiehuisje, Harsebos. Ja, Jan Moerkerk van het Groningen Landschap. Want dat is een prachtplaatje.
4: Ja, dit is een huisje die verhuurt Groningen Landschap via Buitenleven. Ja, het is gewoon een prachtlocatie. Eindelijk dicht in Groningen, 5 kilometer van Groningen af. En je zit midden in het Rijdiepgebied.
3: Ja, dus... Want je zei het al, midden in het Rijdiepgebied. Mensen komen hier dus het weiland in. Denk je dat mensen doorhebben wat hier staat?
4: Nou, ik denk het niet. Maar in de zomer, dan is het op zaterdagmiddag is het open. Dus dan hebben we een aantal vrijwilligers. En dan, ja, dan zetten we een bordje bij de weg. Maar eindelijk is het gewoon, ja, het is gewoon een heel rustig plekje.
3: Ja.
4: Dus je hebt het eigenlijk niet door. Je komt de stad uit en je bent hier en je zit eigenlijk in het mooie Rijdiep.
3: Ja, want waarom is het zo'n bijzonder huisje?
4: Nou, heel vroeger toen heeft hier een steenhuis gezet. Staan, 2 steenhuizen. En dat was in de middeleeuwen. Later een borg. En daar was altijd natuurlijk een klein boerderijtje bij. En dat was dit boerderijtje. En die was helemaal vervallen. En in 2007 hebben we dat huisje toen verbouwd. Als vakantiewoning, een klein bezoekerscentrumpje. Ja, het is natuurlijk... kijk om je heen. Het is natuurlijk prachtig hier zo. Ja, dus,
3: en mensen kunnen er ook in verblijven volgens mij.
4: Ja, klopt. Het is eigenlijk 50 weken in het jaar te huur. Dus mensen kunnen hem huren via Buitenleven.
3: Ja, want je hebt net gezegd waarom het zo bijzonder is, maar waarom heeft het Groningen Landschap dit in 2008 gekocht?
4: Nou, wij beheren eigenlijk al vanaf 1990 het weidevogelgebied hier zo, in het Rijdiep. En dit past natuurlijk prima bij ons midden in je gebied. Als je zo'n boerderijtje kan overnemen, ja, dat is natuurlijk prachtig.
3: Ja, want er komen ook 2 lopers aan, daar gaan we even snel naartoe als we omdraaien. Ja, toch even snel, live op de radio. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het met u?
5: Ja, goed, dankjewel. Ja, zeker. Ja,
3: hoe heet u?
5: Angela.
3: Angela, hoe was het gisteren, de eerste dag?
5: Warm.
3: Ja?
5: Warm. Ik vond het heel warm, ja.
3: Is het nu beter te doen?
5: Ja, vind ik wel. Lekker windje. Een beetje bewolkt. Heerlijk. Ja. Ja.
3: Wat vindt u van de route tot nu toe? Want gisteren ging u richting het westen, nu richting het noorden.
5: Klopt. Veel landschap. Veel groen.
3: Ja.
5: Heel veel groen.
3: Mooi. Ga ik even naar de buurvrouw. Hoe gaat het met u?
6: Ja, ook helemaal goed.
3: Ja?
6: Ja hoor.
3: Hoe was het gisteren?
6: Ja, ook warm, maar wel te doen.
3: Spierpijn in de beentjes?
6: Nee. Een beetje een kleine teen, een inimini blaadje, maar verder komt dat helemaal goed vandaag.
3: Ja, want we staan hier in het weiland, hier in Adorp. Als jullie zo om je heen kijken, wat vinden jullie hiervan?
6: Ja, heel uitgestrekt.
5: Ja.
6: Heel rustig, heel... aardig zijn, moet ik zeggen. Ja. Ja.
3: Ik zou zeggen, heel veel succes vandaag. Zet hem op.
5: Ja, jullie ook.
3: Ga ik nog even terug naar, Jan om mee af te sluiten. Ja, ze vinden het een prachtige route. Wat je net al zei, dat wil ik nog wel even op inhaken. Want het is ook dicht bij de stad. Hè? Dat maakt het misschien ook wel zo mooi.
4: Ja, het is dicht bij de stad. Eindelijk een weidevogelgebied. Nou, daar loopt Groningen Blaakop. Ja, je rijdt de stad uit. En als je erover hebt, ja, dan is het hier gewoon schitterend.
3: Maar Blaakop ook wel mooi. Die hebben wij ook op de website.
4: Ja, nee, dat zijn prachtige beesten. Ja. En wij ook bij het Groningen Landschap. Dus kom naar het Groningen Landschap, daar lopen de blaken op. Dus daar word je gewoon blij van.
3: Ja.
4: En van het weer ook natuurlijk. Maar,
3: heel goed.
4: Ja, helemaal goed.
3: Ja, hier het Harsebos dus in Adorp. Een prachtig gebied eigenlijk midden op de route. Route Noord dus vandaag op de tweede dag van de Vierdaagse.
0: En dat is tegelijkertijd ook de route zonder schaduw, zo zei de organisatie vanochtend. Dus mocht je nog op pad gaan, zonnebrand mee. Zometeen kun je een weerstation winnen. En wat is dat? En inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Door overlast door jongeren. Dat vraagt. Hallo jou. Radio.

0: Rosa en Magnetic. Temperatuur loopt alweer lekker op. En dat kun je heel goed zien op het weerstation van RTV Noord.
1: Wel is dat.
0: En dat weerstation, daar kun je winnen. Nu bij ons in Wel is dat. We zoeken een iemand uit Groningen. Of iemand die iets met, veel met Groningen te maken heeft of heeft gehad. Dat kan allemaal. Als er wel flinke Groningse geur aan zit, zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
0: Eén keer een weekend op vakantie hier is niet genoeg.
2: Nee.
0: Dan zoeken we jou niet.
2: Doorheen gereden.
0: Ja, precies. Op weg naar Schier of zo. Nee.
2: Ja.
0: Nee, we zoeken echt iemand die echt iets met Groningen heeft of heeft gehad. Uit heden of verleden. En daarom is onze huishistoricus Reinder Smit erin gedoken. Die heeft 3 aanwijzingen voor deze persoon. En aan de hand van die 3 aanwijzingen hopen we het juiste antwoord te vinden. Dat gaat elke dag eigenlijk wel goed. 050-3188-288. Dat is ons nummer. Als jij denkt te weten wie wij zoeken vandaag in Wel is dat.
3: Man, die kerel is amper 40 jaar en hij heeft al een carrière.
0: Oh, nou, wie zoeken wij dan? 050-3188-288. App ons je antwoord door, hè. Niet bellen, nee. Appen is het handigst voor het overzicht ook. 050-3188-288. Nog één keer dan, die eerste aanwijzing.
3: Man, die kerel is amper 40 jaar en hij heeft al een carrière.
0: Zoek een man, dat is dan duidelijk, hè. Dat is al een extra aanwijzing erbij. 050-3188-288. En wel is dat. Dit is...

0: de stem van Erwin de Vries. Windschoten-dive. Geschreeuw op straat, bespoten auto's en afgelopen weekend zelfs een vechtpartij op de camping. Sommige inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. De jeugd zorgt er al maanden voor overlast en de maat is vol, zo zeggen ze. Verslaggever Rick Ruschen was gisteren in Beerta en vroeg inwoner Elinder Stefanus nou hoe erg het echt is.
1: Een paar dagen terug is bij het bruggetje graffiti gespoten, inclusief hakenkruizen. En toen hebben ze meteen ook maar de auto van een buurtgenoot meegenomen. Vol met graffiti en kut en wat dan ook. En deze groep is een grote groep. Komt niet allemaal uit Beerta. Komen van heinde en verre. Vanuit Groningen, vanuit Winschoten, Veendam enzovoort. En dan komen ze op hun fatbikes hier.
2: En dan zorgen ze voor overlast?
1: Behoorlijk, ja. Ik vind dit geen normaal gedrag. Dit moet gewoon stoppen. Want heel veel mensen zijn bang. Nou, en ik merk dat bij mij de boosheid de overhand neemt over mijn angst. Ik ben er klaar mee. Ik vind het zo zonde. Ik vind het zonde dat dit dus gewoon allemaal maar kan gebeuren.
2: De jeugd zorgt dus voor een hoop ellende. Ja. Wat zou er moeten gebeuren in uw ogen om ervoor te zorgen dat die ellende stopt?
1: Nou, we hadden hier vroeger jeugdsozen. In Finsterwolde had je het Schienvat en in Beert had je de Immercurve, als ik het goed uitspreek. Maar goed, die zijn gesloten wegens bezuinigingen. En de jeugd die verveelt zich. De gemeente heeft al die dingen gesloten. Er is nu sinds kort de oude Toskantine is geopend voor als jeugdhonk. Maar dat ding is maar een dagdeel in de week open.
2: Vroeger, te weinig.
1: Nou ja, vroeger had je gewoon welzijnswerkers, vrijwilligers. Die werkten bij zo'n jeugdsoos. En die spraken de jeugd erop aan. Weet je, een beetje vinger aan de pols houden. En met elkaar communiceren. En zeggen van, joh, wat je nu doet, dat kan echt niet.
2: Dus u zegt eigenlijk, er zou meer moeten worden georganiseerd voor de jeugd. De jeugdsoos zouden langer moeten open blijven. En er moeten meer jongere werkers komen om ze te ondersteunen.
1: Voilà, dat.
2: En wat zou er volgens u moeten gebeuren om toch de verbinding met de jeugd te vinden, te zoeken?
1: Dat is de jeugd de kans geven om zich op een andere manier bezig te houden in een vrije tijd. Met elkaar zorg dragen voor een mooie Beerta. Beerta is mooi, maar het kan nog veel leuker.
0: Zegt Erlinde Stefanus. Zij woont er en ze kan het dus weten. De gemeente Oldambt kent de problemen met de jeugd in het dorp. En zegt er bovenop te zitten. Volgens een woordvoerder laten ze de zaak niet meer los. Voeren ze momenteel gesprekken met de betrokken gezinnen om de rust te kunnen herstellen. Bijdrage werd gemaakt door Rick Ruschen.
3: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij voor een weerstation van RTV Noord? Eén aanwijzing inmiddels gehad. Dat was deze aanwijzing.
4: Man, die kerel is amper 40 jaar en hij heeft al een carrière.
0: Nou, welke amper 40-jarige heeft al een carrière?
5: Ja, Ben Woldering wordt heel vaak genoemd.
0: Jazeker, nou.
5: Ja, maar die hadden we vorige week al gehad.
0: Die hebben we vorige week gehad, inderdaad. Maar je kunt niet alles horen. Maar die inderdaad, het zou gek zijn als we die weer doen vandaag. Dus dat is fout.
5: Dat is fout. Ja. Arjan Robben, Arjen Lubach. Ja, zijn er...
0: Allemaal uit die generatie die inderdaad al een enorme carrière hebben gehad.
5: En ik kan ook verklappen dat ik het goede antwoord nog niet ben tegengekomen.
0: Spannend. Ja. Kijken of dat zo is na de tweede aanwijzing van onze huishistoricus Reinder Smit.
4: Provinciale Staten, Tweede Kamer, kwartiermaker, noem het maar op.
0: Oké, doet niet een telefoon zo voetbal. En maakt ook geen grap op televisie. Nou, dus wie zoeken we wel? 050-3188-288. Voor het weerstation van Radio Noord. App je antwoord door met deze tweede aanwijzing.
4: Provinciale Staten, Tweede Kamer, kwartiermaker, noem het maar op.
0: 050-3188-288.
3: Wel is dat.
0: Wie zoeken wij? Zometeen het Groningse nieuws, uiteraard, met Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
6: Ja, waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met dijkinspecties vanwege de droogte. Zometeen hoor je waar onder andere wordt gecontroleerd.
0: Nog één keer de aanwijzing dan.
4: Provinciale Staten, Tweede Kamer, kwartiermaker, noem het maar op.
0: 050-3188-288. Advice for the young at heart. Dit is Tears for Fears.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Het is bijna 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws. Met Rob de Vries. Goedemorgen, Rob.
9: Goedemorgen. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. Door de aanhoudende droogte is de kans op scheuren en verzakkingen toegenomen, met name bij veendijken. Het waterschap gaat 4 dijken bekijken, onder meer bij Duurswold, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
10: Bij Duurswold was er in januari waren daar toch behoorlijke scheuren te zien. Daar is toen ook al op ingegrepen door eigenlijk zandzakken te plaatsen. Die staan er ook nog steeds. Het gaat ook wel om tientallen grote zandzakken. En in het najaar wordt daar ook een groot onderhoud gepleegd om echt die dijk wat te gaan versterken. Maar ja, straks toch even in de gaten te houden of de droogte dat ook nog heeft verergerd. Die problemen die daar in ieder geval wel al zichtbaar zijn.
9: De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfoodzaken gekregen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal steeg van 435 in 2014 naar 620 nu. Het gaat dan niet alleen om restaurants van de grote fastfoodketens, maar ook om bijvoorbeeld cafetaria's, ijssalons en foodtrucks. Peter Heijn van Mulligen van het CBS constateert tussen gemeenten wel grote verschillen in het aantal fastfoodzaken.
11: Je ziet wel duidelijk dat in de stad is de dichtheid toch wel het grootst. Daar, en dat past ook wel in het landelijke patroon. Want grotere steden hebben vaak een grotere dichtheid aan fastfoodzaken. Er komen natuurlijk ook heel veel meer mensen van buiten. Ja, dat zie je in de provincie ook. Maar ook dan daarbuiten de stad zie je toch wel grote verschillen. Dus aan de ene kant Hogeland, waar de dichtheid vrij laag is, terwijl er in Westerwolde veel meer zijn.
9: Het CBS durft hier geen verklaring voor te geven, maar mogelijk heeft het bestedingspatroon van mensen hiermee te maken. Dag 2 van de Groningse Vierdaagse is onderweg. Gisteren werd vanwege de hitte een uur eerder gestart. Maar vandaag worden weer de normale starttijden gehanteerd. Ook moesten de mensen die zich hadden opgegeven voor de 40 kilometer gisteren verplicht de 30 kilometer wandelen. Vandaag loopt iedereen in principe weer de normale afstand. Al laat organisator André Pater de beslissing over aan de deelnemer.
12: Wij hebben natuurlijk gisteren een hele belastende dag gehad voor al onze wandelaars. Dus wij hebben elke wandelaar de keuze gegeven van hey, luister alsjeblieft goed naar je eigen lichaam. Mocht je nou merken dat gisteren, bijvoorbeeld, je zou normaal de 40 doen, je hebt gisteren de 30 gelopen, maar zelfs de 30 was al te veel, dan mogen ze kiezen om of de 30 weer te gaan doen in plaats van de 40, of zelfs de 20 te gaan doen in plaats van de 40.
9: Gisteren op de route door het Stadspark en de Onlanden waren er 56 uitvallers. Bij een woning aan het Skagerrak in Delfzijl heeft gisteravond afval in brand gestaan. Buurtbewoners hebben het vuur geprobeerd te blussen met brandblussers. De brandweer rondde het karwei af. Tijdens de brand trok veel rook de woning in. 1 persoon is nagekeken door ambulancepersoneel. De rechtbank heeft een 45-jarige stadjer veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. De man had jarenlang kinderporno in zijn bezit en verspreidde dit ook. Daarnaast vond de politie dierenporno en 7 kinderseksponnen bij hem thuis. Vanwege een seksuele stoornis en autisme werden de feiten de man in verminderde mate toegerekend. De man moet zich verplicht laten behandelen om het risico op herhaling te verkleinen. Een donor heeft de 23-jarige Amerikaan Michael McAllister gecontacteerd. De small forward kwam vorig seizoen uit voor Holbæk Stenhus in de Deense competitie. Daar was hij goed voor, gemiddeld 20 punten en 10 rebounds per wedstrijd. Met de komst van McAllister geeft donor aan dat de selectie vrijwel compleet is. Later worden er nog wel 2 spelers uit de jeugdopleiding toegevoegd. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
13: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
14: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
15: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
15: 0683 252 162.
17: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: De Ochtendploeg
21: met Edwin Paspeer.
8: Goedemorgen, ongerustheid onder de schuldeisers van het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Het WEC heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de tekorten die er zijn. Ik ga er zo meteen over praten.
22: Ja, goedemorgen.
23: Hallo.

0: Level 42 en Running in the Family. Het is 9:09. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de tekorten waar het mee kampt. Onder schuldeisers groeit daardoor de ongerustheid over de afloop van de financiële reddingsoperatie. Verslaggever Loek Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nog even de situatie schetsen. Wat is er aan de hand bij de WSO?
1: Nou, in april, een jaar na de opening, werd duidelijk dat er financiële problemen zijn bij het WEC. Het Werelderfgoedcentrum, de combinatie van de zeehondenopvang samen met een wat dan heet een Wadden Experience. Een soort van expositie over de Wadden. Meerdere partijen die aan de bouw hadden meegewerkt, die zaten met grote schulden. Dat was echt de rekeningen vanuit het WEC werden niet betaald. En ze wachten al echt maanden op hun geld. Dus die trok aan de bel. Die zaten ermee, die dachten van ja, dit komt niet goed met onze rekeningen. Nou, uiteindelijk is die schuld opgelopen tot waarschijnlijk enkele miljoenen. En daarnaast ontstond er ook nog eens een keer ongenoegen in de haven onder de ondernemers die, die zagen dat WEC komen. En eigenlijk iets waar ze sowieso al niet zo heel erg achter stonden. Dat gemor is de afgelopen tijd alleen maar verder gegroeid. En er was onvrede over de toegangsprijzen die hoog waren. Nou, veel mensen klaagden daarover. Ja, dat is uiteindelijk de oorzaak geweest van de problemen van nu. Ja.
0: En wat is dan nu de stand van zaken?
1: Ja, kijk, die problemen in april, toen werd er gezegd, zo rond juli, als het jaarverslag wordt gepresenteerd, dan komen we ook met een oplossing. Het WEC, de gemeente het Hoogland en de provincie Groningen, die werken aan plannen om te kijken van nou, hoe kunnen we deze instelling weer gezond maken. Maar 1 juli is inmiddels gepasseerd. Nou, de cijfers liggen er nog altijd niet. En we hebben natuurlijk herhaaldelijk gevraagd van nou, kom eens even, kom op met de cijfers. We zijn geïnteresseerd in een jaarverslag. Afgelopen week heeft de directeur Bas Wemmerhoven en de Raad van Toezicht, waarvan Hans Alders de voorzitter is, die hebben laten weten dat het waarschijnlijk tot ergens in oktober gaat duren voordat er een oplossing is. Dus er is meer tijd nodig om plannen te maken om de toekomst van een gezond WEC voor te bereiden.
0: En de schuldeisers dan, wat betekent dat voor hen?
1: Dat betekent in elk geval heel veel meer onzekerheid. Ze weten nog steeds niet of ze hun rekeningen betaald krijgen. En er zijn er echt bij die denken van ja, dit komt niet goed. Dit leidt tot een faillissement. Want zeggen ze van ja, we vrezen dat het WEC de boel laat ploffen.
0: Ja, denk jij dat ook?
1: Ik denk het eerlijk gezegd van niet. Dit is echt een groot en prestigieus project, ook voor de provincie Groningen, voor de gemeente Hoogeland. Er zijn veel belangen aan verbonden. Er zit een zeehondenopvangcentrum in. Er is 44 miljoen euro deels publiek geld ingepompt. Dus om dat zomaar ten onder te laten gaan, dat zal zeer waarschijnlijk, is mijn gevoel, niet gebeuren. Er zijn te veel belangen aan verbonden. En politiek is het ook gewoon natuurlijk een project dat echt gewoon telt.
0: Ja. Moet daar dan ook de oplossing voor komen vanuit de politiek?
1: Die kans is wel vrij groot. Want waar moet het WEC zijn geld vandaan halen? Dat komt uit het bezoekersaantal. Dat komt uit legaten, schenkingen van mensen. En van bijvoorbeeld de provincie Groningen en de gemeente Hoogeland. Die zit erin met een garantstelling voor een lening die de Nederlandse Waterschapsbank heeft verstrekt. Dus de gemeente loopt ook nog eens een keer financiële risico's hierin.
0: En hoe denken ze daar binnen de gemeente dan over?
1: Ja, dus de zorgen daarover die zijn binnen de gemeenteraad bijzonder groot. Er wordt ook wel geprobeerd om daar wat meer openheid over te krijgen. Maar die gemeenteraadsleden die praten allemaal met meel in de mond. Want hen is geheimhouding opgelegd. Alles wat er gebeurt, alles omtrent het overleg over het WEC en over plannen die worden gemaakt om de organisatie weer gezond te maken. Het overleg gebeurt achter gesloten deuren. Dus

0: daar komen we op dit moment eigenlijk heel erg weinig over te weten.
1: Ja. Hoe gaat het nu verder dan, denk je?
0: Ja, nou, in het allerzwartste scenario kun je denken aan een schuldeiser die echt er genoeg van heeft en zegt van oké, ik vraag een faillissement. En nou, dat heb ik net al gezegd van ja, het is niet heel waarschijnlijk, maar doet een schuldeiser, dat betekent natuurlijk ook dat hij dan zijn geld waarschijnlijk helemaal kwijt is. En dat is ook geen gunstige keuze voor hem. Het kan ook zijn dat er wat meer openheid komt vanuit de gemeente. Dat we toch iets meer te weten komen. En ondertussen dat de gemeente en de provincie en het WEC zelf aan plannen werken. En dat we daar ook gewoon meer duidelijkheid over krijgen. Er is nog wel wat tijd nodig om die oplossing te vinden.
1: Dankjewel, verslaggever Loek Mulder. En zometeen, wel is dat de laatste opgave voor je. En

0: samen, niet alleen. Ruben Luders komt uit Paterswolde. Je kent hem misschien nog van het Regio Songfestival, toen hij daar voor ons dat in zijn geheel begeleidde. Ja. Hij is influencer en treedt ook op en is aardig populair aan het worden. Onder andere met dit liedje. Samen, niet alleen.
1: Wel is dat.
0: Nou, misschien dat hij volgend jaar wel een van de kandidaten is voor dit spel. Dat hij dan bekend genoeg is daarvoor. Ja. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Wie zoeken wij op dit moment? Even kijken. Ja, deze.
2: Provinciale Staten, Tweede Kamer, kwartiermaker, noem het maar op.
0: Nou, wie strepen we weg?
3: Jimmy Dijk.
0: Oh ja, Tweede Kamerlid voor de SP.
3: Ja, en Sandra Beckerman werd ook genoemd. Maar we weten al dat we een man zoeken. Dus, ja,
0: dan valt hij af.
3: Ja.
0: Nog één aanwijzing.
2: De man van 3,5 miljard. En nu regeringscommissaris.
0: Nou, vul het nummer in. 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: De zon is er inmiddels bij.
4: Jazeker. Het is inmiddels ook een wapendag. Temperatuur ligt inmiddels alweer boven de 20 graden. De zon die hier in de laatste weken inmiddels al wel weer in levert. Want ik had nu zeg maar een uur of 6 op en om 20 over 9 hadden we alweer onder. Dat betekent dat we alweer drie kwartier inleveren aan de ochtendkant. Dus ja, in de zon maakt u uiteindelijk de warmte voor op dit moment. En natuurlijk de windrichting. En vandoor wat dat betreft ook weer een zomerswarmedag. Met regelmatig zon, er is ook wel bewolking. En de wind wordt matig tot krachtig. Komt u het zuidwesten met 23 graden op de warm tot 27 graden verdere provincie. Vooral in vannacht opklonen weer. Minimum 15 tot 18 graden. Het begint met redelijk wat zon. In de loop van de dag van het noordwesten een grote worden kans op een poolbuien. Met een motige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel. Nog één keer de aanwijzing van onze huishistoricus.
2: De man van 3,5 miljard. En nu regeringscommissaris.
0: Ons appnummer is 050-3188-288. En misschien wel

0: Douwe Bob en Mo en nog even blijven.
1: Wel is dat?
0: Nou, we gaan iemand bellen. Iemand die ons het goede antwoord heeft gestuurd in ons spel. Wel is dat? Wie zoeken wij? En welke... Ja, de telefoon gaat open.
2: Ja, oh, gelukkig.
0: We zoeken nog een telefoon, dacht ik dan. Maar dat is goed gekomen.
2: Maar de telefoon werkt.
0: Nu nog iemand die hem opneemt. We zeggen het er vaak bij je. Als je een antwoord stuurt, zorg dat je bereikbaar bent.
3: Met Aaf.
0: Dag Aaf, met Edwin en Daphne van Radio Noord.
3: Ja, hallo. Hi.
0: Hallo.
3: Joh. Ik zal de radio even straks zetten. Wat leuk dat je me belt.
0: Ja, nou ja, je had ons een antwoord gestuurd en we dachten, laten we eens iemand terugbellen en het is Aaf geworden.
3: Nou, geweldig.
0: En dan wil ik wel even van je weten wie we zoeken.
3: Nou, Henk Nijboer.
4: De man die ik zoek is Henk Nijboer.
0: Ja hoor. Vond je het moeilijk of niet?
3: Nou, bij de eerste dacht ik wel ook even aan Arjen Robben en dat soort mensen. En toen bij de tweede dacht ik, oh nee, dat is Henk Nijboer van de 3 miljard of 3 miljoen of weet ik veel.
0: Nee, miljard. We zitten in de miljarden. Er gaat een hoop geld deze kant op, inderdaad. Ja,
3: zeker. Nou, dat hebben we toch ook verdiend?
0: Zeker. Ja hoor.
3: Dat dacht ik.
0: Maar jij hebt een weerstation verdiend. Die is iets goedkoper dan dat bedrag, maar toch.
3: Geweldig.
0: Ja, dat dacht ik. Wat ga je doen vandaag?
3: Nou ja, ik heb eigenlijk niet zoveel plannen. Ik denk dat ik de fiets nog wel even pak en er lekker op uitga. Ja, het is mooi weer. Of misschien nog even in de tuin aan het werk.
0: Het is beter dan gisteren. Heb je de nacht een beetje doorstaan met die warmte?
3: Ja, zeker, zeker.
0: Ja?
3: Overdag de ramen dicht, 's nachts de ramen een beetje open, ventilator aan.
0: Oh.
3: Ja, dat gaat wel goed.
0: Hartstikke goed. Zeg, Aaf,
3: dus ik heb een lekkere nacht gehad.
0: Nou, dat is fijn. Wij niet. Maar jij wel, gelukkig maar. Heb je huisdieren?
3: Nee, ik heb geen huisdieren. Wel gehad.
0: Wat voor huisdieren had je?
3: Ik had een hond en katten. Okay.
0: En een slang, is dat ooit nog in je gedachten opgekomen?
3: Oh, afschuwelijk zeg.
0: Nee, geen huisdier voor jou?
3: Nee, nee. Geen slangen, geen reptielen en dat soort beesten. Nee, dat is niet aan mij besteed.
0: Noteren wij dat voor het lopend vuur voor jou, Aaf. Dankjewel en blijf even hangen.
3: Hartstikke mooi.
0: Oké, dankjewel. Mooi.
1: Fijn.
0: Wel is dat. Yo, zelfde. Ja, een slang is geen huisdier. Je kunt stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. En laat je mening ook achter op 050-3188-288. Laten we eens even kijken naar de tussenstand. Oh, 95% van de stemmen zegt eens. Een slang is geen huisdier. Zometeen aan de andere kant van 9 uur. Aandacht voor de Graanrepubliek. En voor de Groningse Vierdaagse zijn nu prachtig mooie muziek. Sherbet en How's That?

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
9: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
8: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
10: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
8: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En hier is nog nieuws met Rob de Vries.
12: Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie voor 1 juli duidelijkheid te geven. Maar het reddingsplan laat nog even op zich wachten, hoorde verslaggever Loek Mulder.
13: Afgelopen week heeft de directeur Bas Wemmenhoven en de Raad van Toezicht, waarvan Hans Alders de voorzitter is, die hebben laten weten dat het waarschijnlijk tot ergens in oktober gaat duren voordat er een oplossing is. Dus er is meer tijd nodig om plannen te maken om de toekomst van een gezond WEC voor te bereiden.
12: De schuldenlast bedraagt waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. En het aantal fastfoodrestaurants in onze provincie is gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2014 telde de provincie nog 435 fastfoodzaken. Dit jaar is dat 620. Peter Heijn van Mulligen van het CBS vertelt waardoor dat komt.
14: Dat heeft er alles mee te maken dat mensen steeds vaker buiten de deur gaan eten. En dat kan naar een chique restaurant zijn, maar het kan ook even voor een snelle hap buiten de deur zijn. Het heeft ook mee te maken dat mensen meer te besteden hebben. En dat doen ze voor toch een groot deel toch in de horeca.
12: Meer nieuws, straks om 9:30.
15: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk. Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
18: Dus het zou aan naaien oedoging. Wie Damstra Service en Onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u waar in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
19: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
18: Komst toe onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
20: Radio Noord. De ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
22: Goedemorgen. Op de dag van de try-out van de voorstelling De Graanrepubliek vragen wij ons af, hoe gaat het eigenlijk met het graan in Groningen? Zomaar eens even bellen.
23: Radio Noord.
24: Goedemorgen.

0: Hij bedoelt het lief wel in de gebieden de wijs. Get in, get out of my dreams, get into my car, Billy Ocean. Ja, vandaag begint in Oostwold de theatervoorstelling De Graanrepubliek. Over de beroemde en roerige geschiedenis van het Oldambt. Van als onderdeel van Zummerbühne vandaag de eerste try-out. Hoe staat het eigenlijk met de Groningse graanschuur anno 2026? Ik ga erover praten met Arjan Hofstee, bedrijfsleider bij proefboerderij Ebelzeert in Nieuw-Beerta. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hoorden vorige week al bij ons op de radio dat de combines dit jaar vroeg reden. Hoe gaat het met de oogst dit jaar?
1: Ja, de oogst is zo goed als aan de kant. De tarweoogst dan. Ja.
0: Ja.
1: En die is in recordtijd van het land gereden.
0: En is de oogst ook goed?
1: De oogst is ook goed, ja.
0: Vergeleken met andere jaren?
1: Vorig jaar was die wel iets beter nog. Maar dit jaar is zeker gewoon goed. Ja,
0: want akkerbouwers, aardappelen en suikerbieten, die hebben het best moeilijk. Is dat bij de granen ook zo dan?
1: Nou ja, de granen die hebben natuurlijk, die zijn wat vroeger. En die hebben nou minder last van deze droogte die nu er is. Dus we hebben op zich een mooi seizoen gehad op de granen. Weinig ziekte. En nou ja, vooral hier in Oldambt, waar het vocht goed, nou ja, goed in de bodem zit. En veel opwaarts is. Dan heb je niet zo gauw last van droogte.
0: Ja. Hoe zit het met de prijzen?
1: De prijzen die zijn net afgelopen weken wat hersteld. Die zijn, zijn wel een beetje omhoog gegaan. Maar ja, de prijzen zijn eigenlijk de laatste jaren structureel te laag.
0: Ja.
1: Voor de granen. Ja. Ja.
0: En dan is diesel ook nog eens duur. Valt er dan onder de streep voor de akkerbouw nog wel een aardige boterham te verdienen?
1: Ja, nou ja, het zit in de marge. Hè. Dus je hebt een bouwplan met meerdere gewassen. En je hoopt altijd dat een gedeelte van de gewassen, in elk geval wanneer de prijzen bij de granen bijvoorbeeld slechter zijn, dat de bieten of de uien dat dan weer compenseren. En zo spreid je je kansen.
0: Ja. Vroeger was Oldambt de graanschuur van Nederland en misschien wel van Europa. Hoe is dat nu?
1: De tarwe is nog steeds een heel belangrijk aandeel in het bouwplan. Maar je ziet wel een verschuiving. Er zijn gewoon heel veel uien bijvoorbeeld in het gebied gekomen. En conserven deden hun intrede en ook aardappelen die hier steeds meer groeien. Dus ja, dat gaat ten koste van de areaal tarwe.
0: Ja, ja, maar de Uienrepubliek, dat klinkt niet als voorstellingsnaam, toch?
1: Nee. En dat zijn we ook niet. Nee. We blijven de Graanrepubliek, ja.
0: Gaat u nog kijken bij de voorstelling?
1: Moet ik nog even zien.
0: Het is wel mooi.
1: Ik vind het wel heel leuk opgezet. Ja.
0: Ja, ja. Dank voor het verhaal.
1: Oké.
0: Okay. Arjan Hofstee. Jo, mooi. Van de proefboerderij Ebelzeert in Nieuw-Beerta. En zometeen onderweg met de Groningse Vierdaagse. En wat is het thema?

0: Lyle Smith en Niall Horan. Top 3. Gisteren hebben we al verklapt eigenlijk wat het thema vandaag is van onze top 3. We volgen namelijk de Groningse Vierdaagse in onze top 3. Gisteren was dag 1 en dus stond het getal 1 centraal. En Daphne, wat zouden we vandaag dan doen?
1: Dag 2?
0: Ja, nou, raad je het zo.
1: Nah.
0: En het leuke was, er zijn gisteren plaatjes binnengekomen. Die hebben we dan maar laten staan. Want die kunnen ze wel op dag 1 als dag 2. Of dag 3. Ja. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En 1, 2, 3, 4. Ja, dat kan ook op dag 4 inderdaad. Ja. Gisteren draaide wel iets van Doe Maar.
2: Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd.
0: Sinds Angelina, Chris, Karen en Henriette komen met Sinds een dag of twee. Die kan inderdaad ook bij de dag. We hadden gisteren 1 nacht alleen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Vandaag nog weer Doe Maar te draaien. Is wel leuk. Maar misschien een beetje veel van het goede. Maar ja, als er heel veel mensen het willen, dan zullen we het nog eens zien. Deze kan ook heel goed van Ede Staal.
3: De zotte dag de tweede perron. Zien wichtje die staat om te wachten.
0: Mooi, Karen Veldman komt ermee. Tweede perron.
3: Van binnen is ze waar. Ze stonden
0: er al. Nee, dit is ook ontzettend mooi. Harma Paas komt met Mary McGregor. Ah, zwemelen.
2: Like
0: Torn between two lovers.
2: Loving both of you is breaking all.
0: Ah, nou, sleep mij maar weg met deze plaat, heerlijk. 050-3188-288 is ons nummer. Het getal 2 staat centraal op de tweede dag van de Groningse Vierdaagse. 050-3188-288. Zomaar eens even kijken in Winsum hoe de lopers het daar hebben tijdens die Vierdaagse.

0: Wil Stevens schreef in een boom.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: De dag dat er weinig schaduw is, maar wel veel zon. De dag van er gaat niks boven Groningen. De dag van de Noordroute van de Groningse Vierdaagse. De dag, zo te zien, Dimitri, van hapjes onderweg. Waar ben jij?
3: Jazeker, ja, we zijn verplaatst van Adorp naar het centrum van Winsum. Waar de lopers inderdaad ontvangen worden met een stukje kaas of verderop met wat fruit. Johan van der Beek, kaasboer, hoe is het hier?
4: Hoi, ja, gezellig bende. Ja. Gelijk vanaf 7:30 komen de wandelaars naar binnen lopen hier. Dat is echt bijzonder. Echt de diehards, die komen, warm, sport, een stukje kaas, doorlopen. Ja, leuk.
3: Ja, ja. Veel blije gezichten, denk ik.
4: Ja, een stukje promotie voor het dorp natuurlijk. Helemaal mooi. En iedereen is blij en enthousiast. Het wordt al elk jaar beter, hè? Ja. Al meer deelnemers, zeg maar.
3: Hoeveel stukjes kaas heb je al weggegeven vandaag?
4: Oh, ik geloof wel een paar honderd al wel. dat gaat wel door. Dat is wel gretige aftrek, zeggen ze hier altijd.
3: Want heb jij enig idee hoeveel mensen hier vandaag door Winsum lopen?
4: Ik heb gehoord 500, ruim 500, geloof ik. Ja, 500.
3: Ja, want mensen die de 40 kilometer lopen, die doen het inderdaad. Kijk, daar komen alweer.
4: Komen ze alweer.
3: Het is wel een feestje hier, hè?
4: Kaas, mevrouw? Mijn verkaasd. Ja, dat gebeurt ook, hè? Ja.
3: Hier komen er nog twee aan. Misschien deze wel.
4: Hallo.
5: Hey.
4: Kijk eens aan.
3: Meneer, hoe gaat het tot nu toe?
5: Geweldig.
3: Ja?
5: Ja.
3: Je hebt een mooi shirt aan. Groningse vlag komt hier vandaan.
5: Ja, ik kom van Bedum, dus ik kom uit Groningen, ja.
3: Komt hij ook nog langs vandaag, of niet?
5: Dan komen we nog langs,
3: ja. Dan ga ik even naar de buurman. Kan u even snel een hapje kaas eten? Hoe gaat het met u?
5: Ja, helemaal goed, prima.
3: Mag hier even komen staan?
5: Oh ja, gaat goed, ja. Ik ben al even getraind in Nijmegen.
3: Ja. Dus, u hebt net Nijmegen gedaan?
5: Ja, en dit is even een extraatje nog.
3: Man, hoe gaat het met de benen dan?
5: Geen probleem,
3: nee?
5: Helemaal getraind.
3: Even het laatste, wat is het mooiste vandaag aan de route?
5: De open landschap, geweldig.
3: Ja. En Adorp ook prachtig, hè? Dat met de platteland daar.
5: Ja, is mooi.
3: Hartstikke mooi. Gaan we even door, succes in ieder geval. Even naar het publiek toe. Kijk, want er wordt alweer flink geklapt hier als er mensen binnenkomen lopen. Hallo.
6: Hallo.
3: Flink de mensen aanmoedigen vandaag.
6: Ja, zeker. Dat hoort erbij toch. Dit is toch hartstikke mooi.
3: Ja.
6: Zo'n evenement die zo, dat moet groter en groter worden.
3: Ja, want 500 man die in ieder geval vandaag al door Winsum komt. Ja, jullie hebben er in ieder geval veel hartelijk ontvangen.
6: Ja, dit is zo mooi. Dat is prachtig.
3: Kijk even naar uw buurvrouw. Want u doet ook uw best om de boel op te zwepen.
7: Ja, zeker. Ik heb 2 weken geleden Nijmegen gelopen. Dus daar geniet je ook wel van de mensen langs de kant.
3: U heeft zelf Nijmegen gelopen?
7: Ik heb Nijmegen gelopen. Dus dan moet je hier ook even zitten. Hè?
3: Hoe is het met uw benen dan?
7: Nou, ik ga nu nog niet lopen.
3: Nee.
7: Dus daarom zit ik nu langs de kant.
3: Leuk.
7: Maar verder gaat goed.
3: Ik zou zeggen, moedig ze aan nog vandaag. Veel succes. En dan zien we dat hier nu in ieder geval nog niet iemand binnenloopt. Maar dat zal ongetwijfeld zometeen komen nog hier in het centrum in Winsum.
0: Dankjewel, Dimitri van Tijl. En Dimitri horen we straks terug na 10 uur. Want dan zitten wij op de Grote Markt in de stad. Met onze uitzending. Femke de Wallen ontvangt je dan. En ontvangt ook alle lopers die weer binnenkomen. Tot die tijd nog de ochtendploeg. Met zometeen onder andere het Groningse nieuws. En wat zit daarin, Rob?
8: Ja, schuldeisers maken zich zorgen over de financiële problemen bij het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog. Zo direct hoor je wat dat betekent.
0: Een slang is geen huisdier, is ons lopend vuur. Heb je al gestemd? Kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Straks nog even wat reacties doornemen na 9:30. Nu een tussenstand. 96% zegt eens, een slang is geen huisdier. Nou, een hoop te doen. Oh, dat zingtoontje later trouwens. Zoveel te doen.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Het is 9:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie voor 1 juli duidelijkheid te geven. Maar nu verwacht ze pas in oktober meer bekend te kunnen maken over het reddingsplan. Noordzakenverslaggever Loek Mulderig vertelt wat dit betekent voor de schuldeisers.
9: Dat betekent in elk geval heel veel meer onzekerheid. Zij weten nog steeds niet of ze hun rekeningen betaald krijgen. En er zijn er echt bij die denken van ja, dit komt niet goed. Dit leidt tot een faillissement. En zeggen ze van ja, we vrezen dat het werk de boel laat ploffen.
8: De schulden van het Werelderfgoedcentrum zijn intussen opgelopen tot waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. De provincie Groningen heeft de afgelopen jaren meer fastfoodzaken gekregen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal steeg van 435 in 2014 naar 620 nu. Het gaat dan niet alleen om restaurants van de grote fastfoodketens, maar bijvoorbeeld ook om cafetaria's, ijssalons en foodtrucks. Peter Heijn van Mulligen van het CBS constateert tussen gemeenten wel grote verschillen.
10: Je ziet wel duidelijk dat in de stad is de dichtheid toch wel het grootst. Daar, en dat past ook op het landelijke patroon. Want grotere steden hebben vaak een grotere dichtheid aan fastfoodzaken. Er komen natuurlijk ook heel veel meer mensen van buiten. Ja, dat zie je in de provincie ook. Maar ook dan daarbuiten de stad zie je toch wel grote verschillen. Tussen de ene kant Hogeland, waar de dichtheid vrij laag is, terwijl er in Westerwolde veel meer zijn.
8: Een 43-jarige man uit Tolbert is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf van 1 jaar voorwaardelijk. De man misbruikte tussen juli 2024 en januari 2026 zijn stiefdochters van toen 8 en 10 jaar oud. De 44-jarige moeder van de meisjes werd beschuldigd van wegkijken. Maar omdat ze dit niet bewust deed, werd ze hiervan vrijgesproken. De zaak kwam aan het licht toen de zoon van de vrouw getuige was van het misbruik. Waterschap Hunze en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een 4-tal kwetsbare dijken in onze provincie. De reden is dat door de aanhoudende droogte de kans op scheuren en verzakkingen toeneemt. Verslaggever Maarten Siepel vertelt wat er vandaag gaat gebeuren.
11: De inspecteurs gaan bij 4 dijktrajecten een nulmeting doen. Hierna wordt in de gaten gehouden of er eventuele veranderingen zijn bij deze veendijken en of er gevaar plaatsvindt. Als de droogte de komende periode toeneemt, zal het waterschap extra inspecties doen.
8: FC Groningen heeft een nieuwe speler vastgelegd. De Zweed Alvin Nordin komt per direct over van het Zweedse Helsingborg IF. FC Groningen heeft de 18-jarige middenvelder gecontracteerd tot medio 2030. Volgens Zweedse media betaalt de FC ongeveer 1 miljoen euro voor de jeugd international. Bauke Mollema heeft gisteravond het spektakel van Steenwijk gewonnen. Zijn allerlaatste koers in Noord-Nederland. De Groninger liet zich in het criterium steeds van voren zien en ontsnapte op anderhalve ronde voor de eindstreep uit het peloton. Tweede werd Elmar Reinders uit Emmen. Eldenaar Tibor Del Grosso eindigde als derde. De 39-jarige Mollema zet aan het eind van dit seizoen na 19 jaar een punt achter zijn carrière als profrenner. Later komt hij nog in actie in de Ronde van Duitsland. En in oktober is zijn allerlaatste wedstrijd de Ronde van Lombardije. Meer nieuws en sport op rtvnoord.nl en onze app.
7: Dankjewel, Rob. Tweede dag van de Groningse Vierdaagse. En 2, ja, dat is ook het getal dat wij zoeken voor onze top 3. Dus alles wat te maken heeft met de 2.
12: 1, 2, politie, 3, 4, grenadier, 5, 6.
7: Stond nog van gisteren.
13: Ja, ja, maar ook elke dag.
7: Ik kan ook, ja. 1, 2, politie van Modo. Het is ook lekker dit. Two Princes. Well, dus dat houdt goed van de Spin Doctors. Nou, dit liedje moeten we even op zoek naar de getallen. Ja, leuk. 002-345-709. That's my number. Auke Poelstra komt met deze van Trinity. En over zoeken naar getallen gesproken.
14: Vreemd nummer.
7: Zit erin hoor.
14: 1-4-2-2-0-5-5.
7: Gejat, denk ik, hè? Ja, de 2 zit ook hierin. Nou, je kunt er nog doorgeven. 050-3188-288. Plaatjes met het getal 2, maar ook een artiesten zitten, hè? Dat vinden we ook goed. 050-3188-288. Hier is Harma met het weer.
15: Vandaag bleef droog met regelmatig zon. De zuidwestenwind wordt matig tot krachtig met 22 of 23 graden op de wadden tot 27 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opkloot weer. De temperatuur zakt weg richting 15 tot 18 graden. En het begint vrij zonnig en de loop van de dag wordt vanuit het noordwesten de kans op buien groter. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar koken en wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
19: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
20: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
21: Hey, waar was jij?
20: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Week het verhaal van Ilse Zomerman in Scheemda. Die trok een zak tuinaarde open, potgrond. En daar zat een boa in. Die boa was van de achterbuurvrouw. Die was zelf niet thuis. Zei nog van, nou, kun je me een dagje houden? Nou, nee dus. Dus heeft de politie de boa meegenomen. Gebeurt vaker, hè, dat zo'n slang ontsnapt. Zo af en toe duikt het op. Zeker in de komkommertijd. Hebben we het erover. In Hogeveen bijvoorbeeld. Onlangs nog, vorige maand, ook een boa. Die was zo groot dat ze die moesten vangen met een hoeslaken.
1: Ja.
0: Ja. Nou, kat, hond, konijn, vissen, man. Mot. Het kan allemaal als huisdier, maar horen slangen daar ook bij? Ons loopt het vuur luid. Een slang is geen huisdier. En we hebben allemaal binnengekregen aan reacties.
1: Nou, slangen zijn niet echt Marga's ding, vertelt ze. Dus nee, geen slang als huisdier. Maar als je dat toch wil, zorg er dan ook voor dat ze niet kunnen ontsnappen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk beter voor de slang en voor degene die er onverwacht mee wordt geconfronteerd.
0: Nee, dat is het ook proberen, maar die slang heeft een heel klein gaatje nodig.
1: Ja, ja, die wurmen zich daar zo doorheen.
0: Ja.
1: Maar Marga die zegt ook, ja, ik zou een hartverzakking krijgen als ik zo'n beest tegenkom. Ook. Ja, Tineke die vindt ook niet dat een slang een huisdier moet zijn. Absoluut niet zelfs. Die horen niet in huishoudens. Neem een hond of een kat, daar heb je veel meer plezier van. Ja, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk.
0: Nee,
1: dat mensen met slangen heel graag een slang wilden. Sirk Jemke die vindt dat slangen in de natuur thuis horen. En Ineke die vindt het een beetje een lastige vraag. Want zij zegt, mijn persoonlijke angst voor slangen dreigt doorslaggevend te zijn. Maar ja, om deze dieren dan thuis in een bak of terrarium te houden, vind ik ook niet passend bij die dieren. Dus ja, dan gaan ze uiteindelijk toch voor nee, niet als huisdier.
0: Een slang is geen huisdier. Je kunt de hele dag stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 96% zegt eens, een slang is geen huisdier.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Garrick en Don't Shed a Tear. We zijn er aan toe. Top 3. Onze top 3 over de tweede dag van de Groningse Vierdaagse. Waarover na 10 en veel meer. Nou, deze plaat stond nog van gisteren toen hij ook kon. En toen zei hij nog, One van U2. Rekenen we dat dan met de 2 van U ook goed?
1: Ja.
0: Jazeker, samen met Mary J. Blige. Dus dit is One dankzij Jacob Rijn en Martina erin gekomen.

0: kwam zoveel moois binnen. Dit is ook fijn. Karin kwam ermee, dat is als Bill Withers en Grover Washington Jr. En Just the Two. En die twee doet het hem af us.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Zometeen vanaf 10 uur weer live te zien en te horen vanaf de Grote Markt in de stad. Waar we met onze studio staan. Femke, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Ik weet dat jij ontzettend sportief bent. Ook van loophouden, maar dan met een bepaald tempo, zullen we maar zeggen. Ben je al een beetje jaloers dat je dacht, ik had eigenlijk wel mee willen doen?
3: Nou, ik moet zeggen, ik heb het hardlopen 9 weken geleden even tijdelijk vaarwel gezegd. En daardoor wandel ik dus nu heel veel. Toen dacht ik gisteren tijdens mijn avondwandeling wel van, goh, ja, als ik nou nog 15 kilometer verder loop, dan heb ik een 20 gedaan.
0: Ja.
3: Maar, weet je, ik vind werken hier in de studio ook heel leuk. Dus ik heb geen FOMO, nee.
0: Nou, dat gaan we dat zo meteen bij jou horen en zien. Met al die mensen die dan weer binnen gaan druppelen. Veel plezier zometeen.
3: Jo, dankjewel.
0: Met de gasten die bij jou aanschuiven en de verslaggevers onderweg.
1: Top 3
0: op dag 2 van de Vierdaagse. En die 2 staat centraal. Ach, en deze kwam binnen via Ria en Jacob. En die gaan we draaien, die hoor je niet zo vaak. Meatloaf, 2 out of 3, 1 bed. Mooie woensdag. Mooi.

0: Edwin. Jo, tot ziens, Edwin. Hoi.
1: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
11: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
13: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
14: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
13: Check werkenbijwagenborg.com.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
13: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
15: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
16: De Groningse Vierdaagse.
17: Radio Noord.
15: De Ochtend Door.
16: Met Femke de Wallen.
18: Een hele goede morgen en fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Live vanaf de Grote Markt. We hebben er weer ontzettend veel zin in. Dit is dag 2.

0: Rod Stewart op Radio Noord. En Crazy About Her. Het is bijna 9:09. Een hele goede morgen.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Live vanaf de Grote Markt zijn wij hier op dag 2. Op deze woensdagochtend bij de Wandel Vierdaagse. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je goed geslapen?
2: Ik heb heerlijk geslapen. Het was zo'n leuke dag. Ik heb heerlijk geslapen. Ik werd vanochtend ook weer helemaal vrolijk wakker. Het wordt mooi.
0: Ja, ik had er ook zoveel zin in. Ik liep vanochtend vanuit het Forum hier naartoe. En het zonnetje scheen. Het was nog niet heel warm. Ik dacht, yes, we gaan er weer voor. En wij blikken natuurlijk elke dag ook eventjes vooruit naar de dag die komen gaat. Dat doen we dan met organisator André Pater. Goedemorgen, André. Oh, moet je wel even... Ja, dag.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe heb jij geslapen vannacht?
3: Ja, heel goed. Ja, echt heerlijk. Kort, maar lekker.
0: Ja, want als je nou terugkijkt op de dag van gisteren, hoe kijk je daarop terug?
3: Ja, positief. Positief. Wij hebben natuurlijk moeilijke keuzes moeten maken. Daar... vind je van tevoren van alles van. Maar altijd achteraf wil je een beetje feedback terug hebben. En die was alleen maar positief. Tuurlijk hebben sommige mensen gezegd... oh, ik had misschien nog wel 10 gekund. Maar zelfs die mensen zeiden... die beslissing is heel goed dat die is gemaakt. Zeker. Ja,
0: ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook iets relaxter... dag 2 ingaat. Dat je denkt, oh, die last is van mijn schouder.
3: Ja, ja, ja, zeker weten. Ja. Zeker weten.
0: Gisteren hadden jullie 56 uitvallers.
3: Ja.
0: Was dat veel eigenlijk?
3: Nee. Ja, tenminste, ja, tuurlijk. 56 uitvallers, je hebt er liever geen. Maar dat is niet heel realistisch. Als je kijkt naar wat de weeromstandigheden zijn geweest... en hoeveel uitvallers daar tegenover staan, dan valt het ontzettend mee.
0: Ja, dus jullie zijn eigenlijk heel tevreden.
3: Heel tevreden.
0: Ja. Dan eventjes naar de dag van vandaag, dag 2. Laten we eens even naar de route kijken. Wat is de route vandaag?
3: De route gaat naar het noorden. Dat betekent dat wij vandaag ten opzichte van gisteren wel 3 afstanden hebben. 40, die gaat door Winsum heen. 30 en 20, die buigen al wat eerder af. En we hebben ook vandaag weer als verrassing op de route... bij de 20 en 30, die afbuigen, een entertainmentplein. Dat betekent dat daar wat leuks is neergezet. Er staat een springkussen, een artiest, een paar foodtrucks. Zitgelegenheid in de schaduw.
0: Heel goed.
3: Dus ja, leuke route.
0: Ja, en wat is je verwachting van vandaag? Het is natuurlijk ietsje koeler, maar nog steeds wel warm. We hadden het er net nog over. Dat zonnetje brandt al lekker hier, ja, op de Grote Markt.
3: Ja, klopt. Ja, nee, de verwachting is dat het wel warm wordt. En dat willen we ook niet uit het oog verliezen. Daarom hebben we dus ook nog wel wat maatregelen getroffen. Want we hebben gezegd, de 30 mag eerder starten. Dus die is vanaf 4:30 soms al vertrokken als de mensen dat zelf wilden. Mm-hmm. En we hebben dus ook nog steeds de mogelijkheid gegeven... dat mensen mochten een kortere afstand kiezen. Moesten ze wel op een andere tijd starten, maar prima. Ja. Dat doen we vooral omdat we het heel belangrijk vinden... dat als mensen naar hun lichaam luisteren en die zeggen... oké, dit is niet verantwoord om diezelfde lange afstand te doen... in, let op, de route zonder schaduw. Ja. Dat we willen zeggen, joh, doe een kortere afstand. We hebben liever dat je alle 4 dagen plezier hebt... dan dat je nu uitvalt.
0: Ja, precies. Nou, een verstandige beslissing, denk ik. Wij blijven het volgen. André, dank je wel in elk geval voor je komst naar de studio. Ontzettend veel plezier vandaag.
3: En jullie ook.
0: En aan het einde van de dag dan hebben we natuurlijk weer contact met jou... om zeker te kijken hoe het allemaal is gegaan.
3: Kom ik weer langs. Maar ook alleen maar leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Super bedankt.
0: Ja, dank je wel. Ja, en zo vlak voor de klok van 10 kwam de eerste finisher ook al binnen. Hij is op dit moment bij ons in de studio, zit eventjes lekker op een stoel uit te puffen. En zometeen hoor je hoe het hem is vergaan.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you. There will never be another.

0: Koningsgoud van deze week. Artie Barold en Robin IJzerman. There will never be another, hoorde je op Radio Noord. Ik stond een 20 minuutjes geleden ongeveer. Wat was het, Stefan?
1: Ja, zoiets denk ik. Vlak voor tienen.
0: Stond ik bij de finish en ik was met Edwin aan het praten van de ochtendploeg. En ineens zie ik achter mij een meneer met een prachtige haardos achter mij. Ja, daar ben ik al. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Henk?
2: Ja, Henk.
0: Uit wat? Eelde?
2: Ja.
0: Nou, jij hebt de eer om vandaag als allereerste te finishen.
2: Ja, ja, ja, onverwachts. Want ik dacht dat nog mensen voor mij liepen. En, maar ja, dit schema zijn die ergens onderweg afgehaakt. Dus ik was de eerste. Heel verrassend. Ja.
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Welke afstand heb je gelopen?
2: Nou, er zit een beetje een verhaal achter. Ik zou 40 lopen. Ik ben 2 weken geleden ben ik door mijn rug gegaan. En daar had ik behoorlijk last van. Dus en ik, nou ja, ik denk, ik ga de 4-daagse, ik red het niet. Maar ik denk, ik ga toch starten. Ik zie wel hoe ver als ik kom. Nou ja, gisteren had ik er wel een beetje op gerekend met het warme weer. Dat afstand, dat je minder mocht lopen. Ik denk, nou, ik kom er hartstikke goed uit. En gisteravond, tot mijn grote verrassing in de mail, mocht je vandaag ook weer in plaats van 40, 30 of 20 lopen. Nou ja, goed, ik ben op een normale tijd gestart. Dus en toen ben ik bij de 20 ben ik maar afgehaakt. Ik denk zekerheid voor alles. Want nu heb ik namelijk meer kans dat ik hem wel uit kan lopen. Nou ja, en net werd alleen benoemd van dat fijn is dat je 4 dagen heel prettig kunt wandelen. Nou, dat gebeurt ook op deze manier. Als ik morgen doorkom, dan red ik het vrijdag ook. Want dan is het op karakter.
0: Want ik begrijp dus dat je dan morgen en vrijdag wel waarschijnlijk de 40 gaat doen. Ja. Dan ben ik wel benieuwd, hoe gaat het op dit moment met je rug?
2: Ja, het is heel verschillend. Gisteren had ik absoluut geen last. Maar vandaag wel alleen iets meer. Dus maar, ik heb pijnstillers dan bij me. Want hoe je het ook bent of keer, ik wil me uitlopen.
0: Ja.
2: Ik heb er nog geen gebruik van gemaakt. Maar ik denk niet dat ik dat morgenmiddag aan het eind van de middag ook kan zeggen.
0: Nee, want de 40 is natuurlijk wel 2 keer zo lang. Ja, dat is wel een pittige.
2: Ja.
0: Wandel je veel, Henk?
2: Ja, ik wandel heel veel. Ja, ik werk niet meer. Ja, goed, het is hier rondom stad en rondom Eelde is het zo prachtig mooi om te wandelen. Ja, dat is. Ik wandel iedere dag.
0: En wat brengt dat jou dan? Wat voor gevoel krijg je daarbij?
2: Ja, nou ja, toen ik nog werkte, het maakte mij altijd schoon tussendoor. En zei ik altijd, reset. Maar ja, en nu kan ik gewoon heel erg genieten van de omgeving, van de natuur en dat soort dingen. En wat mooi, je ontmoet gewoon heel veel mensen. En zeker als je alleen wandelt, je maakt zoveel praatjes onderweg met mensen. Dat is gewoon. Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Ja.
2: Dus dat brengt het je. Ja, het is ook een sociaal gebeuren, vind ik.
0: Met wandelen ben je nooit alleen?
2: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Mooi. Ben je dan onderweg nu vandaag ook nog veel mensen tegengekomen?
2: Nee, nou ja, toen ik bij het eerste stuk wel, zeg maar. Maar toen ik bij de kruising van de 20 ben afgehaakt, niet. Toen ben ik eigenlijk niemand meer tegengekomen.
0: Maar je loopt volgens mij ook wel aardig snel, als ik dat zo hoor.
2: Ja, ik heb net even gekeken. 3 uur en een kwartier heb ik erover
0: gedaan. Dat vind ik toch behoorlijk rap, ja. En dat met een kleine handicap.
2: Ja.
0: Nou, Henk, wat ga je nu doen?
2: Ik ga zometeen eerst even een kopje koffie drinken. Ik loop samen met mijn kameraad. Die is dus wel doorgelopen. Die loopt nu 30. Vanaf morgen lopen we met z'n tweeën weer 40. Dus ik ga hem wachten tot hij er is. Dus hij zal rond tussen 12:30 en 1 zal hij er zijn. En dan gaan we een lekker biertje drinken.
0: Groot gelijk. Nou, dankjewel Henk voor je komst. En nog een hele fijne dag. En heel veel succes de komende dagen.
2: Ja, dankjewel.
0: Hou je ons even op de hoogte?
2: Ja, oké. Okay, dankjewel.
0: Dankjewel.

0: Really Want to Hurt Me op Radio Noord. Het is 8 minuten voor 11:30 geworden. We zijn live op de Grote Markt in Groningen. We doen de hele dag tot 4 uur verslag van de tweede dag van de wandelvierdaagse. En natuurlijk zijn vandaag Joyce en Elvin ook weer op pad langs de route. En ik ben heel benieuwd, Elvin, waar zijn jullie op dit moment?
1: Nou, wij hebben Winsum achter ons gelaten en we lopen nu naar rechts. En dat is voor ons Bedum. Aan de linkerkant ligt het mooie Onderdendam. Het is natuurlijk overal mooi. En ja, we lopen mee met een teamlid van ons, met Oene. Ja, Oene, hoe gaat het voorlopig?
2: Ja, tot nu toe gaat het eigenlijk helemaal crescendo. We lopen, ik ben natuurlijk mijn wandelmaatje kwijtgeraakt, Eliane van Duin. En dat is heel triest voor haar.
1: Ja, even, dat is ook een van de lopers. Ja, en die heeft gisteravond moeten afmelden omdat ze een opgezette knie kregen.
2: Ja, klopt. Dus vanmorgen stond ik bij de stad en toen stond Christian daar. En we raakten even aan de praat. Ik zei van, vind je het gezellig om even een stukje samen op te lopen? En we lopen nog steeds samen, dus dat is heel gezellig.
1: Ja. Christian is nu even een paar meter naar voren gelopen. Want jij zegt ook al, stilstaan is niet echt goed, hè, met zulke afstanden.
2: Nee, ik blijf in beweging. Ja. Ik ga ook niet pauzeren in de zin van dat ik ga zitten. Want dan dat wordt moeilijk. Ik blijf er naar bewegen.
1: Ik weet ook niet of de mensen dat kunnen horen. Maar er staat een aardige wind vandaag.
3: Heerlijk.
1: Dat wou ik net zeggen, na gisteren.
2: Het is echt fantastisch. Dus het is prachtig weer om te lopen en genieten ervan.
1: Jullie zijn al over halfweg, hè? Want jullie zijn nu op kilometer 25, gok ik?
2: 25.09.
1: Nou,
2: ja. Er is nog 15 te gaan. Ja, die mogen we nog. Dus ik denk dat we goed 1 uur weer aankomen.
1: Ja, hoe voelen de benen aan en alles?
2: Ja, prima. Ik heb niks aan. Ja, jonge goden. Ja. Jonge goden.
1: Hey, hoe was het voor jou gisteren? Want daar wordt er dan een dag van tevoren bekendgemaakt. Die 40 mag niet doorgaan door de hitte. Dat wordt dan 30. Ja. Is dat dan toch een teleurstelling?
2: Ja, op dat moment wel. Maar ik kan het me zo goed voorstellen dat de organisatie die keuze heeft gemaakt. Dus alleen maar chapeau dat die jongens dat gedaan hebben. En je moet ook in één keer zeggen, gebeurt niet. En niemand gaat hem lopen. Dan is het ook klaar. En dan accepteer je dat ook. Maar ik loop elke dag 2,5 kilometer heen en terug naar de parkeergarage. Dus dat is 4 keer. Dat is ook 10 kilometer. Dus ik maak mijn 10 kilometer weer goed.
1: Jij maakt je 10 kilometer zeker wel weer goed. Ja. Loop lekker door. Ik weet niet waar Christian gebleven is. Zie jij hem nog ergens?
2: Ik weet niet of hij doorgelopen is.
1: Heb je daar wel nummers uitgewisseld? Of moeten we hem nog even staande houden? Want je wandelmaatje moet je wel bij hebben, toch?
2: Ah, nee, dat vind ik wel een ander.
1: Ja?
2: Ja hoor, komt allemaal goed.
1: Nou, zet hem op.
2: Ja, gaat helemaal goed komen.
1: En, jullie 15 ook. Kilometer. Kom goed.
2: Jullie moeten ook nog een stukje, dus...
4: Wij lopen hem ook weer.
2: Goed zo. Hey,
1: zet hem op, Oene.
2: Yo.
1: Een van de wandeldeelnemers dus van het RTV Noordteam. De 40 kilometer. En hij is dus nu dus nog de enige van het RTV Noordteam. Ja, dus die 40 kilometer gaat lopen. En wij gaan nu een beetje tegen de richting in. Want vandaag moeten we wel erbij zeggen. Ik hoorde het André ook al zeggen van de organisatie. Er zijn verschillende routes, Femke. En dat betekent ook dat de 40, de 30 en de 20 allemaal wel een beetje een andere route gaan nemen. En niet grotendeels over dezelfde route lopen. Dus wij gaan ons verplaatsen. En Joyce en ik hebben de wandelschoenen weer aan. En we gaan gewoon weer lekker flink aan de wandel straks.
0: Nou, jullie hebben groot gelijk. Heel veel succes. Zometeen het nieuws van 10:30 met Edwin in het veld. Na deze van Bente. Dit is 3, 2, 1. En start.

0: goed.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterrenslot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Nog het nieuws met Sander Slager. Het Wereld Erfgoedcentrum in Lauwershoog heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie voor 1 juli duidelijkheid te geven, maar nu verwacht zij pas in oktober meer bekend te kunnen maken over het reddingsplan. Daarom wordt samen met de provincie en de gemeente het Hoge Land gewerkt. Onder de schuldeisers groeit intussen de ongerustheid. Sommige crediteuren zeggen inmiddels rekening te houden met een faillissement. Maar Noordzakenverslaggever Luc Mulder denkt niet dat het zover komt.
8: Dit is echt een groot en prestigieus project, ook voor de provincie Groningen, voor de gemeente Hogeland. Er zijn veel belangen aan verbonden. Er zit een zeehondenopvangcentrum in. Er is 44 miljoen euro deels publiek geld ingepompt. Om dat zomaar ten onder te laten gaan, dat zal zeer waarschijnlijk, is mijn gevoel, niet gebeuren. Er zijn te veel belangen aan verbonden. En politiek is het ook gewoon natuurlijk een project dat echt gewoon telt.
7: De schuld van het Wereld Erfgoedcentrum is intussen opgelopen tot waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. Waterschap Huns en Aas begint vanochtend met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. Door de aanhoudende droogte is de kans op scheuren en verzakkingen toegenomen, met name bij veendijken. Het waterschap gaat 4 dijken bekijken, onder meer bij Duurswold, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
9: Bij Duurswold was er in januari waren daar toch behoorlijke scheuren te zien. Daar is toen ook al op ingegrepen door eigenlijk zandzakken te plaatsen. Die staan er ook nog steeds. Het gaat ook wel om tientallen grote zandzakken. En in het najaar wordt daar ook een groot onderhoud gepleegd om echt die dijk wat te gaan versterken. Maar ja, straks toch even in de gaten te houden of de droogte dat ook nog heeft verergerd. Die problemen die daar in ieder geval wel al zichtbaar zijn.
7: Een bestelbus en een motor zijn vanochtend in Noordwolde op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Woldweg en de Munnikenweg. De motor kwam bij de botsing in de berm terecht. De motorrijder wordt door ambulancepersoneel behandeld. Donau heeft de 23-jarige Amerikaan Michael McAllister gecontracteerd. De speler kwam vorig seizoen uit voor Holbæk Stenhus in de Deense competitie. Daar was hij goed voor 20 punten gemiddeld en 10 rebounds per wedstrijd. Met de komst van McAllister heeft Donau de selectie vrijwel compleet. Later worden er nog wel 2 spelers uit de jeugdopleiding toegevoegd. De tweede dag van de Groningse Vierdaagse is in volle gang. Om 5:30 vanochtend vertrokken de eerste wandelaars vanaf de Grote Markt. Waar de route gisteren naar het westen ging, via het Stadspark in de Onlanden, gaan de lopers vandaag richting het Hoge Land. In Winsum krijgen de mensen die de 40 kilometer doen een stukje kaas van kaasboer Johan van der Beek.
10: Een stukje promotie voor het dorp natuurlijk, helemaal mooi. En iedereen is blij en enthousiast. Het wordt al elk jaar beter, hè? Al meer deelnemers, zeg maar.
11: Hoeveel stukjes kaas heb je al weggegeven vandaag?
10: Oh, ik geloof wel een paar honderd al wel. Dat gaat wel door. Dat is wel getere aftrek, zeggen ze hier altijd. Kaas, mevrouw? Ja. Oh, niet verkaasd. Ja, dat gebeurt ook, hè?
7: Ja, dat was hem voor nu. Meer nieuws vind je op de site en app van NTV Noord. Dan hoor je nu nog het weer met Harma Boer.
0: Vandaag blijft droog met regelmatig zon. De zuidwestenwind wordt matig tot krachtig met 22 of 23 graden op de Wadden tot 27 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opkloot weer. De temperatuur zakt weg richting 15 tot 18 graden. En het begint vrij zonnig en de loop van de dag wordt van het noordwesten de kans op buien groter. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
12: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
13: 3, 2, 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
16: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
17: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
18: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.

0: Ja, Casey and the Sunshine Band, Give It Up op Radio Noord. Ik ben ondertussen eventjes verplaatst. Ik sta onder de prachtige Olle Grieze op de Grote Markt, vlakbij onze mobiele studio deze week. En ik sta bij de finish. En ja, ik ben heel benieuwd of daar al een beetje druk is. Ik heb het idee dat het rustig aan een beetje begint te druppelen. Maar dat weten deze dames natuurlijk veel beter dan ik. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, goed. Moet je zien wat mijn zonen gisteren op onze familie-app hebben gezegd.
0: Nou, lees maar voor.
1: Ik denk dat Lily nog in de blog video voorbij komt van RTV Noord deze week.
0: En dan kan er dus in de familie-app gestemd worden.
1: Ja, en ze hebben allemaal ja gezegd en ik heb nee gezegd. En nu sta ik hier. Daar staat het. Jongens, jullie hebben gelijk.
0: Ja, wat goed.
1: Maar we hebben er niks op gezet. We hebben er niet iets op gezet. Een etentje of zo.
0: Ja, dat is wel jammer.
1: Nou, dat heb ik wel verdiend vandaag. Man.
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, hè? Ja.
0: Hoe sta jij hier de hele week?
1: Nee, vandaag en morgen nog. En mijn man die loopt 40 kilometer mee.
0: Oh, dus die mag je vandaag nog ontvangen?
1: Ja, en morgen ook weer. Ja.
0: Wat leuk.
1: Ja, nou. Ik dacht, ik kom uit het huizen en ik denk, nou, ik heb wel wat met wandelen. Ik meld mij aan als vrijwilliger.
0: Maar je hebt wel wat met wandelen. Ja. Dan ga ik er een beetje vanuit jezelf ook wel eens wandelt.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ik heb alleen wat last van mijn lies, dus dat lukt op het ogenblik niet. Ja, nee, de tocht om de Noord natuurlijk. En ooit zelf ook vrouwen lopend lifestyle-dag georganiseerd in het huis een aantal keer. En een paar keer met mijn man naar Santiago de Compostela geweest.
0: Oh, wauw, dat is ja. Toch wel de wandeltocht der wandeltochten.
1: Echt wel, ja.
0: Hoe jammer vind je het dan dat je nu hier staat en niet met je man meeloopt?
1: Ja, maar hij doet 40 en ik zo 20. Ik kan niet zo snel als hij. Dus nee, ik vind dit eigenlijk ook wel leuk.
0: Maar heb je niet ergens iets van, oh, ik had toch zelf ook wel willen wandelen?
1: Ja, misschien wel. Misschien wel.
0: Maar dit is ook leuk.
1: Nee, dit vind ik heel leuk. En ik vind dit heel leuk dat dit nou doe met kinderen.
0: Ja, en ik zag jou al met de telefoon. Ja. Ik denk, god, wat zal ze daarmee doen?
1: Dat wou ik dus even laten zien.
0: Nou, misschien kan je dus nu alvast eventjes een antwoord.

0: record tikken. Dat we dat live nu eventjes... Misschien moeten we even een fotootje maken samen. Ja, even een selfie. Nou, fantastisch. En dan kun je... Wat ga je zeggen?
1: We zijn live.
0: We zijn live, wordt er getikt. Nou,
1: ja.
0: Het bewijs is geleverd.
1: Ja, dank je.
0: Met de selfie erbij. Ja, nou, selfie. Heel veel succes nog vandaag.
1: Ja, jullie ook.
0: En nou ja, we zwaaien nog wel even, want we zijn hier nog wel even.
1: Ja, hè? Ja. Oh, kijk, ik krijg het. Oh, ik heb nog geen bericht terug. Oh, van een andere kennis.
0: Iemand anders heeft jou gespot op tv. Ja. Nou, geweldig. Nou, we horen het wel als de reactie binnenkomt.
1: Ja, grappig.
0: Succes nog.
1: Ja, jullie ook.

0: Wat een plaat is dit toch? Ray en Where Is My Husband op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, het is dag 2 van de Groningse Vierdaagse. En we hebben net een hele leuke update gekregen. Want André Paten van de organisatie, die kwam naar me toe. Ze hebben al 18.000 euro opgehaald voor het goede doel.
3: Wauw.
0: En ook al, al 100 aanmeldingen voor volgend jaar.
3: Kijk, dat is goed nieuws.
0: Hij was helemaal blij.
3: En dat snap ik ook wel. Het is ontzettend leuk om hier te zijn. En ook om hier aan te komen op de grote markt. We hebben gisteren gezien, hè, iedereen met een enorme glimlach kwam hier aangelopen. In Nijmegen heb je dat ook, hè, zo'n Vierdaagse. En daar wordt die straat dan omgedoopt tot Via Gladiola. Staat iedereen met van die gladiolen langs de kant. Hier in Groningen heeft de Vierdaagse de zonnebloem geadopteerd als finishbloem. En gisteren zei André van, nou kom maar door met leuke namen voor de grote markt. Als tijdelijke naam.
0: Ja.
3: Nou, dat hebben we geweten. Hij staat ook op de Facebookpagina van Radio Noord. Henriette Meijer, die komt bijvoorbeeld met de zonnestroot. Jolanda de Boer, die heeft als suggestie de Sunflower Finish. En Bert Hensma zegt, mok de mor zonneblam lonen van. En Ubbo van Dijk, die gaat toch even met een schuinoog kijken naar hoe ze dat in Nijmegen doen. Hij kwam met de Via Solaria.
0: Oh, die vind ik ook mooi.
3: Vind ik heel mooi. Maar er kunnen nog veel meer suggesties bij. Het is nog lang geen vrijdag als het zover is. Dus geef het aan ons door. Dat kan ook via de app van Noord, 050-3188-288.
0: Nou, gaan we doen. Dit is Belinda Carlisle.

0: Linda Carlisle op Radio Noord en Leave a Light On. En zometeen dan gaan we kijken langs de route. Joyce en Elvin, onze verslaggevers, die zijn de hele week ook en route. Zijn aan het wandelen. En we gaan straks eens even kijken waar ze zijn. Dat hoor je na het nieuws van 11 uur.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
6: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was
9: het. Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
10: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
12: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
16: De Groningse Vierdaagse.
17: Radio Noord.
18: De Ochtend Door.
19: Met Femke de Wallen.
0: Uurtje 2 van dag 2 van de Wandel Vierdaagse live vanaf de Grote Markt. Zometeen gaan we naar Joyce en Elwin, maar eerst Soul Sister. Bye.

0: Soul Sister op Radio Noord and The Way to Your Heart.
1: Radio Noord.
0: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, we zijn de hele week live vanaf de Grote Markt in Groningen. Maar natuurlijk ook op de route voor de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang wandelen en dat doen wij niet vanuit de studio. Maar dat doen Joyce en Elvin wel, onze verslaggevers. Die zijn ook vandaag weer in alle vroegte vertrokken. En ik ben heel benieuwd, Joyce, waar zijn jullie op dit moment?
2: Nou, we waren natuurlijk zo net, een klein half uur geleden, waren we tussen Onderdendam en Bedum. En nu zijn we tussen Garmert en Oostum. Maar dat hebben wij niet wandelend gedaan, hoor. Want wij zijn even snel met de auto naar de 30 kilometer route gegaan. Want we waren net bij de 40 kilometer route en dit is de 30 kilometer route. En hier is Dorinda van ons wandelteam.
3: Hey, goedemorgen. Yes.
2: Goedemorgen, hoe gaat ie?
3: Ja, goed. Het gaat goed. Het is echt een stuk minder warm dan gisteren, dus dat scheelt een stuk.
2: Lekker windje erbij.
3: En het waait en dat is goed te doen. Ja. En ja, de route is weer prachtig, dus ik geniet. Ja.
2: Nou,
3: ja.
2: Zie ik, jij hebt iets in je handen nu.
3: Ja, dit zijn wandelstokjes. Ja. Die doe ik in mijn handen en dan loop ik er zo mee.
2: Want dat voorkomt dat je dikke handen krijgt, wandelhanden.
3: Ja, precies. Ik heb dan heel snel dikke vingers, zeker als het warm weer is. Dus ik dacht, ik ga hier lang een stuk lopen en dan ga ik even die
2: stokjes erbij.
3: Ja.
2: Het werkt dus?
3: Ja, het werkt. Het gaat goed.
2: En verder qua pijntjes en dingetjes?
3: Nou, ik begin mijn voeten wel te voelen. En ik had wat schuiverij in mijn schoen, dus ik heb mijn teen een beetje open. Dus ik heb daar even wat actie op moeten nemen. Ja,
2: dat is vandaag gebeurd? Of?
3: Ja, precies. Ja. Dus dat gebeurt. En dan, ik had wandelwol in mijn tas, dus dat heb ik even ertussen gefabriekt. En nu gaat het goed, hoop ik. Ik hoop dat ik Groningen gewoon weer lekker haal.
2: Wij gaan gewoon een stukje met je meelopen zo. Maar we zijn hier op een heel leuke plekje. Nu is er net niemand die hier iets haalt. Maar er staat hier gewoon een halve boot tussen Garmert en Oostum. En er is hier helemaal geen water. Een boot op het land. Wat is dit voor boot?
4: Ja, het is een stuurhut. Ja, het is van, wat voor boot is het geweest? Weet jij dat nog?
5: Nee.
2: Oh, dat maakt ook niet uit.
4: Nee,
2: het is gewoon een stuurhut.
4: Ja, en dat is een beetje omgebouwd tot een beetje post. Waar mensen dan eten en drinken zelf kunnen pakken normaal. Alleen nu staan we erin door juist die wandeling.
2: Ja. En hebben jullie een beetje dikke handel?
4: Ja, over het algemeen wel hoor. Ja.
2: Ja? Ja. Wat leuk om dit te doen.
4: Ja, vind ik wel. Een beetje met mensen interacteren vind ik ook wel leuk. Dus ja.
2: Nee. En wat verkoop je dan allemaal?
4: Ja, koffie, thee, ijs, ook frisdrank. En koekjes, ja, vooral.
2: En voor een prikje natuurlijk, hè?
4: Ja, ja, ja.
2: Kunnen we nog even in de stuurhut?
5: Jazeker.
4: Ja, tuurlijk.
2: Dan lopen we nog even achterom. We gaan gewoon hier even langs. Dan gaan we ook nog binnen even kijken. Het ziet er echt superleuk uit. Zo midden in het veld. De deur gaat open. En dan komen we hier nog even binnen. En dan is hier ook nog... Is het bankje ook nog helemaal officieel dan?
4: Ja, nee, eigenlijk niet. Dit is gewoon eigenlijk een kerkbankje. En mijn vader vond het leuk, omdat het juist al wat aparts was... Ja. Om er ook wat aparts in te zetten, zeg maar.
2: Je hebt een creatieve vader.
4: Ja, ja, zeker.
2: En heb je alle... Wat schrijf je hier allemaal op dan?
4: Nou, wij niet. Dit is eigenlijk meer gewoon... Het vorige boekje was wat voller. Hij is net nieuw. Ja. Maar hier staat gewoon... Ja, konden mensen wat inschrijven die dan een leuk bericht willen achterlaten. Omdat het normaal natuurlijk zelfbediening is, zien wij niet iedereen. Dus...
2: Even kijken hoor.
4: Ja.
2: Onze boterhammen bij de kerk van Oostum en koffie in de stuurhut. Ja, dat is leuk. Heel fijn plekje, zeggen mensen.
4: Ja.
2: Om uit te rusten. Nou, top.
4: Zeg maar zo, en dan staat eigenlijk alles gewoon vol. Dus het is wel leuk dat mensen ook een bericht achterlaten.
2: Ja.
4: Dus ja.
2: En doen jullie dit altijd? Of,
4: Erin staan, bedoel je?
2: Nee, gewoon hier staan in het weekend.
4: Nee.
2: Dus alleen voor nu?
4: Ja, en omdat de wandelroute er langs loopt.
2: Precies,
4: ja. En dan is het normaal gewoon zelfbediening inderdaad. Okay.
2: Nou, helemaal goed. Dankjewel voor de kleine rondleiding hier. Wij gaan weer verder wandelen.
4: Is goed. Nou, veel plezier nog.
2: Ja, jullie veel succes.
5: Succes nog.

0: RTV Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
1: Kijk en luister mee en beleef start, finish en de verhalen van wandelaars van dichtbij.

0: Minaj. En Someone Loves You Honey op Radio Noord in de ochtend door. Het is bijna 20 minuten over 11. En ja, misschien heb je het meegekregen. Wij zijn deze hele week live vanaf de Grote Markt in Groningen. Prachtig mooie plek. We hebben daar een studio. Als je denkt, het is vandaag wat koeler, staat een lekker windje. Als je denkt, nou, ik heb niks te doen, kom vooral gezellig langs. Ja, dan kan je alles meemaken wat hier gebeurt. En vanwege die wandelvierdaagse hebben wij ook een speciale RTV Noord loopgroep met 8 wandelaars. En ja, die volgen wij zo door de hele week heen. En één van hen is de man die gisteren ook eigenlijk bij ons in de studio kwam. De eerste die binnenkwam van de loopgroep. En dat is Peter. En dat is Peter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dag 2 zit er voor jou alweer op.
1: Ja.
0: Hoe is het gegaan?
1: Super. 3 uur en 14 minuten. Geweldig.
0: 20 kilometer heb je gedaan,
1: 20
0: hè?
1: 20 kilometer. Ja.
0: Ja. Hey, je hebt de 20 kilometer gedaan. De route gaat vandaag naar het noorden. Wat vond je van de route?
1: Sorry.
0: Ja, wat vond je van de route?
1: Ik vond hem prachtig. Wel veel wind. Maar ik vond hem eigenlijk wel mooier dan gisteren.
0: Ja.
1: Is die wind nooit langer gekomen of wat dan ook. Die kant kom ik nooit om, hè.
0: Nee, ja, zo kom je nog eens ergens, hè.
1: Ja.
0: Je zegt er was wel veel wind. Kan ik me wel voorstellen dat dat met deze temperaturen juist heel lekker is.
1: Het is heel lekker, maar ik had één nadeel. Ik had mijn oortjes had ik ook aan. Ik had muziek op. En met die tekenwerk moest ik mijn oortjes een beetje harder zetten. En ik was ook een beetje foto's aan het maken. Telefoon leeg.
0: Oh, nee.
1: Ja. Dus na 15 kilometer had ik al niks meer.
0: Wat loop je altijd met muziek?
1: Nee, soms. En ik had vanmorgen echt zo echt zoiets van... ik was al met de honden aan de wandel geweest. Daar heb ik ook al 8 kilometer mee gelopen. En toen dacht ik, ik neem de oortjes mee.
0: Ja. Nou ja, dat heeft dus 15 kilometer lang geduurd. Kan je dan die laatste 5 kilometer dat knopje nog wel omzetten? En denk je, nou ja, dan lopen we maar zonder.
1: Ik vond hem lang duren, die 5 kilometer.
0: Ja?
1: Ik heb wel een paar keer gevraagd van hoe ver is het nog? En ik heb me helemaal niet oriënteren hier, hè. Maar dat is precies hetzelfde als ik straks naar mijn auto. Ik heb mijn auto heb ik bij de macro staan. Ik ben hier nou 2 dagen geweest, maar ik ben ook 2 dagen verdwaald. Serieus.
0: Ja, maar goed, ik ben hier op zich wel bekend. Maar jij weet hoe die moet lopen, anders moet je hem zo eventjes...
2: Ik kreeg straks al een paar aanwijzingen.
0: Ja, ja. Ja, want we moeten natuurlijk niet verdwalen, inderdaad.
1: Nee, ik heb mijn fiets hier wel staan bij de Jumbo. Maar dan fiets ik gewoon door de stad heen. En op duur kom ik wel iets bekends tegen. Oh, ja.
0: Ja. Ja, precies.
2: En jij kwam met een prachtige glimlach hier ook de finishstrepen weer over. Net als velen gisteren. En bijna iedereen zei gisteren, de onlanden, het was heel warm. Maar het was wel zo ontzettend mooi. Wat was nou het mooiste stukje van vandaag?
1: Ja, ik weet niet hoe dat heet. Maar dat vond ik gewoon bij de waterlangers.
2: Bij het water?
1: Ja.
2: Ja, dat kan
1: bij de Breekkanaal. Ja, dat vond ik echt een mooi stuk.
0: Ja. Ik heb daar ooit vorig jaar, ik denk dat we het over hetzelfde stuk hebben. De halve marathon van Groningen lopen. Die route ging daar langs. Want het is inderdaad een heel mooi stukje.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Echt, ja, ik vond echt een hele mooie route.
0: Ja, een beetje de eenzaamheid van de vlaktes. Dat je een beetje tot jezelf komt. Ja,
1: ja, best wel. Maar, ja. Ja, nee, het was gewoon super, echt. Eten, rijden en drinken was ook weer goed geregeld. Super.
0: Mooi. Ja, wat ga je nou vandaag doen dan? Verder?
1: Nou ja, ik ga straks even naar huis en dan ga ik meestal douchen. En dan ga ik denk ik nog een klein rondje met de handjes lopen. Ja, dat moet wel even. Want vrouwen is ook aan het werk.
0: Jij vertelde gisteren dat jij op 1 augustus 3200 kilometer al had gewandeld dit jaar. Vanochtend 8 kilometer met de honden, nu 20 kilometer gewandeld. Hoe ga je dan zo meteen nog wandelen?
1: Nou, niet zo heel ver, hoor. Misschien een half uurtje of zo, hè. Ik weet niet.
0: Ja. 2-3
1: maar
0: kilometer.
1: Maar ik denk, ook als ik stil kom te zitten, dan word ik stijf. En
0: ja, dat moet we niet hebben.
1: Dat kan ik nou al een beetje vernemen, hoor.
0: Goed zo.
1: Ik zat net bij mijn dochter en dat ook in mijn bankje zit. En dan kom over. Ja.
0: Ja, dat moeten we niet
1: maar
0: hebben.
1: Nou heb ik ook wel nader gepast erin gehad. Van, ik had iemand voor me, ja. Die wou snel te zijn. Daar kon ik gewoon aan hem merken. Maar ik denk, ik loop in één tempo door. Had ik geluk dat de brug open stond. Hij moest wachten, dus ben ik er maar doorgegaan.
0: Heb je iemand alsnog verslagen ook?
1: Ik heb verslagen.
0: Ja, heel goed, heel goed. Goed zo. Nou Peter, ik zou zeggen, lekker, nou niet met de voetjes omhoog, maar lekker wandelen nog vanmiddag.
1: Oh, goed.
0: Kom je morgen weer langs?
1: Ik kom morgen weer langs.
0: Goed zo, spreken we dat af. Gezellig. Goed zo, spreken we dat af. Nou, mocht jij iets van je willen laten horen of langs willen komen, laat het ons vooral weten. Kom langs, stuur even een appje. 050-3188-288. Dat vinden we hartstikke leuk. Dit is Fries Wolma en Henny Dolsma en aanreizen.

0: Radio Noord. En don't you worry about a thing. En zometeen hoor je het laatste nieuws van Sander Slager in de studio van RTV Noord. Zometeen om 11:30.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Het is 11:30. Dit is Noordnieuws met Sander Slager. Het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog heeft nog maanden nodig om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Eerder beloofde de directie voor 1 juli duidelijkheid te geven, maar nu verwacht zij pas in oktober meer bekend te kunnen maken over het reddingsplan. Noordzakenverslaggever Luc Mulder vertelt wat dit betekent voor de schuldeisers.
10: Dat betekent in elk geval heel veel meer onzekerheid. Zij weten nog steeds niet of ze hun rekeningen betaald krijgen. En er zijn er echt bij die denken van ja, dit komt niet goed. Dit leidt tot een faillissement. Want zeggen ze van ja, we vrezen dat het werk de boel laat ploffen.
9: De schulden van het Werelderfgoedcentrum zijn intussen opgelopen tot waarschijnlijk enkele miljoenen euro's. De tekorten zijn vooral veroorzaakt door gestegen bouwkosten en mogelijk ook door tegenvallende bezoekersaantallen. Bouwbedrijf Dijkstra Draaisma is een van de voornaamste schuldeisers. Een bestelbus en een motor zijn in Noordwolde op elkaar gebotst. Dat gebeurde vanochtend op de kruising van de Wolddijk en de Munnikenweg. De motor kwam bij de botsing in de berm terecht. De motorrijder wordt door ambulancepersoneel behandeld. Een 43-jarige man uit Tolbert is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man misbruikte tussen juli 2024 en januari 2026 zijn stiefdochters van 8 en 10 jaar oud. De 44-jarige moeder van de meisjes werd beschuldigd van wegkijken. Maar omdat zij dit niet bewust deed of meehielp, werd ze hiervan vrijgesproken. De zaak kwam aan het licht toen de zoon van de vrouw getuige was van het misbruik. De N34 tussen De Punt en Gieten, net over de provinciegrens, is vanaf maandag een ruime maand afgesloten. Tot 17 september kan er geen verkeer over de weg. Er komt nieuw asfalt en een aparte busbaan. Zo hoeven de lijnbussen tijdens de spits niet in de file te staan. De bussen blijven tijdens de werkzaamheden rijden, maar volgen vanaf 15 augustus een andere route. Alle informatie daarover en meer Noordnieuws lees je op de site en app van RTV Noord. Dan hoor je nu nog het weer met weervrouw Harma Boer.
11: Vandaag blijft droog met regelmatig zon. De zuidwestenwind wordt matig tot krachtig met 22 of 23 graden op de Wadden tot 27 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opkloot weer. De temperatuur zakt weg richting 15 tot 18 graden. En het begint vrij zonnig en de loop van de dag wordt vanuit het noordwesten de kans op buien groter. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
12: Wist u jou een nieuwe uitdaging? Bij Damstra Service en Onderhoud Grun ben ze op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: Komst u onze team in Gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.

0: George Ezra en Green Green Grass hoor je op Radio Noord. Ja, wij zijn op de Grote Markt in Groningen. Volgen de wandelvierdaagse. Ja, en de mensen die meelopen, dat zijn Joyce en Elvin. En Elvin, volgens mij is het bij jou ontzettend gezellig.
1: Heel mensen!
2: Dan.
3: Heel gezellig!
1: Ja, bro.
3: Heel gezellig! Wat een enthousiasme.
1: Jazeker, maar dit is toch ook geweldig.
3: Ja, en dan zomaar op de
1: Groninger platteland.
3: Ja, wat wil ze nog meer?
1: Nou, wat wil ze nog meer? Dan dacht ik ook niks meer. Ja. Dit is alles. Ja. Ja.
3: Dan ben je Pino bij Oostum en dan word je zo verwelkomd.
1: Nou, kijk aan, man. Ja. Wat wil ze nog meer?
3: Ja, nee.
1: Hoe leuk is dit? Met de meiden uit Rotterdam. Wat wil ze nog meer?
3: Ja.
1: Jazeker.
3: Kom ze eraan, hè?
1: Ja. Hou kom ze er weer af. Ik wil er nooit meer af. Nee.
3: Maar verstonden ze wel een beetje grunners of ook nooit?
1: Wat zegt u?
3: Ja, verstonden ze wel?
4: Ja. Alles volgen.
1: Jawel,
4: ja.
1: Toch.
4: Alles volgen. Ja, zeker. Hè?
3: Wat vind je nou dan van het mooie Groningen?
4: Geweldig.
1: Ja, fantastisch. Ja.
4: Lekker plat, lekker wijd, lekker groen. Ja. Helemaal goed.
1: Heel mooi.
3: Hier waait het wel.
1: Ja, zeker.
4: Ja, zalig.
3: Net
4: ja.
3: Schone lucht.
4: Ja, ook dat, hè? Ja, dat merk je direct.
1: Er is lucht, hè?
3: Hoe is dit nou zo ontstaan? Bent jullie nou gebeld of hoe ging dat?
1: Nee. Wij kennen elkaar van
5: zeilen.
1: Met zo'n boot. Zo'n tweemaster. En dan gingen ze, hebben we wel 20 jaar gezeild met elkaar.
5: Gingen we de Wadden op. Gingen we de Waddenzee op. Dan heb ik de Grunning een beetje leren kennen.
3: Ja.
5: Of nooit zien.
3: Ja.
5: Belangrijk.
1: We hebben heel vaak de tocht om de Noord hebben we ook heel vaak gedaan.
3: Oh, dus jullie waren wel een beetje bekend met het mooie Groningenland.
1: Ja. Heel lang.
3: Ja. En toen dachten jullie, die vierdaagse van Groningen willen we ook gaan lopen.
1: Ja, dan heb ik een belt zo van, nou moesten ze blusten. Er is een Grunningse vierdaagse. En dat is voor de tweede keer. En daar gaan we met elkaar naar lopen. Of niet?
3: Nou, dit is dag 2, hè?
1: Ja, maar we moeten nou verder, hoor.
3: Ja? Wat hou ik jullie nu een beetje uit het ritme?
1: Ja. Nee hoor. Nee. Handel nooit.
3: Nee, hè?
1: De brengt ritme. Dit is goud voor de ritme.
3: Maar verder, het is wel beter te lopen dan gisteren, hè?

erop. En we gaan zien straks na 12 waar jullie dan zijn. Maar ja, het is wel een hoogtepunt waar moeilijk overheen te komen is. Dit is Lionel Richie op Radio Noord. En all night long.

0: Ja, de stemming zit er hierin hoor, op de Grote Markt. Lionel Richie en All Night Long. Nou, laten we veranderen even naar All Day Long. Want het is me hier toch een partij gezellig in Groningen. Ik ben op dit moment op de Grote Markt. En ik zit op de plein natuurlijk. En dan zie je allemaal picknicktafels staan. En er zitten allemaal mensen. Ja, of uit te puffen of gewoon te genieten van iets lekkers. En ik zie hier iemand met een kaartje zitten. Dus daar ga ik maar eventjes naast zitten. Goeiedag. Hallo.
1: Hallo.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Beetje aan het uitpuffen?
1: Uitrusten, ja.
0: Hoeveel heb je gelopen? Hoeveel kilometer?
1: 20.
0: Was het een beetje te doen?
1: Lopen, maar dat wil niet.
0: Nee?
1: Maar geen 40, dat is gewoon 20.
0: Oké. Okay. En want is, wat is de reden? Is het gewoon te ver?
1: Spierpijnen, voeten, enkels, bovenbenen.
0: Oh, dat klinkt als een ellende.
1: Ja, dat komt op die... Ga je enkels ontlasten en dan krijg je bovenbenen en dan komen ze achter elkaar achteraan, hè?

0: Dat is gewoon de ene ellende naar de andere ellende.
1: Ik begin me af te vragen waarom je überhaupt meedoet. Ja,
0: gewoon, want dat helpt toch niks. Ik wil gewoon lopen, dus ik vind het heerlijk.
1: Ja, wat doet dat met je dan?
0: Door de week ook. Dus nu is het 4 dagen, dan lopen we ook wel lekker.
1: Ja, vind je het lekker lopen?
0: Ja.
1: Wat maakt het zo fijn?
0: Gewoon de natuur rondkijken en dan lopen. Maar dat is het mooiste.
1: En wat was vandaag, hè? Je loopt dan in de prachtige natuur, het noorden in.
0: Ik liep op een zeker moment helemaal alleen. Omdat ik 's morgens om 6:30 gestart ben. En dan liep ik helemaal alleen. Niks aan de hand. Helemaal alleen.
1: Vind je dat fijn? Vind je dat fijn?
0: Ja. Dan is het helemaal de natuur kijken. En dan zag ik op een zeker moment zag ik twee konijnen of twee hazen in het veld. En die zaten gewoon heel rustig blijven zitten.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, wie zwaaide je nou?
0: Dat zijn twee, die lopen ook heel vaak 25 kilometer. Deze lopen 30, die lopen ook wel samen met iemand anders, maar die loopt 40.
1: Oké, maar dat zijn vrienden van je of zo? Ja. Moet je er niet even heen dan?
0: Die gewoon met wandelen tegenkomen.
1: Oh, ja, ik heb al gehoord, wandelen doe je nooit alleen, maar je komt altijd mensen tegen.
0: Ja, je komt allemaal vrienden tegen. Ik kwam net mijn nichtje tegen, dus...
1: Ja, moet je daar nu niet even heen dan? Ga je niet even naar die mensen toe nu dan?
0: Nee, dat hoeft niet.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee, dat hoeft niet. Okay. Dus gewoon, we komen gewoon met wandel tegen en verder is het ook niet. Dan geen verplichtingen, gewoon kennissen.
1: Gewoon kennissen. Goed, nou, ik ga ook even uitpuffen, want ik ben bijna klaar, helaas. Ik vind het hier zo leuk. Maar niet voor deze hele fijne plaat, want wat is dit toch een fijne plaat. Echt mijn lievelings op dit moment. Sam Fender en Olivia Dean. En het prachtige Ramian op Radio Noord.

0: Het is een versie die duurt langer dan 5 minuten. En er is een radioversie. Nou, die hebben we gedraaid. Maar wat mij betreft pakken we ook een keer die langere versie. Want wat is dit toch een fijne plaat. Raimi in, Sam Fender en Olivia Dean. Ondertussen is ook aangeschoven de man die het zo meteen van mij over gaat nemen. Wacht even. Je bent er niet. Ik moet het even fixen. Kan je heel even die andere microfoon pakken?
1: Zeker wel.
0: Top.
1: Hoi.
0: Hoi. Er zijn wat issues, Nibino.
2: Er zijn wat issues, ja. Niet eens alleen met de microfoons. Maar nee. De hele site en app van RTV Noord ligt eruit. We kunnen hem niet bezoeken. Er valt niks op te lezen. Dan schijnen er meer regio-omroepen, als ik het goed begrijp, hier problemen mee te hebben. Dus alle live-blog content, bijvoorbeeld van de wandelvierdaagse. Ja, helaas, dat kun je nu even niet zien. En daarom is het des te meer handig om lekker naar de radio te luisteren.
0: Ja, of de tv aan te zetten, dan heb je er ook nog beeld bij.
2: Ja.
0: Hou hem lekker op Noord, zou ik zeggen.
2: Ja, want we gaan weer lekker 2 uur verder met deze hele leuke dag. Ik moet zeggen, het is wel wat aangenaam. Ik denk ook voor de wandelaars lekkerder.
0: Ja, er werd zelfs een beetje geklaagd over de harde wind. Ja, nou, dat is een goed teken.
2: Ja, het is ook echt nooit goed,
0: Het is nooit goud, nee. Oh.
2: Nee, maar dit is toch prima zo. Ik denk dat we weer een mooie dag van gaan maken.
0: Ja, wat ga jij doen na 12?
2: Nou, ik heb net een koffietje gedaan met mijn tantes. Die kwam ik toevallig tegen. Ja, dat kan als je op de grote markt werkt. En toen liep ik langs een massageunit hier.
0: Ja hoor.
2: Ja, ik denk, ik wil daar toch wel even kijken straks. Hoe dat daar, of dat een beetje populair is. Je kunt je daar laten masseren.
0: Zeg nou maar gewoon dat jij een massage wil.
2: Nee, ik niet per se.
0: Jawel.
2: Ik ben ook benieuwd wat voor massages ze dan doen, hè.
0: Ja, zo.
2: Dat, je wandelspieren, of kun je ook je schouders laten doen of zo. Oh, zeg maar wat. Ja.
0: Dat zou toch fijn zijn?
2: Ja, ja, ik ga het straks even vragen.
0: Ja. Ja, misschien kan je toch even een massage meepikken ook.
2: Ja, ik weet niet.
0: Ja, voelt een beetje dubbel, hè?
2: Er hoeft maar 1 aan mijn lichaam te zitten en die is hier niet.
0: Heel goed. Oké, nou, dat en meer dus zometeen na 12. Ik zou zeggen, heel veel plezier weer.
2: Bedankt.
0: Ja,
2: goed.
0: Goed zo.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen. Ja, helaas is het voor mij zit erop, maar niet getreurd. Nibino die gaat zometeen verder. Natuurlijk ook met Stefan.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
8: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea. Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
13: De Groningse Vierdaagse.
14: Radio Noord.
15: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
17: Een hele goede middag. De site en app van RTV Noord liggen er helaas uit. Dus

0: Radio Noord.
1: Live.
0: De Groningse Vierdaagse.
2: Terwijl ik hier om me heen kijk en mensen niet de kopjes koffie in de lucht houden, maar de bekertjes water, die vinden gretig aftrek hier bij de finish op de Grote Markt. De finish van de Wandelvierdaagse. En ik zie weer blije gezichten. Gisteren zei ik al, mensen zijn ook trots op zichzelf. Dat zie ik aan die glimlachen en terecht. Want ze hebben het weer gehaald. Deze mensen die nu binnen zijn gekomen, maar de hele dag door verwelkomen we hier alle wandelaars van de Groningse Wandelvierdaagse. Ze gaan richting het Hoge Land. In Winsum zijn ze al uitgekomen bijvoorbeeld. Een prachtige route voor vandaag. Dus dat kunnen we weer lekker volgen tot 4 uur. Het goede nieuws is ook dat de site en ik hoop dan de app van RTV Noord het ook weer doet. Dus alles wat in het liveblog komt, bijvoorbeeld van onze vloggers, is daarin te zien en te volgen en te lezen. Maar hou natuurlijk ook Radio en TV Noord aan voor alles wat er gebeurt rondom de Groningse Wandelvierdaagse. En gisteren was het echt heet, benauwd. En toen kwam hier ook iemand langs van het waterschap om te vertellen over het weer en wat voor gevolgen dat heeft. Die droogte voor de dijken. En ze moesten echt een soort van hals over kop toch wel dijkinspecties gaan doen. Want wie weet dat er scheuren in die dijken bijvoorbeeld ontstaan. En daarom gingen ze op inspectie. Dat gebeurde vandaag dan. Verslaggever Maarten Siepel ging mee op pad met die dijkinspecteur Paul Sinema om te kijken hoe de dijken ervoor staan.
3: Het is al een behoorlijke periode droog natuurlijk in onze provincie. We staan hier op een dijk die daar ook wel problemen van kan ondervinden. Hè?
4: Ja, klopt. We staan nu op het afwateringskanaal van Duurswold. Die dijk die heeft veen in de dijk en die zijn gevoelig voor uitdroging. Dus we houden ze goed in de gaten.
3: Jullie als waterschap gaan natuurlijk dan op pad om te kijken van hoe het ervoor staat met die dijken. Waarom?
4: Ja, we zijn vroegtijdig al op pad om te kijken hoe het staat met de dijken en de droogte. Dat doen we zodat we ze goed in de gaten kunnen houden en risico's gewoon heel vroeg kunnen opsporen.
3: Ja, want het is natuurlijk al een behoorlijke periode. Is het al dan droog in Groningen? Levert dat potentiële problemen op?
4: Ja, het lijkt inderdaad erg droog. In ons waterschap valt dat heel erg mee. Als je kijkt naar de rest van Nederland is er enorme droogte. Maar hier hebben we nog redelijk veel regen gehad. We zijn in de eerste stappen van ons droogteprotocol. En we zijn nu heel preventief aan de slag door een nulmeting uit te voeren.
3: Ja, want jullie hebben dan ook een prikstok mee. Ja, waar let je dan op? Je gaat een beetje prikken, maar wanneer weet je van hey, het zit wel goed of juist niet?
4: Ja, je let eigenlijk op verschillende signalen. De prikstok is een mooi middel. Daarmee kijk je eigenlijk van hoe droog is de toplaag van de dijk. Verder let je op scheuren, verzakkingen en eventueel kwel aan de binnenzijde van de dijk.
3: En maar tot nu toe valt het mee in ieder geval hier dan in Groningen.
4: Tot nu toe hebben we nog niks gezien, nee.
3: Nee, en nu is het dan eigenlijk een nulmeting. Want wat als er nou echt nou nog een bepaalde periode, zeker als natuurlijk straks nog in augustus, als het echt zo droog is?
4: Dat is een goede vraag. Als het neerslagtekort verder toeneemt, dan neemt ook de frequentie van onze inspecties toe. Zo houden we al onze dijken goed in de gaten. Zodat we mogelijke problemen gewoon vroeg opsporen.
3: Ja, want komt het wel eens voor dat veendijken het toch wel begeven?
4: Nou, het bekende voorbeeld is in Wilnis. Daar is een veendijk ooit helemaal afgeschoven. Daar is de dijk helemaal bezweken. Sindsdien zijn we heel scherp op risico's in veendijken. Maar hier zijn die risico's vele malen kleiner.
3: Nee, de Groningen en het Groninger landschap hoeft zich nog niet zorgen te maken.
4: Zeker niet. En wij houden alles goed in de gaten.
2: Zei dijkinspecteur Paul Sinema tegen verslaggever Maarten Siepel. En dan gaan wij naar een dijk van een vrouw, Harma Boer. Goeiedag, hè?
5: Ja, goeiemiddag, Nivino.
2: Het is wat aangenomen, hè?
5: Ja, en die wind die maakt het wat dat betreft ook wel lekker. Het waait stevig, maar dat mag ook wel. Want ja, dan loop je even wat lekker de deur. Aan de andere kant, ja, het dreugt natuurlijk nog wel even weer verderop. Ja, en dit soort dagen met die stevige wind in die zon die erbij is, ja, dan heb je zo wel weer 5 mm wat er weer extra verdampt. En als er niks bij komt, en dat komt er weer uit, ja, dan gaat dat neerslag te keuren inderdaad weer verder omhoog. 26 graden was het in Slochten zo'n beetje. De barometer staat 1012 millibar, sorry. En gisteren maar een poort 10 millimeter wat er naar beneden kwam. In windschoot ook een poort druppen. Wisselbewolkt op dit moment die stevige wind. En in roodschaal vaar u dus een motige tot krachtige west-zuidwestenwind in dikke 24,5 groot. Ja, en door is het toch in de provincie wel het meeste te vallen. Want die bui die kwam gisteren om dus vanuit het zuidwesten. Die pakte Eelde met, ging zo in noordoostelijke richting. En doorviel dus gewoon in roodschaal dat in de navelstreep wotte. Dat was welkom. Ja, wat komt er de komende dag? Nou, op dit moment dus dat lege drukgebied wat boven de Britse eilanden ligt. Iets goed verder deur naar Scandinavië met die zuidwestelijke stroming. Dus de onstabiele atmosfeer hebben we verdolgen eigenlijk in principe geen last van. Maar dan draait de wind wanneer dat het lege drukgebied boven Scandinavië ligt richting het noordwesten. En dan zullen we een koolfront komen met buien. Verspreid over de provincie kent er hier in Doris wat naar beneden komen. Maar dat zal ook al met al 9 mm lopen. Het weekend dan hebben we lege druk bij IJsland. Zuidwestelijke stroming zorgt voor die oplopende temperatuur. Morgen is wat dat betreft nog een wat minder warme dag. En vrijdag ook. Ja, in zondag nog die flink oplopende temperatuur zag ik weer regen en onweer. Maandag weer in noordwesten kwijt en dan zat die temperatuur geleidelijk aan weer wat gewoon zakken. Nou, vanmiddag droog, regenmatig zon. Er is ook zeker bewolking. En de wind matig tot krachtig komt uit zuidwesten gericht met zo'n 23 graden op de baan tot 27 graden verder de provincie. En vannacht opklaart weer minimum 15 tot 18 graden. Maar een vrij zonnige start. In de loop van de dag vanuit het noordwesten een grote warningkans op een paar buien. De wind matig tot krachtig uit zuidwest draait noordwest met 21 tot 23 graden. Dezelfde temperatuur op vrijdag met droog weer, ook 21 tot 23 graden. Zaterdag zit de wind weer in zuidelijke richtings. Gemiddeld 26 graden, zondag 28 graden. Gemiddeld, dat betekent dat lokaal de 30 er weer in zit. Dat wordt overstraft door regen en onweer. En maandag hebben we het in te maken met legere temperaturen, maar nog altijd zomerswarm en droog weer met 25 graden.
2: Arma, bedankt.
0: De Groningse Vierdaagse.
1: Live vanaf de Grote Markt in stad.

0: We worden verwend. Eerst al die geweldige Bruno Mars op Radio Noord. En nu Diana Ross, Upside Down.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: En het is een prachtige route vandaag. Toen ik vanochtend van Winsum naar Groningen reed, liep er al een heel lint wandelaar zo richting het Hoge Land. Beetje het gebied van Joyce zelf ook. Joyce, hoe is dat om een beetje door je eigen gebied te wandelen?
2: Ja, leuke vraag, Nivino, want dat vroeg Elwin ook. En die vraagt dan heeft het, ja, ken jij dit en ken je dat? Maar natuurlijk, want hier heb je dan vroeger altijd wel langs gefietst, hè, met de ouders. Dan moest je mee op de fiets. Maar er gebeurde hier net een wat voor mij. Daar wil ik het even over hebben. Want hier lopen een stel vrouwen in een roze shirt. En er werd net heel... Ja, nu gaan ze allemaal heel stilletjes heel hard doorlopen. Oh, er wordt al gelachen. Ja, ja.
3: Dit is haar.
2: Nou, wat is er met haar?
3: Deze.
4: Ja, deze. Nou, wij zijn eigenlijk op zoek naar leuke mannen.
2: Leuke mannen?
4: Nou, er zijn een aantal vrijgezelle vrouwen. En die zijn al een aantal jaren op zoek naar een leuke man.
2: Okay.
4: En daarom doen we met allerlei evenementen mee om die mannen op te sporen.
2: En dan loop je toch weer met een groep vrouwen?
4: Ja. Dat is, we worden alleen maar uitgenodigd door vrouwen.
2: Okay. Nou, ik zou zo zeggen, draai hem op. Ja, want hier is de camera. Ja.
4: Leuke man. Hij heeft nog een beetje haar, dat scheelt ook.
2: Nee, ik bedoel hem niet. Hij is al bezet hoor.
4: Oh, hij is al bezet.
2: Nee, Elwin
4: is
2: bezet.
4: Dat is jammer.
2: Maar, nee, maar waar moet je aan voldoen dan?
4: Hij moet gewoon leuk zijn.
2: Ja. Maar wel, welke leeftijd?
4: Ja, ongeveer, nou...
5: 50 jaar.
4: Ja,
2: 50 jaar.
4: 55.
2: Ja.
4: 55, 65.
2: Gezelligheid, ja.
5: Ja. En een drankje willen drinken met z'n haar vriendinnen.
2: Nou, ik vind u niet veel eisend, hoor.
4: Nee, dat ben ik ook niet.
2: Dat moet toch goed kunnen komen?
4: Er moet wel iemand zijn die goed voor mij zorgt.
2: Ja, okay. Ja, dat is een hele belangrijke. Oh, dan worden hier heel hard ja geroepen. Dat is nodig dus?
4: Ja, dat is nodig.
2: Maar over jullie shirts.
4: Een beetje in het zomerhuis.
2: Over jullie shirts. Wat hebben jullie voor shirts aan? Laat eens even zien. Komt al goud.
4: Komt al goud.
2: Ja.
4: En dit is Latijn.
2: Ja.
4: En dat betekent dit.
2: Goud komt.
4: Ja.
5: Nee, komt goud.
4: Komt goud.
5: En het Aurum.
6: Dat is een bedrijfje.
2: Ja.
6: En
5: komt goud. En wij hebben dit ertussen.
2: Ik snap hem.
4: Omdat we Gronings zijn.
2: Ja, omdat jullie Gronings zijn.
5: En Nijmegen zijn
4: genoemd. En we promoten het bedrijfje van haar man.
2: Ah, vandaar.
4: Ja.
2: Maar jullie hebben de Nijmeegse ook al in de benen.
4: Ja. Ja, zij dit jaar. Ik niet.
2: Ja,
4: ik
2: ook. Oh, oké. Okay.
6: Maar het is dit wel prima. Ja.
2: Ja?
6: Ja, ik heb weinig klachten. Waarschijnlijk omdat je veel gelopen hebt, weet ik niet.
2: Ja.
6: En ik vind het heerlijk.
2: Oh, mooi.
6: En het is heel anders als Nijmegen. Ik moet zeggen, Nijmegen vind ik wel wat meer... De gezelligheid mis ik hier wat.
2: Ja, ik heb al gehoord, Nijmegen is de gezelligheid. Ja. Deze Vierdaagse de omgeving.
6: Ja, klopt. Ja. Ja. Maar goed, het is wel weer dezelfde route als vorig jaar. Dus dat is een beetje...
2: Dit.
6: Ja. Okay. Maar het is vandaag goed te doen.
2: Ja, we lopen even over de dorp met de brug.
6: Ja.
5: We kunnen nou weer erover.
2: We kunnen er nu weer over.
6: Ja.
2: Smal stukje hier zo. Oké, maar doet u ook nog een oproep of zit bij u goed?
6: Nee hoor, ik heb een hele lieve man. Okay. Ja, en die wacht straks weer op mij, dus dan ga ik gewoon weer heen.
2: Nou, leuk. En nog één keer omdraaien. Even naar die camera.
4: Even weer omdraaien.
2: Ja, zo ziet ze eruit. Wat is uw naam?
4: Janneke.
6: Sloot.
2: Ja. Uit?
4: Janneke uit Veendam.
2: Uit Veendam zoekt een man. Hè? Dat rijmt ook nog eens. Het kan niet mooier.
5: Yes! Hey, mooi,
0: nou, bedankt Joyce. We kunnen wel wat proberen te regelen hier, Stefan. Dat we zorgen dat hier een aantal mannen op een rij klaarstaat straks op die grote markt.
7: Dat ze dan op de finish komt. Dat ze nog even wat te kiezen heeft.
0: Dus Janneke uit Veendam. 50, 55 jaar oude man zoekt ze. Jonge man bedoel ik. Nou, dat moet toch te regelen zijn, jongens.
7: Ja, ik zie hier wel al wat zitten hoor.
0: Ik zie er nu ook een over de finish komen. Als ik dat past precies bij
2: ze
0: Janneke.
2: Wachten bij de finish. Wachten.
0: Wachten bij de finish? Oké. Nou, we gaan het regelen, Joyce. We proberen het. We proberen het hier. We zetten ze allemaal klaar op rijstraks voor Janneke. En dan mag ze kiezen. Zo werkt het dan kennelijk. Ja, nou, een soort datingshow zijn we ook opeens. Ja. Hartstikke mooi. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Zometeen Sander Slager met Noordnieuws. Daarna gaan we natuurlijk lekker door hier vanaf die grote markt over die Wandelvierdaagse. En ik ga zo met een wandelexpert, Ika, ga ik het hebben over het wandelen en hoe populair dat nou eigenlijk is. En of dat de laatste jaren ook echt is gegroeid. Dat gaan we straks horen. Maar nu eerst Waraans en Birdie, miljonair.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
4: Het is 12:30. Dit is Noordnieuws met Sander Slager. Dunnerrestaurant Hasret in de stad Groningen is failliet verklaard. De rechter sprak het faillissement deze week uit over de vestigingen aan de A-straat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. De Hasret is een van de bekendste eetzaken bij het uitgaanspubliek in Groningen. Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst. Volgens de curator loopt de totale schuld van het bedrijf in de tonnen. Bij de twee vestigingen werken ongeveer 50 mensen. Ondanks het faillissement zijn beide vestigingen op dit moment gewoon open. Inwoners van Beerta voelen zich niet meer veilig in hun eigen dorp. Jongeren zorgen volgens hen al maanden voor overlast, zoals geschreeuw, auto's die worden bespoten en het bekladden van een brug met hakenkruizen. Volgens inwoners komt de groep niet alleen uit Beerta, maar ook uit Winschoten, Veendam en Groningen. Inwoner Erlinde Stefanus is de overlast helemaal zat.
5: Ik vind dit geen normaal gedrag. Dit moet gewoon stoppen. Want heel veel mensen zijn bang. Nou, en ik merk dat bij mij de boosheid de overhand neemt over mijn angst. Ik ben er klaar mee. Ik vind het zo zonde. Ik vind het zonde dat dit dus gewoon allemaal maar kan gebeuren.
4: De gemeente Oldambt zegt op de hoogte te zijn van de problemen. Met de betrokken gezinnen worden gesprekken gevoerd om de rust te herstellen. Een broer en een zus uit Zuid-Holland worden verdacht van het plannen van een huurmoord op de ex-man van de vrouw in Alteveer. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de twee een man overgehaald om het beoogde slachtoffer te vermoorden. Dat deden ze tegen betaling van 30.000 euro aan crypto. Ook zouden ze hem persoonlijke gegevens van de ex-partner hebben gegeven, zoals het kenteken van zijn auto en zijn verblijfsplaats. De vrouw en de man raakten na een vechtscheiding in een jarenlang conflict verwikkeld over de omgangsregeling met een dochter en bitcoingelden. De twee verdachten, een 43-jarige vrouw uit Krimpen aan de IJssel en een 39-jarige broer uit Rotterdam, blijven voorlopig vastzitten. Een bestelbus en een motor zijn in Noordwolde op elkaar gebotst. Dat gebeurde op de kruising van de Wolddijk en de Munnikenweg. De motorrijder kwam bij de botsing in de berm terecht en wordt door ambulancepersoneel behandeld. Dat was hem voor nu. Meer nieuws op de site en app van RTV Noord. Dan hoor je nu nog het weer met weervrouw Harma Boer.
6: Vanmiddag is de bewolking en regelmatig zon. De wind matig tot krachtig komt door het zuidwesten met 23 graden op de Wadden en zo'n 27 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opklaren weer. Minimum temperatuur 15 tot 18 graden met een overnemende wind. En morgen een dag met nu voor wat zon. En de loop van de dag van het noordwesten een grote waddenkans op bepaalbuien. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
7: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of vreem? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
8: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
7: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
8: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
9: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
10: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.

0: Coldplay, Viva La Vida.
1: Radio Noord.
2: Live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Een mooi nummer dat perfect past bij het gevoel van vandaag. Al die wandelaars hier die de grote markt binnen opstromen, moet ik eigenlijk zeggen. Hier is de finish van de wandelvierdaagse dag 2. Het is een mooie route vandaag. Tot op het Hoge Land, tot aan Winsum komen de wandelaars soms. En nou, dat levert natuurlijk sowieso mooie plaatjes op. En wij zijn er tot 4 uur zijn we erbij met deze radio-uitzending vanuit ons glazen huis op de Grote Markt. En nou, er wordt dus heel wat wandeld tijdens de Vaardoogse. En dat wandelen, dat lijkt ook steeds populairder te worden. Dan kun je ook zo'n het aantal aanmeldingen van de Vaardoogse. Want dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. En daarom ben ik blij met de komst van Ika Warners naar de studio. Zo is vrijwilliger bij de KWBN. Dat is de Koninklijke Wandelbond Nederland. Ika, mooi dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
0: Hoe lang ben je dat al, vrijwilliger, voor de KWBN?
3: Nou, de eerste wandelbond was de NMWW. En toen is het overgegaan naar de WONL. En toen was het KNBLO. Oh. En nu is het dus KWBN. Dus dat is sowieso ook alweer 11 jaar.
0: Ja.
3: Dus ik ben al heel lang vrijwilliger voor de bonden. Dat is zo zijn.
0: Oké, dus heb je er ook wel een goud beeld van dat wandelen in Nederland? Hoeveel mensen wandelen nou Sikkom in Nederland?
3: Nou, wij stonden als onze promo, zeg maar, in de voorlichting van de KWBN, stonden we eigenlijk op iedere tocht in Drenthe. En als we er nog wat zotter over hebben, dan pakken we ook maar in Grunning en in Friesland. Dus maar gemiddeld heb je toch wel 500 man op één tocht.
0: Ja.
3: Dus, maar je hebt ook dus nog 2 vierdoogsters dan in Drenthe. Die van Diever en die van Exlo. Nou, en van Diever, er doen ook 5000 man met.
0: Ja.
3: Dus ik ben ook heel blij dat Grunning dus nu ook een vierdoogse heeft. Want ik vind het leuk, ze zijn lid van de bond. En dat vind ik ook, dat we ons doorpresenteren, man.
0: Ja.
3: Dat vind ik gewoon.
0: Want het best overal al west, ook in Nijmegen natuurlijk. Ja, wat vindt ze nou zo van? Wat is toch wel wat zo'n van denk ik?
3: Ik ga natuurlijk wel even rondkijken. Ja. Vorig jaar ben ik hier één dag west om te kijken. En de jongens waren ook in Nijmegen west om met te lopen. Een beetje stage, zeg maar. Nou, en ik herkende door ook heel veel dingen van wat ze ook in Nijmegen doet, wat ze ook hier doen.
0: Ja.
3: Dat, op zich is dat natuurlijk heel mooi. Dat
0: ze hem gauw oplet, zeg maar.
3: Ja, ze hem echt gauw oplet. Ja. Ja,
0: want is dit al. Wat vind je ervan? Van de Groninger Wandelvaardoogse?
3: Ja, ik vind het echt geweldig. En ook de organisaties die proberen ook steeds mooiere routes uit te zetten. En ik denk dat dat voor een wandelaar ook heel belangrijk is.
0: Ja. En hoe komt het nou, hè, dat het allemaal populairder worden is?
3: Nou, ik denk door de coronatijd is het wandelen nog meer in opstaat. Ook omdat mensen konden verder niks.
0: Nee.
3: Dus ze konden wandelen.
0: Ja.
3: En dat is toch misschien wel goud bevallen.
0: Ja.
3: Dat ze zich dus ook aansloten hebben bij de bond of dat ze meer toch gaan lopen.
0: Eigenlijk is elke is een wandelaar. Is niet per se midden down aan tocht bijvoorbeeld.
3: Dat hoeft ook niet. Je kan ook zo een stukje wandelen. Maar je merkt wel, als je een stukje voorlichting geeft, dat ze er ook anders tegen aankijken.
0: Ja. Maar wat zegt ze dan tegen?
3: Nou, dan, ze komen dan al bij je van, dan willen ze een vierdoogse lopen. En dan willen ze bijvoorbeeld dat toch van.

0: Ja, wat maakt het? Nou ja, ik denk meer mensen. Het is anders wandelen, laat ik zo zeggen. Want je ziet, je komt op plekjes waar je misschien anders niet komt.
1: Nee. Nee,
0: dat maakt heel veel verschil.
1: Want er zitten vast mensen nou te luisteren en daar zitten te twijfelen over wandelen. Überhaupt misschien wel, een blokje omwandelen is soms al...
0: Dat is ook zo.
1: Maar wat wil zeggen tegen die twijfelaars van gewoon eens naar buiten en trek de schoenen aan en dood nou eens.
0: Ja, en dan zeg ik probeer een organisatietocht te lopen. Om te kijken van, wat is er mogelijk? Ja. Ik bedoel, je kunt met... Tegenwoordig gaan we 2,5 kilometer beginnen. Dus in de end, en zo loopt het wel op. Dus dat is alleen, dat is gewoon geweldig.
1: Ja, en voor een wandellife hebben als Ike is dit ook, dit is een soort, alsof ze in de hemel bent of niet?
0: Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb echt wel veel veerdoogsters lopen en veel wandeltochten lopen. En dus ik ben al in actie vanaf dat ik 7 jaar was. Ja. Dus wat dat betreft...
1: Dat is anti-leden.
0: Dat is anti-leden.
1: Ike, mooi dat ze was en geniet van deze dag.
0: Ja, ik geniet er ook geweldig van.
1: Ike Warnes, vrijwilliger bij de KWBN, de Koninklijke Wandelbond Nederland. En je hebt het gehoord, hè? Als je twijfelt aan dat wandelen, doe eens een keer mee aan een tocht. Want dan zie je nog veel meer dingen die je nog nooit hebt gezien. Ja. Goeie tip van Ike. Bedankt, hè.
0: Oké, dankjewel.
1: Hoi.

0: Shanna Spiro met Material Lover. En zo net waren ze op pad voor de datingshow. Elwin en Joyce wandelen mee. Janneke uit Veendam was daar in die roze polo, of dat roze shirt, op zoek naar een man. Het is hier nog niet gelukt. Elwin, is het daar wel gelukt?
1: Nou, ik kan hem even kijken, want volgens mij, ja, ze is iets verderop, zie ik haar staan nog altijd. Kletsend met alleen maar vrouwen. Dus ze zijn ook nog maar net een paar minuten verder natuurlijk. Dus ik denk nog niet dat het gelukt is. Ja, wij zijn net Dorkwerder de brug dus overgekomen. Zijn we een klein beetje richting de stad gelopen. En we lopen nu eigenlijk een soort van de stad in. We moeten straks rechtdoor. Maar hier is hier ook nog een rustpunt. En dan gaan mensen gewoon even heerlijk chillen. Muziekje aan. Een broodje, een ijsje. En eventjes rusten. Gaan we even kijken onder de partytenten. Of mensen ook een beetje tot rust komen. En of ze ook doorhebben dat het in de laatste kilometer zit. Want we hebben nog een kilometertje of 6 te gaan. En dan is het even rustig. Nog even een beetje bijtanken. Goedemiddag. Laatste slokje ging op, dacht ik.
2: Nou, hapje.
1: Of hapje was het inderdaad.
2: Ja.
1: De laatste loodjes voor vandaag.
2: Ja, iets van 8 kilometer nog? Of,
3: Nou, wel iets minder hoor.
2: Ja?
3: Ja, ik denk nog 6 ongeveer.
2: Nou, daar gaan we erin.
3: Is het nou makkelijker dan gisteren?
2: Ja, dat wel. Ja. Maar we zijn wel goed ingelopen al. Vorige week zijn we in Duitsland. Hebben we in de Teutoburgerwald geoefend.
1: Wacht even. Ja, Teutenberg ken ik qua naam. Maar wat houdt dat in dan, die tocht?
2: We hebben de Hermanspad, daar zijn we mee bezig. En dat is Hermansheuwe. Dat is een tocht van 220 kilometer. Dus en daar hebben we geoefend. En nu doen we dit.
1: Ja. Waar komen jullie vandaan?
2: Grijpskerk.
1: Oh, kiek. Dus dat is wel vlakbij, hè?
2: En we stonden op een camping in het Stadspark.
1: Oh, dan hoef je ook niet ver te reizen. Nee,
2: daarom. Nee. Op een fiets straks weer terug.
1: Vorig jaar ook meegedaan, of niet?
2: Nee, dat niet.
1: Nee, hè? En hoe bevalt het hier in het mooie Groningen?
2: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja,
2: want we blijven steeds de Groningen zien. Dus, ja. Dat
1: is ook wel bijzonder. Hè? Elke keer hem toch de stad kan zijn, is altijd wel mooi.
2: Ja, nou, dat is toch mooi. Ja, elke morgen zien we de toren weer. Ja. Nou, dat gaat toch.
1: Dus nu een bakje leut, nog een broodje en dan in één keer naar de streep?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat gaan we proberen.
1: Dat denk ik ook. Hey, dankjewel. Succes nog even. Ik wil nog even wat vragen, want ik zie daar iets verderop een DJ.
4: Ja.
1: En die DJ is volgens mij nog hartstikke jong. Dus ik ben wel even benieuwd wat hij allemaal een beetje op zijn repertoire heeft. Dus dan loopt me nog eventjes. Moet ik ook even Tink Joyce zeggen? Pas op hoor, deze prikken. Dus dat is allemaal van die. Gaan we even kijken of we qua geluid kunnen. DJ! Zo, ik klim er even op. Hoe is het met jou?
5: Goed.
1: Ja?
5: Ja.
1: Wat voor soort muziek moet je nou een beetje draaien hier om ze een beetje te motiveren?
5: Gewoon alle soorten bekende muziek.
1: Ja?
5: Ja.
1: Alle soorten?
5: Ja.
1: Oké. Nou, en wat hebben we nu?
5: Migente.
1: Oh ja. Nou, die is wel lekker, hè?
5: Ja.
1: Succes, Mio.
5: Ja, dankjewel.
0: Die jongen die noemde een artiest. Ik vraag me echt af of Elwin die artiest wel kent. Het is toch een generatiekloofje. Nou ja, wel gezellig daar. En die jongen die zien we misschien ooit wel eens terug in een glazen huis met een Oranje Noord microfoon op een grote markt. Tijdens een wandelvierdaagse. Het ziet er daar heel gezellig uit. Hier ook, Stefan. Zwaaiende mensen weer die hier weer zijn binnengekomen. Prachtige Groningen shirts aan. Mooi jongens, goed gedaan. Mooi dat jullie er weer zijn. Nog 2 dagen te gaan, want de mensen zitten echt op de helft. Moeten we ook beschrijven wat deze man op zijn rug heeft, Stefan, die nu de studio voorbij loopt?
4: Ja, dat is een hulphond. Stond er heel groot op.
0: Een hulphond? Het is al een knuffel. Oh, ik zie het. En dan wat reclame voor de stichting, denk ik.
4: Ik denk dat voor een goed doel is waar hij verloopt.
0: Dat zie je ook veel, hè? Mensen die met goede doelen dit willen combineren om mee te doen aan de wandelvierdaagse. En zo heeft iedereen eigenlijk zijn reden wel weer om mee te lopen. Ik ben benieuwd wat ons komend uur gaat brengen. En of we bijvoorbeeld Janneke hier kunnen onthalen met toch een rij mannen die klaarstaan op de finishlijn voor haar. En ja, toch die massage, dat blijft maar door mijn hoofd spoken.
4: Oh, dan ga jij straks nog even op de tafel liggen. Ja.
0: Kijk, jij bent de regisseur van het programma, dus als het mag.
4: Nou, ik vind het een goed idee. En wat ik ook een goed idee vind, is als je iemand een appje stuurt naar 050-388-288. Want in Nijmegen heb je natuurlijk, hè, die finishstraat wordt omgedoopt tot Via Gladiola. Ja. Daar hadden we gisteren André Pater in onze uitzending. En die zei, nou, hier in Groningen hebben wij de zonnebloem geadopteerd als finishbloem. Ja, dan hoort er eigenlijk ook een mooie naam bij voor de grote markt. Heb je daar ideeën bij? Laat het dan weten via 050-3188-288. Ik zie Jolanda de Boer binnenkomen. De Sunflower Finish. En Maria Rietstra die zegt dan voor de Via Girasol. Dat is namelijk zonnebloem in het Spaans.
6: Dat vind ik ook een hele mooie. En die grunniger, de zonnebloemlonen of zo, hè? Dat vond ik ook een mooie.
4: Prachtig.
6: Ja, gewoon insturen, die suggesties. Nemen we straks een aantal weer door.

0: man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
8: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
9: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
10: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
9: Check werkenbijwagenborg.com.
11: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
9: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
12: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
13: De Groningse Vierdaagse.
14: Radio Noord.
15: Tussen de middag.
16: Met Nivino Geertsema.
17: Goedemiddag, hoeveel vrijgezelle mannen melden zich voor Janneke hier bij de finish? En hoe zijn de massages? Het komt allemaal voorbij.

0: En dan kwam hij gisteren zomaar aangewandeld bij toeval langs onze studio. Lau Leeuw, het gaat dus weer goed met hem. Je hebt het gehoord en je kon hem nu ook horen met Facebook. En we zien de rij bij de bar zien we staan. Ik denk toch wel veel mensen die dan toch zo'n biertje nemen na zo'n topprestatie. Dat vind ik wel knap. Bij mij slaat zo'n biertje dan heel snel aan, weet ik uit ervaring. Maar als mensen ervan genieten, moeten ze het zeker doen. Maar wat mensen ook doen nadat ze gefinished zijn, is langsgaan bij een stand hier. Ik zie een heel groot bord. Massage 15 minuten. Kwartiertje massage. En dat is een aantal studenten die hier de massages geeft. Massages aan mensen die het kennelijk nodig hebben. Hier zit ook al een wachtrij. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Radio Noord hier. U zit klaar voor de massage?
1: Ik mag er zo tussendoor even. Dus ik wil wel heel graag even gemasseerd worden na zoveel kilometer wandelen.
0: Spoedgevalletje?
1: Spoedgevalletje, ja, ja. Echt. Ja. Moeie voeten en je wil echt wel even lekker ontspannen dan.
0: Ja, ja. Oké, want dat is inderdaad, dat is het doel, even ontspannen?
1: Ja, eigenlijk even ontspannen. En neem de bloedsomloop. Je moet nog 2 dagen, hè?
0: Ja.
1: Ik ben dan niet klaar.
0: Maar u klinkt als iemand die precies weet hoe het ook werkt, dat wandelen en wat het met het lichaam doet.
1: Ja, zo ongeveer wel, ja. Wel zo'n beetje. Dus ik weet wel dat dit heel gezond is om dit even te doen.
0: Maar dan zijn er dus anderen die aan uw voeten en benen gaan zitten. Ik word daar een beetje kriegelig van.
1: Kan je er niet tegen? Oh, ik vind het heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, maar wil je ook even tussendoor?
0: Nou, nee, ik ben geen spoedgevalletje, hoor. Veel plezier zo meteen, geniet ervan.
1: Ga ik doen.
0: En morgen gewoon weer door, hè?
1: Ja, precies. Precies. Dank je.
0: Dan gaan we toch eens even naar een aantal slachtoffers toe hier. Liggen op de massagetafel. Eerst even naar de man die aan het masseren is. We zien een mevrouw liggen. We zien alleen de achterkant. Want het gezicht zit namelijk onder die tafel. Mooi door dat gat heen. Wat voelt u aan de benen?
2: Strak.
0: Ja?
2: Ja.
0: En strak is niet per se goed dus?
2: Nee. Okay. Maar dat gaan we oplossen.
0: Hey, hoe is het om dit te doen?
2: Ik vind het wel leuk.
0: Hoeveel heb je er al gehad op de tafel?
2: Vandaag?
0: Ja.
2: 9 stuk of 4.
0: Ah, oké. Okay. Nou, maar het is rustig. Okay. Het is rustig. En wat zegt dat het rustig is?
2: Dat het vroeg is. Maar straks over een uurtje?
0: Ja.
2: Nou, dan wordt het heel druk, dat weet ik zeker.
0: Ik ben benieuwd of deze mevrouw met die strakke been ook doorheeft dat we het al de hele tijd over haar hebben. Dus we gaan nu samen met Roman, de cameraman, duiken we onder die tafel. Lukt dat, Roman? Volgens mij wel. Dag mevrouw, zit u hier op te wachten op zo'n interview?
3: Ik zit hier wel op te wachten, ja.
0: Hoe is het?
3: Het is best, ja. Het is al goud.
0: Ja, ik heb zo'n setting nog nooit gehad, dus ik vind het sowieso bijzonder door zo'n gat heen. Maar strakke benen, zei de jonge man die u aan het masseren was. Hoe voelt u dat zelf?
3: Ik verstoor er helemaal niks van, want het is zo lawaai hier.
0: Strakke benen heeft u, zegt hij.
3: Zegt hij dat?
0: Ja.
3: En is dat een goud teken of is dat slecht?
0: Dat is een slecht teken.
3: Oh man. Nou, dan een Mockingbird maar weer in.
0: Ja, ik ga nog even naar die buurman van u. Ik weet, zijn jullie bekenden van elkaar met de buurman?
3: Nee.
0: Nou, misschien na vanmiddag wel. Loop ik even voor het beeld langs. Goeiedag meneer, of ligt hij te slapen? Oh nee, hij is wel wakker. Goeiedag, komt even omhoog een beetje met koppie. Hoe voelt u zich?
4: Ja, prima. Ja.
0: En zo'n massage, wat doet dat met u?
4: Dat is goed voor de spieren. Ja. Alleen weer last maken voor morgen.
0: Ja, het is dus kennelijk wel echt nodig, hè? Dit is niet echt even voor de leuk, begrijp ik.
4: Nee, dat ben ik nodig.
0: Ja.
4: Dat komt ook van de leeftijd, denk ik.
0: Ja, maar als ik die benen zie, zeker met die massageolie, dat ziet er allemaal wel dat ziet er goed uit, hoor.
4: Ja, ja. Ik train ook dan wel.
0: Ja?
4: Ja.
0: Hoeveel kilometer is loop nou?
4: 20.
0: Oké. Okay.
4: Ja.
0: En vermokst hij wat?
4: Ja, prima. Gezellig hier zo.
0: Ja?
4: Ja.
0: Zit ze op de helft. We hebben net Janneke uit Veendam. Daar is op Zuid-Noord-Man. Vrijgezelle man. Kunnen we nog wat voor elkaar betuigen? Of?
4: Ja, ik heb een vraag.
0: Janneke, sorry. Nou, we blijven het proberen. We gaan weer weg bij de massage. Jongens, succes, hè?
5: Ja, bedankt.
0: Ja, hij ziet er weer goed uit?
5: Hij zit er weer op, inderdaad.
0: Okay,
5: hij is helemaal fris vanmorgen. Toch?
0: Ja, hoor.
5: Ja, super.
0: Oké, jongens. Geniet ervan.
5: Ja, hoi.
6: Vandaag live bij de Groningse Vierdaagse.

0: Cameron Whitcomb op Radio Noord. En wie zie ik als ik naar de studio wil lopen? Echt hartstikke monter en fit die finish overlopen. Dat zijn Janneke en Fanny. Bekend als de wandelaars van de wandelgroep. En ook de vlogsters van vandaag. Eerst even over het wandelen. Hoe is het gegaan, dames?
1: Nou, het ging goed. Het weer was prachtig. En lekker windje op het Hoge Land. Dus het was prima te doen.
0: Ja. En voor jou?
2: Ja, ook. Het was echt heerlijk. Ja. Mooie route.
0: Maar dan even met vloggen. Want dat is wel even aas wat, hè? Hoe ging dat?
2: Nou, dat was nog wel even mijn dingetje, ja.
0: Vertel.
2: Nou ja, het is even zoeken van hoe doe je ding, hoe verstuur je het. En dan komt er iets op de website. Maar ja, bleek dat een storing was. Ja. Ik denk, het ligt aan onze kwaliteit. Maar dat was dus niet zo. Nee. Dus, nee. Nou ja. Was...
0: Maar ben je er ook nog op aansproken, de mensen?
1: Ja, doordat je met RTV Noord achterop en je met een camera in de hand, dan denken ze van, oh, misschien komen wij er wel op. En dan komt ze hier voorbij en dan zegt ze van, goeiedag. Ja. En dan, wij vloggen niet.
0: Maar best wel een beetje een BG'er worden, want allemaal mensen over de finish zwaaien en zo.
1: Ja, we kennen een hele hoop, omdat we natuurlijk veel wandelen en dan is het wereldje klein. Ja.
0: We zitten nu op de helft. Ja. Dat komt wel gauw, denk ik, toch, met jullie?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Veel vertrouwen in morgen?
1: Wat zei je?
0: Veel vertrouwen in morgen?
1: Ja, ik heb zeker veel vertrouwen in morgen. Ja, dat gaan we zeker voor elkaar doen. En alles voor dat lekkere gele rakketje.
0: Nou, inderdaad, want daar verbaasde ik me net over. Als jij een topprestatie hebt geleverd, lichamelijk. Nou, dat doen jullie elke dag. Dan heb ik geleerd, dan moet je een watertje of een sportdrankje of zo. Maar als ik zie hoeveel bier daar doorheen gaat, wat voel je daarvan als je zo'n slok neemt?
1: Nou, het eerste biertje is gewoon het lekkerste. En we laden het ook nu bij één. En dan daarna drinken we veel water. En dan de laatste dag, dan drinken we wat meer.
0: Oh. Dus als er twee dames op de tafel staan daar op dat plein, op de Grote Markt, met die Lob Smith shirtjes, dan wuipen we wel.
2: Doen we een ander shirtje aan, ja?
0: Hé, dames, geniet ervan. Hey,

0: Lucy Electric op Radio Noord.
1: Radio Noord.
2: De Groningse Vierdaagse.
0: Live vanaf de Grote Markt en we zitten op de helft. Dat wil zeggen, ja, de tweede dag is volop gaande. We zijn live bij de Groningse Wandel Vierdaagse. En we zien zoveel blije, gelukkige mensen blij met hun knappe prestatie die ze hebben geleverd, die hier de finish overkomen. En we zien heel veel mensen die ook al langs Joyce en Elwin zijn gelopen, want die zijn onderweg op de route. Prachtige route ook weer vandaag, Joyce. Waar loop je nu?
3: Nou, we zijn nu bijna bij Serneke. En wij zitten eigenlijk al met ons groepje nu, want we lopen nu met Dini en met Meinert. We zitten een beetje te steggelen van ja, hoeveel moeten we nou eigenlijk nog, hè?
4: Ik denk 4 kilometer.
3: Maar Dini denkt er anders over.
5: Ik denk 5. We hebben de 15 kilometer vlag nog niet gehad.
3: Nee, volgens mij ook niet. Dus we moeten echt nog wel even. Lopen wij een beetje achteraan,
4: nou,
3: denk je?
4: Nee, nou, ik denk dat we... Ja, maar ik denk dat je het nog wel eens gelijk in kan hebben, ja.
3: Ja, hè? Ja. Nou, Meindert, jij bent wel een bijzondere vogel. Want jij dacht gewoon vanochtend, ik ga meelopen.
4: Ja.
3: En je loopt dus nu mee.
4: Ja, ik had officieel gezien nog geen vakantie. Oh. Maar weet je, het was de laatste dagen zo warm met werk.
3: Ja.
4: Weet je, ook s'nachts gewoon moeilijker slapen. Maar als ik denk van, weet je, ik ga gewoon eerder de vakantie. En ik denk, ik start hem gewoon met een 40 kilometer. Ja.
3: Gewoon random bedenk je dat ineens.
4: Ja.
3: Dus je bent niet officieel aangemeld?
4: Nee, sorry. Sorry daarvoor, jongens.
3: Ja, jij loopt hem gewoon.
4: Nee, maar ik ben nu niet strafbaar of zo,
3: nee,
4: toch?
3: Nee, tuurlijk niet, joh. Maar wat er aan de hand is, nou, is dat jij dus zegt dat je die 40 kilometer loopt.
4: Ja.
3: Maar wij lopen dus nu op de route 20, 30 kilometer.
4: Dat weet ik, maar ik ben onderweg ook nog een paar keer verkeerd afgeslagen. Dus, ja.
3: En onderweg heb je dan Dini meegenomen?
4: Ja, een beetje, nou, wat zal het zijn, een uurtje geleden, Dini?
5: Bij de brug.
4: Ja.
5: Bij de brug.
4: Aardige vrouw.
3: Ja, gezellig.
4: Leuke gesprekken mee.
3: Ja.
4: Ja, super.
3: Zullen we heel even stoppen?
4: Oké.
3: Want dan ga ik nog één vraag. Want Dini, waarom loop jij mee dan?
5: Ja, dat is een heel verhaal, hè?
3: Oh. Nou, vertel.
5: Nou, ik... Vorig jaar dacht ik, ik ga de Vierdaagse lopen. Nou, toen kwam er wat tussen. Ik kreeg kanker. En toen stopte het. Dus toen zei ik... Slecht nieuwsverhaal, gaat niet worden. André Pater zei, Dini, je mag ook 1 dag lopen. Nee, ik zei, ik ga hem niet lopen. Het kan niet.
3: Nee, wat voor kanker?
5: Maar ja, ik word opgenomen, nog niet. Non-Hodgkin.
3: Oké.
5: Ja, en nou ja, dat is een lymfeklierkanker. Die wel heftig is. Maar ik heb gezegd, of ik heb met mezelf afgesproken... mocht ik die kanker overleven, dan sta ik volgend jaar aan de stad. Nou...
3: Dat is gelukt.
5: En ik, ja.
3: Wauw.
5: Dus ja, dat gaat goed.
3: Nou, wat respect dan.
5: Nou, ja. Je moet het gewoon doen. Zo moeilijk is het spelletje niet. Je moet gewoon wandelen.
3: Ja.
5: Nou, ik heb wel wat geoefend.
3: Maar hoe gaat het dan nu?
5: Ja, gaat heel goed. Ik heb vorige week maandag een PET-scan gehad en de kanker is uit mijn lijf. Maar goed, je weet het nooit.
3: Nee,
5: het
3: dat is kanker.
5: Ieder moment terugkomen.
3: Maar voor nu dus, fantastisch nieuws.
5: Ja. Heel goed, ja.
3: En hoe loop je dan deze Vierdaagse?
5: Nou, dat is af en toe toch wel met een beetje emotie.
3: Ja, tuurlijk.
5: Ja, dat ik denk van... Ja, ik loop hier gewoon. En vorig jaar lag ik op deze dag aan mijn tweede chemokuur. En nu sta ik hier. Ja, dankbaar.
3: Ja. En met zo'n bijzondere vogel die dan de hele tijd meeloopt.
5: Het kan toch niet mooi, hè?
3: Zo is maar net.
5: Ja.
3: Nou, we gaan even weer een stukje met jullie meewandelen.
5: Ja, dat mag hoor. Ja?
3: Maar... toppen zijn jullie.
5: Ik doe niet alles uit in de uitzending.
4: Nee, ik praat niet...
3: Wacht even.
4: Oh, sorry.
3: Meinert wil nog even wat zeggen.
4: Ja, maar niet tegen jou of tegen Dini, maar wel even tegen je baas.
3: Oh.
4: Ik verwacht wel even ook zo'n shirtje in de maat M, hoor.
3: Ja, er wordt zoveel gevraagd naar ons shirt. Heel veel gevraagd. Ja, het zijn ook topshirts.
0: Ja. En zo wil Meindert meelopen zonder in te schrijven en dan ook nog een shirtje regelen. Meindert is wel een handige vogel. Maar ik ben vooral nog onder de indruk van het verhaal van Dini voor de microfoon van Joyce. Mooi dat ze meedoet. Het is 2:30. Zometeen gaan we luisteren naar Sander Slager met Noordnieuws.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Nu bij Dirk Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
9: Het is 2:30. Dit is Noordnieuws met Sander Slager. Op de Ekamperweg in Finsterwolde zijn vanmiddag een auto en een motor op elkaar gebotst. De motorrijder raakte daarbij gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. De motor is in de berm beland en de auto liep ook schade op. Dunner restaurant Hasret in de stad Groningen is failliet verklaard. De rechter sprak het faillissement deze week uit over de vestigingen aan de A-straat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. De Hasret is een van de bekendste eetzaken bij het uitgaanspubliek in Groningen. Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst. Volgens de curator loopt de totale schuld van het bedrijf in de tonnen. Bij de twee vestigingen werken ongeveer 50 mensen. Ondanks het faillissement zijn beide vestigingen op dit moment gewoon open. FC Groningen gaat Tom van Bergen niet aan AZ verkopen. Dat heeft de clubleiding aan de Alkmaarders laten weten nadat AZ vandaag opnieuw een poging deed om de clubtopscorer over te nemen. De spits had eerder al toestemming gekregen om met AZ in gesprek te gaan, gaf ook aan open te staan voor een overstap. De clubs kwamen er vervolgens onderling niet uit voor welk bedrag van Bergen te koop was. FC Groningen zelf wil de selectie nog wel versterken met een aanvallende speler als vervanger voor de vertrokken Younes Taha. En waterschap Huns en Aas is begonnen met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. Door de aanhoudende droogte is de kans op scheuren en verzakkingen toegenomen, met name bij veendijken. Het waterschap gaat 4 dijken bekijken, onder meer bij Duurswold, vertelt verslaggever Maarten Siepel.
10: Bij Duurswold was er in januari waren daar toch behoorlijke scheuren te zien. Daar is toen ook al op ingegrepen door eigenlijk zandzakken te plaatsen. Die staan er ook nog steeds. Het gaat ook wel om tientallen grote zandzakken. En in het najaar wordt daar ook een groot onderhoud gepleegd om echt die dijk wat te gaan versterken. Maar ja, straks toch even in de gaten te houden of de droogte dat ook nog heeft verergerd. Die problemen die daar in ieder geval wel al zichtbaar zijn.
9: Tot zover het nieuws. Meer nieuws op de site en app van Edwin Noord. En dan krijg je nog het weer met weervrouw Harma Boer.
11: Vanmiddag is de bewolking en regelmatig zon. De wind matig tot krachtig komt door het zuidwesten met 23 graden op de Wadden en zo'n 27 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklaren weer. Minimumtemperatuur 15 tot 18 graden met een overnemende wind. En morgen een dag met nu voor wat zon. En de loop van de dag van het noordwesten een grote wordenkans op bepoelbuien. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote noordwesten wind wordt 21 tot 23 graden.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
14: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
15: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
16: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.

0: De klanken van Earth, Wind & Fire maakt de aankomst hier nog net wat gezelliger. De aankomst bij de finish van de Groningse Wandelvierdaagse op de Grote Markt. En daar stond hier net een tweetal, daar werd een prachtige foto van gemaakt. Jullie hebben een wildvreemde volgens mij gevraagd, wil je een foto maken?
1: Klopt, wildvreemde.
0: Tevreden over die foto?
1: Ik heb het nog niet gezien, maar ik ga ervan uit.
0: Wie zijn jullie?
1: Ik ben Aagje.
2: En ik ben Johan.
3: Broer en zus.
0: Nee, ja, moeder en zoon, hè, inderdaad. Dat vind ik wel een mooie combi. Hoe bevalt dat als zoon?
2: Ja, was heel erg leuk, heel gezellig. Ja. Zo samen met mijn moeder een paar uur wandelen. Geniet van de omgeving. Ja, was heel leuk.
0: Ja. Hebben jullie dit al vaker gedaan?
1: Nee, ik heb het Pieterpad gelopen en daar heb ik af en toe een etappe met mijn dochter gelopen. En voor de rest alleen. En Tocht om de Noord heb ik al heel vaak gelopen. Maar nog niet samen zo met Johan.
0: Nee.
1: Dus,
0: en we maken geen stiefkinderen, hè?
1: Nee, exact. Gisteren heb ik met zijn vriendin gelopen. Daar heb ik vorig jaar ook mee gelopen. Toen was ze nog zwanger. Ze hebben nu een prachtige dochter van 1,5 jaar. Ah. Dus die liep toen ook mee. Ja. Hè? Maar in ieder geval, nog niet wetend natuurlijk. Nee. Maar in ieder geval, nu loop ik dus met Johan.
0: Prachtige oma.
1: Mooi. Ja, hartstikke mooi.
0: Maar dat betekent dus Johan kerstvers vader. Hoe bevalt het?
2: Goed, ja. Heel goed. Het mooiste wat er is.
0: Ja,
2: oprecht. Halfjaartje is ze nu. En we genieten er enorm van.
0: En gaat het daar dan ook veel over tijdens het wandelen met je moeder?
2: Ja, stiekem ook wel. Stiekem ook wel, ja zeker. En mijn zus heeft ook een zoontje gekregen, die is een paar dagen ouder. Dus daar hebben we het ook veel over gehad.
0: Hey, zijn jullie dan een echte wandelfamilie als ik dit zo hoor?
1: Ik ben de wandelaar.
0: Ja.
1: En
2: Ik ben een gelegenheidswandelaar. Ik loop voor de gezelligheid mee.
0: Maar het ziet er hartstikke mooi uit, jullie met z'n tweeën. Ik wens jullie nog heel veel plezier. We zitten op de helft.
1: Ja.
0: Gaat er morgen weer iemand anders mee?
1: Gaat mijn dochter mee.
0: Okay.
1: Dus van het andere kleinkindje. We werden toen opa en oma in 1 week 2 keer. Dus van hun dochtertje, van haar zoontje. Dus maar zij loopt morgen mee. En vrijdag kijk ik wel wie er met me mee loopt. Of ze staan me hier allemaal op te wachten. Dat kan ook nog. Hè?
0: Dit zou heel mooi zijn.
1: Mooi zijn.
0: Met de kleinkinderen.
1: Nou, wie weet.
0: Ga het maar regelen, familie. Veel plezier, hè.
1: Komt goed.
0: Hoi.
1: Dankjewel.

0: Ja, we zijn niet aan de Copacabana, maar wel op de Grote Markt in stad. Hoewel de sfeer ook wel heel relaxed is hier en ook veel vrolijke mensen. Beetje vakantiesfeertje heerst hier. En weer een lid van de loopgroep van RTV Noord, Lobsmit, staat er ook weer op dat prachtige shirt. Janneke, zittend nu eventjes uitpuffend op een soort rollator is het eigenlijk, hè?
1: Ja, het is een rollator, ja.
0: Was het nodig even zo zitten?
1: Ja, ik kan niet meer zelf lopen nu. Nee.
0: Want even voor de mensen, misschien hebben ze het gezien of gehoord. Jij hebt MS, ja. Maar jij loopt de Wandelvierdaagse. Ja. Gisteren was heel zwaar. Ja. Wij hoopten jou natuurlijk nog te spreken, maar...
1: Nee, gisteren was heel zwaar. Te warm. En gewoon pittig, geen schaduw. En vandaag was de wind aanwezig, dus een stuk beter.
0: En eigenlijk voel je heel fit nu dus?
1: Mwah. Nee, op dit moment niet. Als je me half uur geleden had gevraagd wel. Maar het helpt voor mij gewoon fysiek gezien wel dat er de temperaturen omlaag gaan. Dus ik kijk wel uit naar de komende 2 dagen.
0: Ja. Nou heb jij jezelf voorgesteld in filmpjes. Je bent al een paar keer geïnterviewd. Wat merk je daarvan als je loopt?
1: Er zijn best een aantal mensen die toch die filmpjes hebben gezien. En zeker met het shirt dat ze het vandaag herkennen. En ik heb vandaag ook een vraag gehad. Maar lukt dat dan wel? Ja, dat weet ik niet. Dat is de uitdaging.

0: En vandaag en gisteren hadden we van die wildroosters. Dan vallen mijn benen uit. En dan zijn er toch heel veel mensen die kijken van... Wat doe je? Moeilijk. Loop er gewoon overheen. Dus dat merk ik.
1: Dus er ontstaat ook gesprek, begrijp ik?
0: Ja. Ja, dat is leuk.
1: Ja, wat geeft dat dan ook kracht? Dat mensen je ook een beetje aanmoedigen of zo?
0: Gewoon de hele gesprekken. Gewoon dat je even met iets anders bezig bent. Als je niet lekker in je vel zit en er komt zo'n gesprek ineens voorbij... dan helpt dat zeker. Ja.
1: Maar toch gaat het dan weer over de MS... Ja, je ontkomt er dan natuurlijk ook niet aan. Hoe is dat?
0: Dit is gewoon leven met. Het hoort erbij. Voor mij, ik ben gelukkig positief ingesteld. Voor mij is het heel erg met de dag kijken hoe het gaat. Bij zijn is meemaken. Ik ben er nu, dus ik maak het mee. En als het morgen niet lukt, dan lukt het morgen niet. En dan kan ik vrijdag weer proberen.
1: Ja, want zo sta je erin. Inderdaad, is wel de vraag of je bijvoorbeeld vrijdag ga jij vloggen als lid van het loopteam. Maar jij zei net, ja, als ik het haal, als ik er ben.
0: Ja, dat is echt, hoe kom ik vrijdag mijn bed uit? Hoe eindig ik hier morgen als ik morgen hier ben? Ik weet het niet. Ik kan daar geen antwoord op geven.
1: Nee. Nou is het natuurlijk een progressieve spierziekte.
0: Zenuwen.
1: Zenuwziekte. Maar inderdaad, het wordt erger. Daar komt het op neer. Maar over een jaar staat het weer op het programma. Ben jij daar dan mee bezig? In de zin van vooruit plannen?
0: Wel vooruit plannen. Niet de vierdaagse. Dit is voor mij denk ik eenmalig. Ik vind de drukte... Mensen in een stoet lopen is voor mij onhandig. Maar ik heb zeker uitdagingen om voor mezelf mijn MS te ontdekken. Waar ligt mijn grens? Wat kan ik wel, wat kan ik niet? En ook anderen laten zien wat is het en wat komt erbij kijken. Dus daar ben ik wel mee bezig.
1: Ja, het is een ontdekkingstocht ook dus.
0: Ja, ja.
1: Ik hoop dat jij veel nog mag ontdekken en dat je er veel van leert. En andere mensen er ook van leren. Van wat jij vertelt. Ik wens je heel veel succes. En ik hoop dat je vrijdag gewoon kan vloggen. En als het niet kan, dan kan het niet.
0: Gaan we zien. Okay. Thank you.
2: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.

0: Alex Warren, Fever Dream. Ja, ik ben toch wel teleurgesteld, een beetje, Stefan. Want het is ons niet gelukt, in ieder geval in deze twee uur, om die belofte waar te maken. Janneke uit Veendam op zoek naar een vrijgezelle man. Ze loopt in een prachtig roze t-shirt met een stel vriendinnen.
1: De
0: Vierdaagse. Ze deden een oproep voor zichzelf eigenlijk. Maar misschien dat Karel die wens kan vervullen dan in zijn uren. Ja, het is, ik wil wel dat het lukt.
2: Het zou toch mooi zijn?
0: Maar het ligt nu ook in jouw handen.
2: Oh, nee. voer de druk gelijk even op, zeg kerel. Nee, alle vrijgezelle kerels, we hebben net keurig mooi verslag gekregen. Alle vrijgezelle kerels die kunnen zich hier melden en dan kunnen we koppelen.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn. En het koppelen hebben we ook geprobeerd qua straatnaam. Of ja, we proberen een naam te verzinnen voor de aankomstplek hier. Wat komt er nu zo al nog binnen?
3: Ja, de organisatie heeft de zonnebloem natuurlijk geadopteerd, hè, als hun bloem. Ik zie hier Anita van Leeuwen binnenkomen. Ze zegt, nou, de zonneblom weg. Nou, prachtige suggestie natuurlijk. Henk Boutien, die gaat dan weer voor het zonneblauw gedonder. Lekker maar mooie naam. Jans Harms, die houdt het heel, netjes. De zonnebloemplein. Jetco Strokmeijer, die gaat voor Zonnedaal. Nou, ook prachtig natuurlijk.
0: Maar Zonnedaal.
3: Ja, ja, of het zo'n chaos zal worden, dat weet ik ook niet. Anita Kools, die zegt, ja, waarom eigenlijk met de zonnebloem? Gewoon via Dolle Griezen. Want daar loop je naartoe natuurlijk.
0: Och,
3: vind ik ook een hele mooie.
0: Via Dolle Griezen. Dat vind ik ook wel mooi, ja.
3: Ja, meer suggesties zijn natuurlijk welkom, hè. 050-3188-288.
0: Kunnen we Karel ook mee spammen?
2: Ja,
0: zo leggen we alles nog even op jouw bordje, die laatste twee.
2: Ja, kom maar, ik eet het bordje helemaal leeg, tot op het laatste kruimeltje.
0: We gaan het zien, jongens, wat uiteindelijk de echte naam, de RTV Noordnaam gaat worden.
3: Ik zie nou Henk de Haan ook binnenkomen.
0: Wacht even, de...
3: Ja, pom. Het Vincent van Goghplein. Ja, zonnebloemer. Oh. Ja. Ja. Hij is wel weer creatief.
0: Hij is zeer creatief.
3: Dankjewel, Henk.
0: Nou, we dagen mensen uit om ook creatief te zijn. 050-3188-288. Je kan dus blijven appen. En ondertussen genieten wij gewoon lekker door van al die trotse mensen die hier de finish overkomen. En ook worden ontvangen. Ik zie steeds meer mensen die hier dan klaarstaan om hun familielid of een vriend of vriendin te ontvangen met een bosje bloemen of gewoon een dikke knuffel. Blijf dat doen, mensen. En geniet van deze mooie dag. En vooral ook met Karel. Hij gaat tot 4 uur door. En dan zitten we op de helft.
2: Ja man, tweede dag bijna klaar. En die laatste lopers van vandaag, die trekken we over de finish.
0: Heel veel plezier daarbij. Karel Oosterhuis tot 4 uur op Radio Noord. Live vanaf de Grote Markt in stad vanuit dat glazen huis.

0: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
7: Wist u trouw aan naaie uitdaging? Wie Damstra Service en onderhoud grun, ben ze op zoek nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
7: Komst u onze team in Gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
10: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
11: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
10: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: In het
14: Datsart van Appingedam.
15: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
16: De Groningse Vierdaagse.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Karel Oosterhuis.
20: Ja, de een die kijkt superblij, de ander iets moeilijker. Iedereen komt op zijn eigen manier over de finish. Tijdens de Groningse Vierdaagse.

0: Als je er door zit en je moet nog een paar kilometer, dan geeft deze van Peter Gabriel jou een extra boost tijdens de vierdaagse, de grunnige vierdaagse. Elwin en Joyce die zijn onderweg, die zijn op pad, ergens langs de route. En als ze wat bijzonders zien, dan gaan ze altijd even een kijkje nemen.
1: Absoluut. En het is ook altijd heel erg gezellig als je dan even ergens stopt. Want dat valt wel op na twee dagen wandel of vierdaagse. Iedereen is vrolijk, althans bijna iedereen. En het is ook altijd reuze gezellig onderweg. Iedereen praat met elkaar, iedereen kletst met elkaar. En dat hebben we natuurlijk een half uur geleden ook al vernomen. Wildvreemden lopen gewoon 10 kilometer met elkaar. We zijn nu even weer bij zo'n rustpunt en waar ook de EHBO druk bezig is. En hier zitten ook gezellig drie mensen. Ik kom er even gezellig bij zitten. Want jullie zijn gewoon even aan het rusten of wat anders?
2: Nou ja, oma die heeft een blaar, dus die moet even geprikt worden.
1: Oh. Ja. Dus jullie wachten eigenlijk een beetje op oma?
2: Ja, we wachten op oma. Oma heeft nooit blaren, maar nu wel.
1: Nee, hè? Ja. Want dit is drie generaties.
2: Ja.
1: En jullie dachten, we gaan eens even lekker lopen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is mijn vader met mijn moeder en dat is mijn dochter.
1: En wie heeft het nou het zwaarst? Is dat dan toch oma? Of wat denk jij?
3: Denk ik.
1: Ja?
3: Ja.
1: Want hoe gaat het nu met je?
3: Nou ja, mijn voeten doen een beetje pijn. Ja, het is een beetje best wel ver nog.
1: Ja, en gisteren ook gelopen. Had je dan toen ook dat je last van je voeten kreeg op het laatst?
3: Ja, dat wel. Maar het was vooral warm toen. Dus,
1: Maar en nu dan, wat voel je dan precies met je voeten?
3: Ja, het brandt gewoon. Het is gewoon een soort spierpijn.
1: Ja, hoort er wel een beetje bij. Want opa, bent u nou de meest geoefende loper van allemaal?
4: In principe wel, ja. Ja. De laatste tijd niet zoveel meer, maar... Nou, kun je zien, de Pronkio een paar dagen gelopen en... Twee keer Nijmegen. Dus de laatste tijd niet zoveel meer. Maar ik zeg, toch deze toch lopen.
1: Ja. Ik ga even naar uw vrouw, want die wordt nog geholpen, denk ik.
3: Ja.
1: Ja, hè?
4: Ja.
1: Gaan we daar eerst eens even kijken voordat even de schade op meenemen, hoor.
4: Het is niet ernstig, hè?
1: Het is niet, nou ja, dat is voor ons als buitenstaander altijd makkelijk te zeggen. Maar dan moet ik even kruip door, sluip door. Ik kom net bij uw man vandaan die zegt van, het is niet zo ernstig. Klopt dat wel?
5: Nee, het is niet erg, hoor. Nee. Zit maar een blower.
1: Oh, oké. Okay. En wat is er nou gebeurd, hè?
5: Ja, dat word ik nooit. Ik heb nooit geen blower.
1: Nee,
5: de eerste 5 kilometer toen was er nooit raak. Ja. Misschien ligt aan de schoen, of aan de zak. Ik had de zak, denk ik, een beetje dubbel. Ik denk dat toch een dag.
1: Ja. En doet dat nou ook zeer, hè, of nou?
5: Ja, met lopen wel een beetje. Ja, maar nou is het goud. Nou,
1: ja, en is hem deur prikt?
5: Nee, hij was al deur gewoon, hoor. Ik ben gewoon deur lopen.
1: Ja. En toch dacht je nog even in die laatste paar kilometer even heel.
5: Scheelt morgen weer.
1: Ja, zo eerst?
5: Ja. Ja.
6: Er zat wel een blaar onder, hoor.
1: Er zat wel een blaar onder.
7: Ja.
1: Maar hoe is het nou dan al met de hele familie zo hem te lopen?
5: Nou, gezellig. Ja. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Met de dochter even aan de proord en met de kleindochter aan de proord. Hartstikke leuk. Ja,
1: zou je dat nou ook volken, hè? Oké, heb je nou ook oefend met jullie vader?
5: Mijn man en ik lopen wel veel met ons baans, maar nooit met ons vaans. Nee. Wie woont in het tropen, zijn in de stad? Nee, altijd druk, hè? Dat wilde nooit. Nee.
1: Ik begreep wel dat kleindochter een beetje lastig
5: is. Die last van de vouw, ja. Dat is voor u de eerste keer, hè? In 20 kilometer. Ja.
1: En ze is nog nooit eens halverwege?
5: Nee. Nee, ze mag nog 2 door.
1: Oh,
5: wie motiveert nu morgen?
1: Zo weer.
5: Komt goud.
1: Even, voor mij komt het met jou allemaal goud.
5: Ja, komt goud, ja, zeker.
1: Nog even weer terug naar de familie.
5: Ja, super.
1: En dan zal ik even vroeg nog. Maar weer even een beetje passeert zo. Lukt allemaal net. Ga jij oma nou dragen dan als ze echt niet meer wil?
3: Oh, nee. Daar ben ik niet sterk genoeg voor.
1: Nee?
3: Ik kan niet eens een flesje openen.
1: Ga jij het wel volhouden nog die laatste 2 dagen?
3: Nou, ik hoop het wel. Het is even kijken, ik hoop het wel.
1: Zeker wel. Jawel, kijk eens, op karakter toch?
3: Ja.
1: Ik wens jullie heel veel succes. En denk wel een beetje om oma, hè? Want ja, zo'n blaar, ja, ik weet wel, er zijn ergere dingen. Voet hoeft er nog niet af. Nee. Maar toch wel een beetje lief zijn voor oma.
3: Ja, dat zeker. Ja.
1: Nou, mooi familie vooral. Nou ja, mooi. Oh, kom goed, oma, hè? Oké, gelukkig. Het komt allemaal gauw hier.
0: Ah, gelukkig. Een beetje omdenken hier en daar met z'n allen. En zo maken we een mooie dag van de tweede... Nee, zo maken we een mooie dag van deze tweede dag van de Groningen Vierdaagse. Al die nummertjes ook. Dit is Samuel Noord.

0: Jackson op radio tijdens de vierdaagse in Groningen. En Billie Jean. Ik sta op vlakbij het punt van de finish. En er werd dat al heel hard geklapt toen deze dames in zicht kwamen. Even kijken hoe het hier gaat. Dag mevrouw.
1: Hallo, wat zeg je?
0: Dag mevrouw, zei ik.
1: Ja, dag meneer.
0: Hoe gaat het met u?
1: Nou, geweldig.
0: Hoe is het met de kuiten?
1: Prima, ja. Alleen mijn schoonzussen gaat wat minder. Die begint scheef te lopen. Die is heel moe van gisteren. Gisteren was heel zwaar.
0: Zeker. Hoeveel kilometer heeft u gedaan vandaag?
1: 20.
0: En dat is wel de max, hè?
1: Nou, wij zijn wel gewend te lopen. We hebben al Nijmegen gedaan vorig jaar en zo. Maar gisteren was het echt zo warm dat ze waarschijnlijk nu gaat ze scheef lopen. Dus ja, waar ligt het aan? Gewoon vermoeidheid of gebrek aan wat?
0: Misschien iets meer drinken?
1: Nou, ze drinkt wel heel veel hoor. Water, hè? Ja.
0: Nu, u zei het al, van ik heb ook wel eens in Nijmegen gelopen. Ja. Als u het vergelijkt, wat loopt dan fijner en lekkerder?
1: Nou, dit is veel rustiger. Maar Nijmegen is gewoon één groot feest, hè?
0: Maar dat gaat hier binnenkort ook gebeuren, hoor.
1: Wat zeg je?
0: Dat gaat hier binnenkort ook gebeuren.
1: Zou het waar zijn?
0: Ja, hoor.
1: Nou, Nijmegen zijn wel wat verbeterpunten hier. Qua toiletten, nou, dat gaat nog wel. Maar als je koffie wilt drinken bijvoorbeeld, zijn er geen stoeltjes. Of amper misschien een paar. Mensen kunnen niet zitten. En nu is het wel goed weer, hè. Je kunt overal in de gras zitten. Maar stel dat het nou regent. Hè?
0: Ja.
1: Dat zijn van die dingen. Maar de sfeer is hartstikke leuk. En de omgeving is prachtig. Dus,
0: Iets minder zon vandaag. Een windje. Had u de wind een beetje in de rug vandaag met de route?
1: Heerlijk. Ja hoor. Ja. Wind voor, wind achter. Ja, dan loop je zo richting Aduard. Hè?
0: Ja. Ja. Waar komt u vandaan?
1: Oorspronkelijk kom ik uit Haren. Maar ik woon nu in Zwolle al de hele tijd.
0: En een speciaal voor ons naar de Vierdaagse?
1: Ik logeer bij een vriendin. Bij het Hoornsmeer in de buurt. Dus we gaan straks weer met de bus. Maar het is de vraag of we morgen lopen. Want mijn schoonzus moet wel weer beter zijn.
0: Zal ik eens even kijken hoe de situatie is. Ik moet even vragen, want ik hoor net. U loopt een beetje scheef, hoor ik.
2: Ja, behoorlijk.
0: Behoorlijk? Hoe kan dat?
2: Ja, een goede vraag.
0: Wat zit er allemaal in de rugzak?
2: Nou, er zit wel wat water in. En drinken. Maar wij lopen heel veel. Maar dit ken ik niet van mijzelf. En ik ben bang dat het van de warmte van gisteren is.
0: Dus vanavond vroeg naar bed?
2: Ja, vroeg naar bed en even naar de HBO.
0: Ik kan je ook laten masseren hier?
2: Dat kan ook, ja. Oh, dat kan ook nog. Dus, de laatste 8-9 kilometer. Dus nou, we lopen marathons, we lopen alles. En nou dit, ik denk, oh, dit is balen.
0: Ja.
2: Hè? Maar goed, we gaan ervoor.
0: En dan morgen vroeg beslissen of het doorgaat of niet?
2: Zo is het.
0: Heel veel sterkte.
2: Dankjewel.
0: Hè? Wel een mooie dag gehad.
2: Ja, het is een hele mooie dag. Alleen vind ik hier gewoon heel weinig zitplaatsen. Bij de rustposten en alles. Dat is gewoon, dit ken ik niet van andere georganiseerde tochten. Dat er gewoon van die banken, die bierbanken, niet hoeft geen tafels, maar echt bij denken van, dan kun je even zitten bij de rustposten. En dat vind ik heel weinig.
0: Ja, bij deze, het is doorgegeven.
2: Dat gaan wij ook doen in de ideeënbus.
0: Heel goed, dank u wel.
2: Oké, doei.
0: En succes. En wie weet tot morgen.
2: Wie weet. Ja, oké.
0: Dat zou mooi zijn. Radio Noord, live vanaf de Vierdaagse.

0: Kate op Radio Noord. En ik zou net onze Kate weer instappen in onze eigen kleine glazen studio. Bij de finish van de Vierdaagse komt er in één keer een meneer om aflopen. En die zegt, meneer Oosterhuis, met een grote tas, ik heb iets voor je. Hans Knot, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik heb inderdaad de tijden gereden aan je beloofd. Het is er nooit van gekomen. En dus nu een paar unieke koffiemokken voor je.
0: Ja, geweldig.
1: Als er maar goede koffie in komt. Ja,
0: uiteraard goede koffie.
1: Ja, belangrijk. The Future of Radio, World Radio Network. Hele mooie organisatie in Londen, waar ik die beker gescoord heb. Dit is het Rem-eiland.
0: Ja. Voor de mensen die denken, waar gaat het over? Ik heb thuis een verzameling met mokken die te maken hebben met radio. Dat vind ik leuk, daar heb ik al een hele bult van. En Hans Knot, dat is de man van de zeezenders. De man die alles documenteert, prachtige verhalen schrijft, online. Alles weet over de zenders en het verleden ervan. En die zei van, joh, als ik je tegenkom, dan zorg dat jij je verzameling een beetje kan uitbreiden. Hans, dank je wel. Ik ga er heel goed op passen. Ik ga zo meteen een fijn kopje koffie uitdrinken.
1: Oké, succes ermee. Houden contact.
0: Dat is goed. En nog veel plezier bij de Vierdaagse.
1: Ja, dankjewel.
2: We gaan weer in beweging.
0: Dat is goed. Dan gaan wij richting het nieuws met Sander Paar.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
4: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
5: Nieuws, het is 2:30. Sander Slager hier. De politie heeft op de zuidelijke ringweg in stad 3 mannen aangehouden op verdenking van heling. In een auto van het drietal werd een aanzienlijke hoeveelheid sieraden gevonden. De aangehouden mannen komen onder andere uit Gouda en Dordrecht. Een deel van de in beslag genomen sieraden is te herleiden naar een diefstal in Eemsdelta. Waar de rest vandaan komt is onduidelijk. De politie is op zoek naar de eigenaren van de sieraden. Dunner restaurant Hasred in de stad Groningen is failliet. Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst en geldt voor de vestigingen aan de A-straat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Het bedrijf heeft volgens de curator een schuld die in de tonnen loopt. Eigenaar van Hasred, Abdullah Yurtmaz, spreekt van een enorme klap. Volgens hem zijn de financiële problemen de afgelopen jaren ontstaan, mede door de energiecrisis en gestegen inkoop- en personeelskosten. In 2019 dreigde Hasred ook failliet te gaan, maar dat werd op het laatste moment voorkomen. Bij de twee vestigingen, die momenteel nog open zijn, werken ongeveer 50 mensen. Op de Ekampenweg in Finsterwolde zijn vanmiddag een auto en een motor op elkaar gebotst. De motorrijder raakte daarbij gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. De motor is in de berm beland en de auto liep ook schade op. FC Groningen gaat Tom van Bergen niet aan AZ verkopen. Dat heeft de clubleiding aan de Alkmaarders laten weten, nadat AZ vandaag opnieuw een poging deed om de clubtopscorer over te nemen. De spits had eerder al toestemming gekregen om met AZ in gesprek te gaan en gaf ook aan open te staan voor een open overstap. De clubs kwamen er vervolgens onderling niet uit voor welk bedrag Van Bergen te koop was. FC Groningen zelf wil de selectie nog wel versterken met een aanvallende speler als vervanger van de vertrokken Younes Taha. De tweede dag van de Groningse Vierdaagse is al een heel eind op weg. Om 5:30 vanochtend vertrokken de eerste wandelaars vanaf de Grote Markt. Waar de route gisteren naar het westen ging via het Stadspark en de Onlanden, gaan de lopers vandaag richting het Hoge Land. In Winsum kregen de mensen die de 40 kilometer doen een stukje kaas van kaasboer Johan van der Beek.
6: Een stukje promotie voor het dorp natuurlijk, helemaal mooi en iedereen is blij en enthousiast. Het wordt al elk jaar beter, hè? Al meer deelnemers, zeg maar.
7: Hoeveel stukjes kaas heb je al weggegeven vandaag?
6: Oh, ik geloof wel een paar honderd al wel. Dat gaat wel door. Dat is wel getere aftrek, zeggen ze hier altijd. Kaas, mevrouw? Oh, niet verkaasd. Ja, dat gebeurt ook, hè?
5: Tot zover het nieuws. Meer nieuws vind je op de site en de app van RTV Noord. Gaan we nog over naar het weer? Natuurlijk met weervrouw Harma Boer.
8: Vanmiddag is de bewolking en regelmatig zon. De wind matig tot krachtig komt door het zuidwesten met 23 graden op de wadden en zo'n 27 graden verdere provinciën. Vanavond en vannacht opklaren weer. Minimum temperatuur 15 tot 18 graden met een overnemende wind. En morgen een dag met nu voor wat zon. En de loop van de dag van het noordwesten een grote waddenkans op bepaalbuien. Met een matige tot krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
9: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
11: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
12: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Mike and the Mechanics op Radio Noord, The Living Years. Radio Noord tijdens de Vierdaagse. We zijn live bij de finish. En we zitten heel gezellig in een glazen studio. En er komen allemaal dames langs. En de dames, die, ja, die herkent ze direct. Want ze hebben een goedemiddag. Kom erbij, gezellig, grijp een microfoon. Ze vallen op, want ze hebben namelijk knalroze shirts aan. En op de shirts staat namelijk de tekst: komt al goud. Met wie heb ik het genoegen?
1: Met Janneke.
0: Dag, ja, hey.
1: Met Janneke, uit Veendam.
0: Jij zoekt een man.
1: Ik zoek een man.
0: Heb je al wat gevonden?
1: Nou, er komt van alles langs, maar ja, ik heb de ware nog niet gezien.
0: En wat is de eerste vraag die je dan stelt aan een man die de ware zou kunnen zijn?
1: Ja.
0: Kom je hier vaker?
1: Loop je vaker mee?
0: Loop je vaker mee, ja. Heb je hobby's?
1: Ja, wat doe je nog meer behalve wandelen?
0: Ja.
1: Huh? Ga je ook naar Nijmegen? Ik zoek nog iemand die met een caravan naar Nijmegen gaat. Want dan heb ik onderdak.
0: Maar dan kun je toch beter een shirt dragen in plaats van komt al goud. Ik zoek een caravan voor Nijmegen.
1: Ja, maar dit komt gewoon toevallig op ons pad.
0: Ja. Echt?
1: Het is een beetje een grapje.
0: Beetje een grapje.
1: Ja.
0: Goed. Nog steeds op zoek?
1: Steeds op zoek.
0: Heb je veel...
1: Maar ik ben niet wanhopig.
0: Nee, natuurlijk. We zijn nooit wanhopig.
1: Nee,
0: dat ga
1: ik
0: nooit vertellen. Dat ga ik nooit vertellen. Voor de mensen die net inschakelen. Janneke is op zoek naar een man. Om samen mee te wandelen. Samen leuke dingen mee te doen.
1: Golven. Dat doe ik. Golven.
0: Golven ook.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Ja.
0: En dan... Wat is je handicap?
1: Mijn handicap? Die moet ik nog krijgen.
0: Oh, je hebt nog niet gegolfd.
1: Jawel, ik ben aan het leren.
0: Oh, kijk.
1: Dus misschien is er een man die mij het beter kan leren.
0: En waar kunnen we jou vinden dan? Op de socials?
1: Veendam.
0: Ja, Janneke Veendam, dat ben je meer.
1: Ja, op de socials, ja. Dat is een beetje lastig, vind ik. Facebook.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat is ook social.
1: Ja, dat weet ik.
0: En anders dan komen ze gewoon hier naar de stand van
1: Dionort. Ja, dat lijkt me beter.
0: Want er zijn heel veel mensen die kijken, die zitten altijd te gluren van... Is me live al over de finish? Is de buurman al gearriveerd?
1: En morgen loop ik ook, en vrijdag ook. Dus dan zien jullie mij wel weer. En dan geef je mij maar gewoon al die namen en adressen van al die mannen.
0: Het lijkt me een goed idee.
1: Het lijkt me beter.
0: Kom dan elke dag even
1: langs. Anders dan kom ik hier niet meer morgen, heb ik geen tijd.
0: Nee, je
1: moet ik daten.
0: Ja, maar dan kan je even vertellen wie je aan de haak hebt geslagen.
1: Ja, maar dat is nog een vervolg, hè?
0: Ja.
1: We gaan heel voorzichtig beginnen.
0: Uiteraard, maar als je gaat daten, dan kun je ook al zeggen van... ik heb iemand, dit is hem, dit is Jan.
1: Jan en Janneke.
0: Ja, oh, dat is mijn Jan en Janneke. Och, heerlijk dit, heerlijk. Hoe laat ga je morgen finishen, denk je?
1: Nou, dezelfde tijd, denk ik.
0: Zelfde tijd, zien we je morgen weer.
1: We lopen het gewoon en we zien jullie onderweg ook, dus...
0: Gezellig.
1: Ik hou het wel bij.
0: Janneke is op zoek en wij zoeken vrolijk met haar mee.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you.

0: En als je dan de muziek hoort van Irene Cara, Flashdance, What a Feeling, en je ziet die blije koppies over de finish heen komen, ja, dan is het een soort van soundtrack. Dan past dat allemaal heel erg mooi. Bekende koppen en minder bekende koppen komen over de finish. En een heel bekend gezicht gaan we zometeen over de finish zien komen. Haar naam is Joyce.
1: Ja, en dan lopen we door de Zwanenstraat. En dan zit je al te denken, zo'n finish, dat is altijd heel erg leuk natuurlijk. En dan staan daar je ouders te zwaaien en te doen. Dus lopen jullie het laatste stukje even mee?
2: Wij lopen mee.
1: Ja. Jij ook wel?
2: Ja. Jullie ondersteunen voor het laatste stukje.
1: Geweldig. Want we zijn een beetje de achterblijvers.
2: Zijn jullie zo langzaam?
1: Nou, wij praten de hele tijd met mensen natuurlijk. Nu moeten we opletten dat Elwin niet overreden wordt hier. Dat hij niet... gaat helemaal goed, Elwin. Ja. Nee, wij praten natuurlijk de hele tijd met mensen.
2: Maar hoe is het gegaan dan?
1: Ja, heel goed.
2: Oké.
1: Okay. Geen blaren.
2: Nee.
1: Soepeltjes.
2: Niet zo warm als gisteren.
1: Nee, heerlijk windje erbij. Ja.
2: Nou, fijn.
1: Ja, toch? Ja.
2: Blij dat jullie weer binnengekomen zijn.
1: Nou, daar zijn we... sorry. Ja, daar zijn wij ook blij mee. We kunnen Karel al zien. Daar is de finish, Elwin. Dat is net al zei. We lopen eigenlijk de hele tijd... Het laatste stuk, eigenlijk de laatste 3 kilometer, lopen wij zo'n beetje alleen. Want we zien daar over de finish, er wordt alweer gezwaaid. Daar lopen 2 lopers. Nou, heel ver achter ons loopt het ook nog wat. Maar dan is het laatste groepje, van wat zeiden we, 25 mensen ongeveer, komt er zo aan.

Beauty and the Brains. Ja, dan is een bruggetje maken heel erg makkelijk en heel snel gemaakt naar Joyce bij de finish van de Groninger Vierdaagse.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
5: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Rob van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffingen en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
10: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
11: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
12: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het historisch oogstfestival Borg Verhildersum.
13: Live vanaf de Grote Markt in Stad.
14: De Groningse Vierdaagse.
15: Radio Noord.
16: De middag door.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: De tweede dag. Het zijn betere temperaturen met een beetje wind in de rug. Op naar de finish. De laatste wandelaars. We gaan ze zo begroeten.

Taylor Swift en Opilet op Radio Noord tijdens de Vierdaagse van Groningen. Voor de uitzending zat ik even lekker in het zonnetje met een kopje koffie. Even een beetje voor me uit te staren, alles een beetje gaten te slaan. En toen kwam er een mevrouw naast me zitten. Ik zeg van, nou, hoe gaat het? Ja, zegt ze, goed, ik heb lekker gewandeld. Hoeveel kilometer heb je gedaan? 20. Ja, was wel zwaar. Ik zeg, nou, waarom doe je dan 20? Waarom dan niet wat minder? Nou, zegt ze, ik heb een maand of 8, 9 ben ik onderuit gegaan met de fiets. Ben gevallen, ik had een beste hoofdwond, hersenschudding, hele hoop hechtingen. En ik kon niet zoveel in die tijd. TV kijken was too much, op de telefoon, dat kon ook niet. Het enige wat ik kon doen, en ik voelde me aankomen, ik zeg, wandelen? Ja, zei ze, wandelen. Dat was leuk, dat was rustig en dat was gewoon fijn om te doen. Dus als mensen vragen van, heb je dan geoefend voor die 20 kilometer? Zei ze van, ja, eigenlijk wel. Want tijdens het beter worden, tijdens dat ik weer rustig tot mezelf kon komen naar de hersenschudding, want dan, ja, dat doet wel wat met je lijf. Wandelen is eigenlijk altijd goed. Het werd een soort van verslaving. Ze had zich al aangemeld voor de Vierdaagse van Groningen en ze verheugde zich erop. Morgen gaat ze voor de 3e dag lopen. En als ik het tegenkom, dan ga ik er toch nog even vragen of ze voor de microfoon haar verhaal wil vertellen hoe de 3e dag is verlopen. Wandelen, goed voor lijf en leden. Dit is Jimmy Cliff op Radio Noord, Reggae Night.

0: op Radio Noord en Reggae Night Radio Noord tijdens de Groningse Vierdaagse. Andrea die heeft hem gisteren gelopen en Andrea kwam gisteren over de finish en die was helemaal naar de getver. Die was moe, het was warm, het was voor haar geen fijne dag. En de vraag was even, zou Andrea vanavond of vannacht goed hebben geslapen en zou ze klaar zijn voor dag nummer 2? Andrea, je staat naast me.
1: Ja.
0: Hoe voel je?
1: Goed. Beter dan
0: gisteren. Ja?
1: Ja. Gisteren was het echt pet.
0: We hebben je gisteren geïnterviewd, maar daar kan je je niet zoveel van herinneren, geloof ik.
1: Ik was kapot. En daarom doen we het nou even over. Nou kan ik lachen. Nou ben ik vrolijk.
0: En je bent op de helft nu?
1: We zijn op de helft, ja. Dus dan... En ik heb het vorig jaar ook al gedaan, dus... Dat komt er weer een medaille bij.
0: Wat is het verschil met vorig jaar voor jou?
1: Niet veel. We hebben een beetje andere route, maar... Nee, het is net zo gezellig, net zo vrolijk, net zo leuk. Ja.
0: En de pijntjes en de vermoeidheid?
1: Vandaag niet.
0: Helemaal niks?
1: Nee, vandaag niet. Nee, ik heb mijn voet gelaten tapen. En nou gaat het hartstikke goed, geen blaren.
0: Nou, is vrijdag de laatste dag. Als je die dan hebt gehaald, dan is het klaar. Ga je dan zo'n zaterdag... in een zwart gat vallen of zeg je van... nee, zaterdag dan pak ik de wandelschoenen, dan pak ik de stokken.
1: Nee. Die gaan zaterdag hang ik aan de bomen... die komen voorlopig even niet uit die boom.
0: En wanneer ga je dan weer wandelen?
1: Dat weet ik nog niet. Ik ben met Pieterpad bezig. Dus kijken wanneer ik daar weer mee verder ga.
0: Is dit
1: over de helft.
0: Eerst dit maar eens even afronden.
1: Eerst dit maar eens doen. Ja.
0: Andrea, dankjewel. Je bent dapper en heel veel succes morgen.
1: Dank u.
0: En wie weet spreken we je morgen. Je luistert naar Radio Noord, live vanaf de Groninger Vierdaagse.

0: Caro Emerald, A Night Like This.
1: Radio Noord,
2: live.
1: De Groningse Vierdaagse.
0: Ja, er zijn een paar dingen die als rode draad tijdens deze Vierdaagse lopen. Eén daarvan is Janneke, die is op zoek naar een man. Vrijgezelle mannen die kunnen het verhaal lezen op onze site rtvnoord.nl. Dan scroll je naar het live-blog van de Vierdaagse en daar kan je het verhaal horen en zien. En we zijn op zoek naar een naam voor de finish bij de Grote Markt. Het bloemetje of de bloem die is geadopteerd door de Groninger Vierdaagse, dat is de zonnebloem. Is er een naam te verzinnen die de zonnebloem met de eindstreep en de Grote Markt kan verbinden? Jullie zijn creatief, jullie hebben van alles verzonnen en die namen die komen binnen, Stefan.
3: Ja, oh, ontzettend leuk. Al die mooie reacties. Henriette die komt zelfs met twee stuks. Het zonneplien en zonnemaakt. Nou, dat kan prima. Hè. Het is ook de Grote Markt waar de finish is. Gela Niemeyer die komt alweer met de Via Martini.
0: Via Martini.
3: Dat is echt heel leuk gevonden. Intje Rotine die zegt via Dolle Griezen. En Miranda Pannenkoek kan zich wel voor de kop slaan. Want ze heeft gladiolen in huis gehaald voor José Hoeven, die op dit moment al lopen is.
0: Ja.
3: Die zegt, nou ja, die zet ik maar zelf ergens in huis. Het wordt dus een zonnebloem. Nou,
0: juist.
3: Die komt eraan. Eens even kijken. Het Zonnebloemplein komt nog voorbij. Jans Harms. De Zunnelone, Kallar Schrik. En ja, deze vind ik zelf ook wel heel goed hoor. De Zonnebloem Allee. Jenny Brands.
0: Kijk, dat zijn namen. We gaan alles verzamelen. We geven alles door aan de organisatie. En wie weet kunnen we dan volgend jaar zeggen van zo heet het eindpunt. En als je over de finish komt en je gaat iemand welkom heten en feliciteren, zorg dan dat je zonnebloemen bij je hebt. Hoe mooi is dat? Appen, dat kan op 050-3188-288. Het WhatsApp-nummer van Radio Noord 050-3188-288. Kom maar door!

0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Het is 4:30, tijd voor Noordnieuws met Sander Slager. Waterschap Huns en Aas is begonnen met het inspecteren van een aantal kwetsbare dijken in onze provincie. Door de aanhoudende droogte is de kans op scheuren en verzakkingen toegenomen, met name bij veendijken. Een van die dijken die het waterschap heeft onderzocht ligt bij Duurswold. Medewerkers gingen met een prikstok de dijk over. Paul Sinema van het waterschap legt uit waarnaar gezocht werd.
6: Ja, je let eigenlijk op verschillende signalen. De prikstok is een mooi middel. Daarmee kijk je eigenlijk van hoe droog is de toplaag van de dijk. Verder let je op scheuren, verzakkingen en eventueel kwel aan de binnenzijde van de dijk.
5: De veendijk bij Duurswold werd in januari dit jaar nog versterkt vanwege een scheur in de dijk. Het waterschap plaatste toen grote zandzakken om te voorkomen dat de dijk meer schade oploopt. Dunne restaurant Hasred in de stad is failliet. Het faillissement is aangevraagd door de Belastingdienst en geldt voor de vestigingen aan de Aastraat en de Steentilstraat. Een derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Het bedrijf heeft volgens de curator een schuld die in de tonnen loopt. Eigenaar van Hasred, Abdullah Yurmaz, spreekt van een enorme klap. Volgens hem zijn de financiële problemen de afgelopen jaren ontstaan mede door de energiecrisis en gestegen inkoop- en personeelskosten. In 2019 dreigde Hasred ook failliet te gaan. Dat werd op het laatste moment voorkomen. Bij de twee vestigingen die momenteel nog open zijn, werken ongeveer 50 mensen. De politie heeft op de zuidelijke ringweg in stad 3 mannen aangehouden op verdenking van heling. In een auto van het drietal werd een aanzienlijke hoeveelheid sieraden gevonden. De aangehouden mannen komen onder meer uit Gouda en Dordrecht. Een deel van de in beslag genomen sieraden is te herleiden naar een diefstal in Eemsdelta. Waar de rest vandaan komt is onduidelijk. De politie is op zoek naar de eigenaren van de sieraden. Op de Eekampenweg in Finsterwolde zijn vanmiddag een auto en een motor op elkaar gebotst. De motorrijder raakte daarbij gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. De motor is in de berm beland en de auto liep ook schade op. Deelnemers aan de Groningse Vierdaagse hebben elk hun eigen motivatie om deel te nemen. Voor Dini is die reden heel emotioneel, vertelt ze onderweg aan verslaggever Joyce Kranenborg.
7: Vorig jaar dacht ik, ga de Vierdaagse lopen. Nou, toen kwam er wat tussen. Ik kreeg kanker en toen stopte het. Maar ik heb gezegd, of ik heb met mezelf afgesproken, mocht ik die kanker overleven, dan sta ik volgend jaar aan de stad. Nou,
8: dat is gelukt.
7: Ben ik, ja.
8: Wauw.
7: Dus ja, dat gaat goed.
8: Nou, wat respect dan.
7: Nou, ja. Je moet het gewoon doen. Zo moeilijk is het spelletje niet. Je moet gewoon wandelen.
5: Ja, mooi. De tweede dag van de Vierdaagse voerde haar en de andere deelnemers naar het Hoge Land. In het liveblog op de site en de app vind je meer mooie verhalen over de Vierdaagse. En natuurlijk al het andere nieuws uit Groningen. Dat was hem voor nu. Krijg je nog het weer van onze weervrouw Harma Boer.
9: Vanmiddag is de bewolking en regelmatig zon. De wind matig tot krachtig komt door het zuidwesten met 23 graden op de Wadden en zo'n 27 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklaren weer. Minimum temperatuur 15 tot 18 graden met een overnemende wind. In morgen een dag met nu voor wat zon. In de loop van de dag van het noordwesten een grote waddenkans op bepaalbuien. Met een matige tot krachtige zuidwesten tot loten noordwesten wind wordt 21 tot 23 graden.
10: Dus het zou een nieuwe uitdaging. Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de eerste loge techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel sluit? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
11: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
10: Komst u onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
12: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
12: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: Voor topkwaliteit kookgerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
15: Ga nu naar koken en wonen.
16: In het stadshart van Appingedam.

0: Radio Noord is live bij de Groningse Vierdaagse vanaf de Grote Markt.
1: Kijk en luister mee en beleef start, finish en de verhalen van de wandelaars van dichtbij.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. 1, 2, 3. Nou, organisator André Pater, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Dag nummer 2. We zijn zo'n beetje aan het einde gekomen. Ja. Je grijnst nog steeds van oor tot oor.
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Je zei het tegen mij van ja, ik heb een lijstje met allemaal dingetjes. Allemaal dingen die fijn, mooi en leuk zijn. Doen we eens een paar.
1: Nou, ik heb dus inderdaad even iedereen gevraagd van goh, geef ze terug. Wat krijg je allemaal mee? Zo hebben wij iemand die al onze evenementen op de route regelt. Hè? Evenementen. We hebben pleinen georganiseerd waar je even lekker in de

0: moesten hem heel even laten wachten, Henk was het. En Henk zegt, ja joh, prima, ja, ik loop zo snel, dan wacht ik wel even. Dus ook dat, weer heel bijzonder. Hè? Dus we hebben helemaal afgestemd op tijden van vorig jaar. Blijkt het toch nog een snelle wandelaar te zijn. Helemaal leuk. Prachtige route. We hebben de route ten opzichte van vorig jaar nauwelijks veranderd. Tuurlijk, 30 kilometer is erbij, maar nauwelijks veranderd. En toch vinden de mensen het echt geweldige routes. Ondanks dat er geen schaduw is, hebben ze genoten. Ik heb gehoord dat er ook nog heel veel donaties binnenkomen voor Maggie's. Echt, echt top. Echt dat die teller gaat door het dak. Zal ik ooit nog wel wat over vertellen wat het eindstand wordt. UMCG nog even gesproken tussendoor. Ze hebben 130 mensen plus kunnen helpen. Of hebben hun kunnen helpen eigenlijk, hè, met het onderzoek. Pijnpreventie. En daarnaast, en dat is ook wel heel leuk. Ja, ook wel even een puntje van orde. Mensen zijn zo enthousiast om die routes te lopen. Dat ze bijna als de brug dicht gaat en het alarmsignaal gaat, nog even snel gaan rennen. Dus let op, hou je wel aan de verkeersregels. Maar ik snap het enthousiasme. Ja. Dus nee, ja, de 7 punten. Allemaal even binnengekregen in de laatste kwartier. Super, super.
1: Hoe ga je vanavond naar bed? Voordat jij je ogen dicht doet, wat gaat er dan nog door je hoofd?
0: Nou, wat ik echt overweldigend vind, is dat iedereen weet ons te vinden. In de mail, op socials, in de WhatsApp, noem maar op. Ze sturen allemaal een berichtje. Hé, je doet zoiets geweldigs. Je hoort diepgaande verhalen van de mensen die er zijn. Dus als ik naar bed ga, dan is het heel dubbel. Want aan de ene kant zou ik mijn kussen aan kunnen raken en weg. Mm-hmm. Maar aan de andere kant malen al die verhalen nog door mijn hoofd op positieve manier. Het blijft zo hangen hoe mooi het, wat het teweeg brengt. Wat mensen verbindt, wat voor, ja, enthousiasme hier uitkomt. Het is bizar. Ja.
1: Je zei het al, verhalen. We hebben al heel wat mooie verhalen gehoord. Die staan ook allemaal op onze site, op het liveblog van rtvnoord.nl. Welk verhaal is jou vandaag bijgebleven?
0: Vandaag. Ik moet zeggen, vandaag is het mooiste wat me is bijgebleven. Ik sprak iemand die op het entertainmentplein, die zat op de route. En die heeft toch zelf een fysieke beperking. En die zei, ik had dit zo graag. Of ik wil dit eigenlijk, we zijn er nog niet. Ik wil dit zo graag alle 4 dagen uitlopen. En daar zit qua fysiek wat er aan de hand is. En bijvoorbeeld, kan ik dit noemen? Ja, tuurlijk. Het overwinnen van kanker. Een van de, dat is ook het goede doel die we steunen. En dat dan iemand zo beladen dat aan je vertelt. En ik weet niet of ik dit gisteren heb verteld, maar de laatste loper kwam binnen. En het is bijzonder, want die staat bij de finish. En die wordt onthaald door dochter, door man, door jullie trouwens. Want jullie wouden haar interviewen, want ze was de laatste. Ik snap het. En ze zegt, ja, wacht even. Ik wil heel even iemand bedanken. En die loopt naar me toe en krijgt weer kippenvel. Maar zij zegt, ik wil je bedanken voor dit ontzettend mooie evenement. En dan denk ik, ja, dat doe je toch voor?
1: Mm-hmm. Ja. Daar doe je het zeker voor.
0: Ja.
1: Morgen dag nummer 3. Waar moeten we op letten morgen?
0: Het belangrijkste wat ik echt moet benadrukken is, we gaan weer regulier lopen. Dus iedereen heeft een starttijd gekregen. We kunnen niet meer wisselen. Morgen zijn normale, hele goede wandeltemperaturen. We gaan het weer doen zoals bedacht. En we zijn er helemaal klaar voor. We hebben helemaal zin in de dag om het eens een keer te draaien zoals het van tevoren bedoeld was. We gaan natuurlijk de oostroute lopen. Hè. We gaan met de windroos mee. Oost betekent Roegwold, 40 kilometer. We gaan door het, ga ik het altijd door elkaar halen, Bedemer, Bijenmerbos, vlakbij Kardingen. Gaan wij door het bos met de 20 en 30. Super, super mooie route. Ja.
1: We gaan het meemaken morgen. Nog 13 minuten en dan slaat de klok 4. Is iedereen al binnen?
0: Een handjevol mensen nog niet. Het is zo dat, en dat is ook een kwartiertje geleden keken, moesten nog ongeveer 100 mensen binnenkomen. Let op, dat is inclusief de uitvallers. Dus er zullen iets minder dan 100 mensen nog moeten binnenkomen. Er zijn ook vandaag wat uitvallers. Hoeveel precies durf ik nog niet helemaal te zeggen. Weet ik aan het eind, om 5 uur. Het mooie is, en dat moet ik ook meteen wel zeggen, we hebben hier naast jullie studio een barometer hangen. En daar kun je precies zien hoeveel mensen hebben ingeschreven. Per dag hoeveel mensen er zijn gestart. Maar ook aan het eind hoeveel mensen er zijn gefinished. Dus pimmer niet op vast, maar 4:15 staat het daar op het bord.
1: Mooi zo, gaan we het zien. André Pater, dankjewel en we spreken je morgen. En voor straks welterusten.
0: Dankjewel.
1: Radio Noord tijdens de 4-daagse. Dit is de Bausa en Magnetic.

0: ABC op Radio Noord en All of My Heart. De laatste wandelaars zijn onderweg. En als je oordopjes in hebt en je luistert naar Radio Noord, heel veel succes nog en sterkte. De laatste loodjes, dan heb je dag nummer 2 te pakken. Dan kan je nog een knipje krijgen en dan kun je afstempelen. Dit was hem, Stefan.
1: Ja, wat een fantastische dag.
0: Morgen weer.
1: We zijn over de helft.
0: We zijn over de helft. Potverdorie. Het gaat veel te snel. Het is veel te mooi. Het is veel te leuk. En dan snel afsluiten. Zometeen Studio Grun met Maartje. En morgen vroeg om 10 uur. Dan zit Femke weer. En gaan we verder met dag nummer 3 van de Groningse Vierdaagse. Dit is Monaco. Sing it back tot morgen.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. De explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Door met het nieuws uit Groningen. Je krijgt de hoofdlijnen van Sander Slager. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. In het natuurgebied Borgenswold bij Veendam is een kleine brand geweest. De brandweer wist het brandje snel te blussen. De rook van de brand was in het centrum van Veendam te ruiken. En ook in het Sterrenbos in de stad Groningen is brand geweest. Daar vat een boomvlam. Beveiligers van het duo hebben het vuur geblust en de brandweer heeft nageblust. Waterschap Huns en Aas heeft vandaag de Veendijk bij Duurswold geïnspecteerd. Door de aanhoudende droogte is de schade aan dijken toegenomen. Gewapend met een prikstok speuren medewerkers van het waterschap de dijk af op zoek naar zwakke punten.
11: Verder let je op scheuren, verzakkingen en eventueel kwel aan de binnenzijde van de dijk.
10: FC Groningen gaat Tom van Bergen niet verkopen aan AZ. De Alkmaarders deden vandaag een ultieme poging om de topscorer los te weken van de FC. Maar een transfer bleek onbespreekbaar. Eerder waren de clubs ook al in onderhandeling en zag Van Bergen een overstap zelf ook wel zitten. Dat was hem voor nu. Meer Noordnieuws hoor je om 16:30.
9: Dankjewel, Sander.
12: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
13: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegsel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegsel.nl/drops.
16: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Radio Noord. Studio Grun.
18: Met Maartje Ettema.
9: We zijn weer uitgewandeld voor vandaag. En als je dan net even een lekker vet broodje verdiend hebt, kun je niet meer terecht bij de Hasred in Groningen. Ga ik het zo over hebben.

0: The American Girls van Harry Styles. Ja, en daarvoor hoorde je al eventjes het verkeer. Maar nu zijn we er echt naartoe. Remco, hoe is het op de weg?
1: Nou, vrij rustig. Je kan lekker doorrijden. Ook geen storingen bij de treinen. Dus niks te melden.
0: Het is echt vakantietijd. Buiten is het vakantieweer. Maar het wordt even wat minder, Harma. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Nou ja, ik vind het nog prima te down. Het waait wel flink. Maar ja, daardoor is de warmte ook wel weer gauw te droog. De temperatuur werd uiteindelijk zo'n... de gooien weer in de bie. 25 graden, dikke 25 graden met 6,5 uur de zon op Lauwers oog. En 26,5 graden op Nijbeerte met zo'n 5 uur de zon. Ja, er staat een motor dat krachtige zuidwestenwind. In Utschuit is in windkracht 7 werd meld vanuit de Lauwers oog met 53 km per uur. Nou, die wind die waait de komende uur nog in deur. Dat wisselbewolkte weer blijft ook. In Venoom om een uur of 8 en ligt de temperatuur nog zo tussen de 22 en 25 graden. En om 20 over de godde zon onder met vannacht relatief rustig weer met flinke opklotens in 15 tot 18 graden als minimum. Maar we beginnen daar met nu weer wat zon. Er komt storig aan meer bewolkt, blijft nog langer zet droog met een motige tot krachtige zuidwest- tot noordwestenwind 21 tot 23 graden. Loter in de middag in om. Een grote wordende kans van nu het noordwesten op een poolbui.
0: Ook wel lekker. Maar dankjewel. Tot zo.
2: Ja, tot zo. Hoi.
0: Ja, we gaan het zo hebben over de Hasred in de stad. Failliet. Wie is er niet geweest?
1: Ja, ik wel. Vaak genoeg.
0: Ja? Ben je een beetje fan van het eten?
1: Ja, een avondje uit wel.
0: Nou, ik lust het ook. Ja, het is wel het lekkerst als je brak of dronken bent.
1: Ja.
0: Maar waarom, hè? Wat is
1: ja,
0: dat
1: weet
0: eigenlijk?
1: Ik niet. Dan krijg je er toch meer zin in of zo. Ja, je denkt misschien wat minder goed na over...
0: Of vind je het misschien altijd al lekker, maar daar hou je je altijd in. En verdwijnt dan die barrière.
1: Ja, het is natuurlijk niet het meest gezonde eten.
0: Nee. Ik voel me wel altijd ook echt 10 kilo zwaarder. Dat is zo'n vette hap. En dan als je dronken bent, denk je, oh, doe nog maar extra saus, extra vlees. Krijg je helemaal niet op.
1: Ja, één voordeel is wel, als je het inderdaad na het uitgaan doet, dan heb je de volgende ochtend, tenminste dat heb ik dan, als je wakker wordt, niet per se honger.
0: Nee, klopt. Je kan er wel echt even een tijdje op teren. Nou ja, we gaan zo horen hè, wat de Groningers daarvan vinden.
1: Ja.

0: Campus op Noord. Life is life. Daarmee werd het 15 minuten over. Ja, het kan zijn dat je er helemaal niet van houdt, hoor. Maar meeste mensen na een avondje uit, dan heb je toch wel zin in een broodje deuner. En waar je het nu niet meer kan halen is de Hasred. Want de deunerzakenstad is failliet verklaard. De rechter sprak het faillissement uit deze week over de vestiging aan de A-straat en aan de Steentilstraat. En het derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Verslaggever Ronald Niemeyer ging de straat op om te kijken wat deze deunenzaak voor stadjers en studenten betekent.
1: Nou ja, ik vind het een groot gemis als de Hasred verdwijnt uit Groningen. Want ik ben er zelf natuurlijk heel vaak geweest. Vroeger ook in mijn studententijd. Ik bestelde ook regelmatig nog wel een lekker broodje kebab of een kapsalon. Maar ja, misschien door concurrentie of te hoge prijzen tegenwoordig. Je ziet ook steeds meer winkels verdwijnen en plaatsmaken voor restaurants. Dus ja, heel veel concurrentie. Dus ik hoop dat het goed gaat komen, maar ja, anders kunnen we ergens anders iets halen, toch?
2: Maar het hoort bij de stad, hè?
1: Het hoort wel bij Groningen.
2: Bij het student zijn ook.
1: Ja, het hoort wel bij Groningen, ja. Maar wat ik zeg, er zijn zoveel andere alternatieven. Als je ook kijkt bij Poelenstraat of Oosterstraat, alleen daar zitten al 4 of 5 kebabzaken naast elkaar. Dus ik snap het wel.
2: Ja. Wat maakt de Hasred de Hasred?
1: Ja, ik denk vriendelijkheid en gewoon omdat ze al zo lang in Groningen zitten. Als je het over een kebabzaak hebt, dan is het wel eigenlijk Hasred.
2: Ja.
1: Dan heb je het niet over een Ozan of een Istanbul of een Dunnerix of zo. Dus dat is wel echt de enige echte.
2: Mogelijk een doorstart?
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dan blijf ik daar gewoon lekker mijn kebab te stellen natuurlijk.
2: Wat vind je van nieuws?
3: Ja, ik vind het wel jammer. Maar ik hoorde wel dat die ene bij het uitgaansgebied nog wel open is. Dus dat is fijn. Maar ja, het is wel heel triest natuurlijk. Ja, het is wel vervelend.
2: En waarom is het jammer?
3: Het is gewoon heel lekker eten. Ja, het is gewoon echt een Gronings instituut. Het is gewoon heel lekker. Ja. Dat is gewoon,
2: het hoort bij Groningen en bij het student zijn?
3: Ja, 100%. Ja, het is echt niet weg te denken naar mijn mening. Maar ja, het is gewoon, ja, ik weet niet. Het is gewoon lekker eten voor studenten. Gewoon precies, ja, gewoon hongerstillend. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is gewoon perfect.
2: Ja, echt ook een naam, hè, in de stad, hè?
3: Ja, het is gewoon een instituut, zoals ik zeg. Ja, het is echt, ja.
2: Een instituut zelfs?
3: Ja, zeker. Maar sinds ik hier studeer, ik studeer nu 3 jaar. Het is gewoon, ja, het is altijd geweest. En het is al veel langer geweest. Het is gewoon niet weg te denken. Ja.
2: Dan hoop je op een doorstart, denk ik.
3: Ja, kijk, nou, zeg maar, voor mij de belangrijkste is wel diegene in de paper staat. Want dat is gewoon, ja, je gaat naar het uitgaan. Maar ja, ik hoop dat er zoveel mogelijk zijn. Dus ja, ik hoop dat ze door kunnen starten. Ja, zeker.
4: Jammer. Ik kan geen kebab meer halen nu. Ik woon niet om de hoek. Dus dan is het wel jammer dat je niet hierheen kan dan.
2: Ja, er zijn meer kebabzaken natuurlijk, of dunne zaken.
3: Ja.
2: Wat maakt er dan de Hasred de Hasred?
3: Ja, dat weet ik niet. De knoflooksaus, denk ik.
2: De kloddersaus.
3: Knoflooksaus.
2: Oh, de knoflooksaus.
3: Ja, misschien is die heel lekker daar.
2: Ja. Ja, hoort een beetje bij jong zijn en bij student zijn in deze stad? De
3: Hasred? Zeker. Zeg je na een avondje uit, altijd een lekker broodje. Hoort er wel bij, ja.
2: Goed. Nou, mogelijk een doorstaat.
3: Oké, daar weet ik nog niks over.
2: Nee, dat zou voor jou wel goed zijn.
3: Ja, zeker. Altijd lekker.

0: of bent.
1: Vandaag hebben we een plaatje, dat had hier maar zo in kunnen zitten. Ik dacht, ik let nog even extra goed op, wordt hij toch
2: ja,
1: echt niet
2: genoemd? Ik zat ook al te kijken of hij erin zat.
1: Hij zat er niet tussen?
2: Nee, nee, we zijn in Siddeburen.
1: Ja, Siddeburen of Siddeburen.
2: Ja.
1: Ik help jou even.
2: Oké.
1: Okay. Kom maar,
2: ja, ik val toch weer naar door de mand, hè. Helaas, helaas.
1: Ja, pogingen worden altijd gewaardeerd.
2: Gelukkig. Over een jaartje dan kan ik het.
1: Oké, okay, nou ja, we wachten het af.
2: Ja, in de gemeente Midden-Groningen dus, met zo'n 32.000 inwoners, was het altijd al het grootste dorp van de voormalige gemeente van Slochteren. En in het begin van de 19e eeuw had het zelfs een tijdje een eigen gemeente.
1: Dat is nog meer dan Veendam, 32.000. Is het zo groot?
2: Ja, toch nog wel een groot dorpje. Ik dacht het eerst ook dat het kleiner was, maar ja, nee, blijkbaar nog best wel groot. En een leuk feitje over Siddeburen. Het water aan de zuidkant, het Ringmaar, is een historische grens en ook een taalgrens. Het scheidt vroeger de streken Fivelo en het Oldambt. En aan de weerszijde van het water spraken mensen net een ander Gronings dialect.
1: Oké, het is Fivelink.
2: Ja, dan gaan we, hè. Ik geef het op.
1: We gaan zo even zouden. Maakt helemaal niet uit. We hebben vandaag Siddeburen op de kaart gezet. En als je er meer over weet, laat even van je horen op 050 3188 288.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Over 4:30. We gaan naar Noordnieuws. Goedemiddag Sander.
8: Goedemiddag. De woonwinkels Quantum en Jisk aan de Farmsumerweg in Appingedam kampen met wateroverlast. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Beide meubelzaken hadden zoveel schade dat ze de deuren gesloten hielden. Een medewerker van Quantum spreekt van serieuze waterschade. Bij Jisk is de zaak inmiddels alweer zo goed als droog. Bij de Kaapse Baan, vlakbij de jachthaven Kaap Hoorn in het Hoornse Meer, in stad, is een persoon uit het water gehaald. Diegene is door ambulancepersoneel geholpen. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Op de Ekampenweg in Finsterwolde zijn vanmiddag een auto en een motor op elkaar gebotst. De motorrijder raakte daarbij gewond aan zijn been en is overgebracht naar het ziekenhuis. De motor is in de berm beland en de auto liep ook schade op. De tweede dag van de Groningse Vierdaagse zit er voor verreweg de meeste deelnemers alweer op. De route voerde hen onder meer langs Winsum. Al die kilometers is een massage bij de finish op de Grote Markt dan een verdiende beloning.
9: Ik mag er zo tussendoor even, dus ik wil wel heel graag even gemasseerd worden na zoveel kilometer wandelen.
10: Spoedgevalletje?
9: Spoedgevalletje, ja, ja. Echt. Ja. Mooie voeten en je wil echt wel even lekker ontspannen dan.
8: Ja, morgen dag 3 van de Groningse Vierdaagse en dat is traditioneel de zwaarste dag. De langste route loopt dan langs het Roergewold. Dat is allemaal weer live te volgen bij RTV Noord. En daar vind je op de site en app ook meer Gronings nieuws.
7: Sander, dankjewel. Ja, en is het nou een man of een vrouw? We zijn er nog steeds niet uit. Rick Middelbos is genoemd, Imca Marina, Patty Bart, gisteren koningin Maxima. Remco gaat zo even op weg helpen. Eerst het weer, dit is Harma.
11: Vanmiddag is de bewolking en regelmatig zon. De wind matig tot krachtig komt door het zuidwesten met 23 graden op de Wadden en zo'n 27 graden verdere provincie in. Vanavond en vannacht opklaren weer. Minimum temperatuur 15 tot 18 graden met een overnemende wind. En morgen een dag met nu voor wat zon. En de loop van de dag van het noordwesten een grote wordenkans op bepaalbuien. Met een matige tot krachtige zuidwest tot loot en noordwesten wind. Wordt 21 tot 23 graden.
12: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: dan terug naar het begin van deze eeuw. Moeten we voor deze van Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Daarmee is het tijd voor de lachlijn en de hint die wij beloofd hadden.
1: Ja, we hadden gisteren gezegd, vandaag gaan we een hint geven. Dus dan moet dat ook maar, hè?
0: Ja, ik was het vergeten.
1: Oh, ja.
0: Want jij wist het nog.
1: Gelukkig wel. Ja, anders krijgen we straks weer appjes. Waar blijft de hint?
0: Waar blijft de hint? En ik moet zeggen, we hebben hem wel nodig.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Want nou, we zeiden de vraag al, is het een man of is het een vrouw? De laatste 6 inzendingen waren een vrouw. Zou je denken, is het dan een vrouw? Nou, nee.
0: Het is helemaal geen vrouw.
1: Nee, de hint van vandaag is dus, het is een man wat we zoeken. Eerder al, het is geen Groninger. Dus geen Groninger en het is een man. Ja, waar denk je dan aan?
0: Dat weet ik niet, hij klinkt zo. Ik kan eindelijk zeggen hij. Deze BN'er, en als je weet wie het is, dan kun je bellen 050-3188-288. Je kan niet appen bij de lachlijn. Je moet echt aan de lijn komen met je antwoord. Is wel heel gezellig hoor. En als je het dan goed hebt, ja, er zijn nog veel mannennamen over. Want we hebben vooral vrouwennamen afgeschreept.
1: Ja,
0: hey, en ook alleen maar Groningse natuurlijk. Dus eigenlijk kan elke mannelijke BN'er nog.
1: Het kan nog alle kanten op.
0: Oké, dit is de lach. En wat kun je winnen als je het weet?
1: Het prachtige Studio Grun tegeltje. En een nummer in de enige echte playlist mag jij erin zetten. En er wordt nog een leuk zakje bij. Met allemaal leuke RTV Noord dingetjes.
0: Nou, de RTV Noord Fanny Pack. Alleen bij ons. Nee, dat is niet waar. Die is wel bij meer te winnen. De muziektegel is alleen bij ons te winnen.
1: Precies.
0: En jouw favoriete liedje ook. Dus doe even een gok of weet je het zeker. Laat van je horen. 050-3188-288.

0: Wat een samenwerking. Tina Turner, David Bowie met Tonight. Maar we gaan niet helemaal op vanavond wachten. We spelen nu onze lachlijn. Een moeilijke hebben we hoor te pakken. Heel veel namen al genoemd. Eerst veel Groningse namen. Dat was niet goed. Toen veel vrouwennamen. Bleek ook niet goed. Deze lach kan blijkbaar zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Maar het is echt een man, weten we nu. Ja, en dan heb je ineens nog een heel veld aan BN'ers waar je uit kan kiezen. Zelfs misschien wel BN'ers die niet meer onder ons zijn. Siepko uit Bedum. Goedemiddag, Siepko.
1: Hey, zo sprak mij laatst ook. We hebben een gekke gezien in het huis.
0: Hoe kom jij nou, dat klopt ja. Hoe kom je nou bij Harmen Siezen?
1: Ja, zo dacht ik al. Ik had al in hoofd zitten van Harmen Siezen.
0: Even een gokje doen.
1: Ja, even een gokje.
0: Nou, Siepko, ik ga even kijken.

0: Het wordt een ongelooflijk dure uitzending inmiddels. Net nog Tina Turner en David Bowie samen. En nu weer twee andere giganten in duet. George Michael en Elton John hoorde je op Radio Noord. En we moeten door, want dit was prachtig, maar...
1: We gaan naar Siddeburen.
0: Het is geen Siddeburen.
1: Het is geen Siddeburen. Nee, en ik moet even een correctie maken. Want ik denk dat ik net zo gefocust was op mijn Groningse uitspraak... dat ik het aantal inwoners verkeerd zei.
0: Wat heerlijk, want Nadesh heeft ook altijd discount.
1: Ja,
0: hè? Hij past daar wel heel prima in.
1: Ja, ik ben er niet op getest, maar soms denk ik dat ik het ook heb. Ik zei namelijk 32.000. En jij zei toen, is het al groter dan Veendam? En toen dacht ik ook al, hè, dat kan toch niet? Nee, het is ook geen 32.000. Het is 3200.
0: Klein verschil.
1: Precies. Ja, wie heeft dat nou door? Ja, niemand, hè? Nou, Siddeburen dus. Het ligt op een historische zandrug in het landschap. En dat maakte de plek al duizenden jaren geleden heel aantrekkelijk om te wonen. Rondom het dorp zijn er ook tientallen stenen werktuigen uit de steentijd gevonden. En het lijkt erop dat er zo'n 4500... deze keer wel even goed, 4500 jaar geleden al mensen leefden. En een opvallende verhoging in het landschap met de naam De Hanebulte... die wijst er volgens archeologen mogelijk zelfs op dat er een hunebed heeft gestaan. Nou, die is inmiddels wel weg, dus die kan niet meer gevonden. Maar ja, de sporen zijn er wel. Tussen 1929 en 1941, toen lag Siddeburen ook aan een spoorlijn. Namelijk tussen Groningen en Delfzijl. Dat staat ook wel bekend als het Vulture-spoor. De stoomtreinen die hier reden, die kregen in de volksmond de bijnaam de Olle Vultures. Spreek ik dat al wel redelijk goed uit?
0: Keurig.
1: Oh, kijk, ik leer het nog wel eens. Deze spoorlijn die werd in de Tweede Wereldoorlog opgedoekt en de rails zijn weggehaald. Maar de geschiedenis ervan is zeker nog wel zichtbaar. Het oude stationsgebouw uit 1929 die staat nog steeds aan de pas op. Al wordt het tegenwoordig wel gebruikt als woonhuis. En grote delen van het oude spoortracé die zijn nu ingericht als wandel- en fietspaden.
0: Je kan er prachtig wandelen en fietsen, maar misschien woon je wel in dat spoorgebouwtje.
1: Dat kan ook nog.
0: Gauw even bellen. 050-3188-288. En straks na 5 uur, je hebt van alles met water. Op sommige plaatsen hebben we namelijk veel te veel water. En op andere plekken is het weer veel te droog. Dit is Andrew Gold. Tot het nieuws van 5 uur. Lonely Boy.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn 2 mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gaan we door naar het grunnige naais. Je krijgt de hoofdlijnen van Sander. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De Waddenvereniging en Natuurmonumenten hebben bij de Raad van State met succes geprotesteerd tegen 4 vergunningen voor het opvissen van schelpen in de Waddenzee en de Noordzee. De rechter is het met de organisaties eens dat er te veel schelpen opgevist werden. Praktische gevolgen heeft de uitspraak niet. De schelpenvisserij lag al stil door een eerdere uitspraak van de rechtbank. Daarbij is de natuurvergunning van de vissersbedrijven vernietigd. Bij de Kaapse Baan, vlakbij jachthaven Kaap Hoorn in het Hoornse Meer, is een persoon naar het water gehaald. Diegene is door ambulancepersoneel geholpen. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. De FC Groningen gaat Tom van Bergen niet verkopen aan AZ. De Alkmaarders deden vandaag een ultieme poging om de topscorer los te weken van de FC. Maar een transfer bleek onbespreekbaar. Tot zover voor nu. Om 5:30 meer Noordnieuws.
9: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
10: Ga nu naar koken en wonen.
11: Voor topkwaliteit.
10: kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
11: Ga nu naar koken en wonen.
10: In het stadshart van Appingedam.
12: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
13: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
12: Check werkerbijwagenborg.com.
14: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
15: Radio Noord.
16: Studio Grun.
17: Met Maartje Ettema.
7: Goedemiddag, 5:00 geweest. Hier schijnt nog volop de zon. Lekker zo de barbecue aan, daar lijkt het weer perfect voor. Je hoort het zo van Harma.

0: op Radio Noord. Je hoorde Word Up. Ja, geen verkeer. Alles rijdt door. Tenminste, volgens mij wel, hè? Ja, ik zag jou al heel tevreden kijken. Ben je nog steeds aan het bellen? Ongelooflijk. Ja, maar je bent aan het bellen. Ja, moet je even zeggen dat je in de uitzending bezig bent. We hebben een hele gekke miscommunicatie, Remco en ik. Hij blijft maar bellen. Terwijl ik wil even met hem kletsen. We weten ook helemaal niet of er dan wel of niet verkeer is. Ben je zover?
1: Zo, ja, sorry. Inderdaad geen verkeer in de provincie. Het is lekker rustig.
0: Ik heb jou wel nodig, want ik wil weten waar Wat Vindstoe over gaat.
1: Wat Vindstoe? Ja, ik moet ook... Ik moet ook weer even schakelen. Ja, het is natuurlijk een droge periode. Straks gaan we het over te veel water hebben. Maar ja, er is ook watertekort. En Ronald, die is even de straat op in Onstwedde over... Ja, wat doe jij met deze droogte? Hou je er rekening mee?
0: Merk je er überhaupt iets van?
1: Merk je er iets van? Ja.
0: En wat is het antwoord op die vraag bij jou?
1: Voor mijzelf? Nee, nog niet echt. Nee, ja, je hoort natuurlijk de verhalen van al die brandjes wel in de buurt. Dat is wel zorgelijk natuurlijk. Maar voor de rest heb ik er zelf momenteel... geen last van.
0: Nou, ik zie het wel op de plekken waar ik in het water kom. Bijvoorbeeld bij wandelen in het Borgerswold. Waar dus brand was vanmiddag. En ik liep daar nog vanochtend. Daar gaat een hond in het water bijvoorbeeld. En dan kun je dus echt zien dat het waterpeil ongelooflijk laag staat. Ja. Daar kun je dan mooi vergelijken. Want normaal komt hij dan bijvoorbeeld tot zijn ellebogen erin. En nu maar alleen maar natte voetjes.
1: Ja.
0: Dus we hebben regen nodig.
1: Eigenlijk wel, hè?
0: Weet je wie dat weet of dat eraan komt?
1: Ik gok Harma.
0: Gaan we die zo vragen.

0: op dit moment geen verkeersinformatie. Wel verkeersadvies natuurlijk van Miles Smith en Niall Horan, namelijk Drive Safe. En dan moet je hand uit doen. Dan moet je hand uit doen, of niet, Harma?
1: Ja, zo is dat. Handjes aan het stuur.
0: Handjes netjes aan het stuur. Ja, beetje naar buiten kijken. Ik begon dit uur dat het hier zo zonnig was. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik echt de bomen links naar rechts door de wind. En geen
1: zon.
0: Ja,
1: dat sowieso. Ja, er was vandaag wel een stevige wind. Maar wat dat betreft, dat komen we er ook wel heen. Dan alleen naar parasols die vliegen de lucht in als je niet al pasen. En voor de rest, ja, nou ja, weer een prima temperatuurtje natuurlijk. Ja, en die droogte, ja, het is natuurlijk wel droog. 120 tot 150 millimeter te kort op dit moment hier in het noorden. Maar kijk je dan terug naar 2018, toen hadden we meer dan 300 millimeter te kort. Dat bleef ook maar duur gewoon. Dus ja, wat dat betreft, en er wordt hierdoor ook nog beregend. Dus we kunnen het hier wat dat betreft gelukkig nog wel aan. De rest van Nederland nooit, maar wie wil nou eigenlijk gewoon regen hebben. En ook regen wat in de millimeters loopt. En eigenlijk moet het gewoon, en dat zei ik gisteren ook al, eigenlijk moet het gewoon een week lang mooi zaagjes regen. Dat helpt. Maar ja, ik bedoel die millimetertjes wat er in aangedurig naar beneden komt. De verdorgen overdag, ja, de verdampt er ook gewoon weer zo'n 3,5 millimeter in roodschaal. Dat zet wat dat betreft dus echt geen zoden aan de dik. Half bewolkt op dit moment. Het werd 26 graden. 7 uur de zon. En de uitschuiter in de wind in windkracht 53 kilometer per uur. In Sibboer 27,5 groot. En de barometer stand 1012 millibar. Nou, voor vernomen. Ja, het bleef een beetje van dat wisselbewolkte weer. We zullen wel storen gaan dat de wind wat in kracht over gaat nemen. Vernomen om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 25 graden. En om 20:20 gaat de zon onder. En vannacht zakt het kwik weg de richting 15 tot 18 graden. Met relatief rustig weer, dan is ze zwak tot matig of vrij krachtig. Maar dus weer een rustige start. Met nu voor wat zon. In de loop van de dag, en het is dan vooral loter in de middag en om, vanuit het noordwesten een grote warningkans op een bui. De wind wordt weer matig tot krachtig. Eerst zuidwest, draait noordwest. En dat helpt aan de temperatuur. Een beetje verkoeling. 21 tot 23 graden. In de om dus nog kans op bui. S'nachts droog. Vrijdag droog. 21 tot 23 graden. Zotraad in zit de wind weer in het zuiden, zuidoosten met gemiddeld 26 graden. Zondag 28 graden gemiddeld. Dat betekent dat lokaal in de provincie de tropische dat toch weer aantikt wordt. Wellicht levert dat regen en onweer op. In maandag draait de wind weer naar het noordwesten. Geeft weer een beetje verkoeling met een zomerse weer van 24 graden.
0: Het klinkt me allemaal hartstikke prima.
1: Ja, niks mis met, toch?
0: Nee, zeker niet. Maar dankjewel.
1: Regen komt vanzelf, hoor. En op een gegeven moment
0: zijn we er weer klaar
1: mee.
0: Dan
1: mag het wel weer stoppen.
0: Nee, is ook zo. We genieten lekker van de zon.
1: Zo is het.
0: Goed zo, Harma. Doedoe.
1: Joe.
0: Ja, we hebben het al over die droogte. Maar in Appingedam is het juist te nat. De woonwinkels Quantum en Jisk aan de Farmsummerweg kampen namelijk met wateroverlast. Het komt door een gesprongen waterleiding. En beide meubelzaken hebben zoveel schade dat ze de deuren gesloten hielden vandaag. Ronald Niemeyer komt er net vandaan. Hij spreekt met Gert-Jan van de Jisk.
2: Gert-Jan, doe beste van de Jisk. Even mijn boeten komen, want binnen is het droog. Want je bent droog bezig om de waterschade te herstellen.
3: Yes.
2: Even over de oorzaak. Wat is er gebeurd?
3: Nou, vanmorgen ben ik gebeld. 9 uur denk ik. De winkel ging open en er stond een bulder water binnen. En het bleek dat bij de buurt een leiding knapt was. Dus ja, dat loopt wel duur.
2: Ja. En ook een grote winkel?
3: Ook een grote winkel. Ja, beide vol water. Dus druk aan de poetsvest.
2: Ja, ik ben al even bij de buurt geweest. Daar heb ik het verhaal gehoord van een waterleiding en dat ook knapt in het magazijn. Zij hadden het water tot aan de schroefdeuren stond vuur. Ja. Hoe ver is het water hier naar binnen zou komen?
3: Nou, ik denk 20 meter van de entree af. Wel dusdanig veel water dat het je ziet aan de buurt kwam. Dus ja, dan kun je wel voorstellen dat behoorlijk wat waterwest is.
2: Ja, dan verkoop je meubelen onder andere.
3: Ja.
2: Ik denk dat de schade ook groot is.
3: Lijkt op het eerste zicht mee te vallen. Gelukkig natuurlijk veel tuinmeubel nu nog in de winkel. Nou ja, die ben gelukkig bestemd tegen water. Dus dat scheelt natuurlijk een stuk. Dus ja, het is even aankijken de komende dagen wat natuurlijk nog naar boven komt. Maar het lijkt mee te vallen gelukkig.
2: Oké, okay. Ja. Nou is bij de buurten, heb je er toevallig een idee van?
3: Ja, veel waterschade. Ja. Door wel wat meer dan bij ons. Dus ja, het is te hopen dat het met valt. Maar ik heb er nog nooit heel veel zicht op. Nee.
2: Het is warm weer. Ja. En waterleiding die knap vervolgt met
3: warmte.
2: Ja, met kolen. Maar hier dus net andersom.
3: Ja, ja.
2: Hij was nooit bevroren in elk geval.
3: Nee, bij ons doen we het net wat anders. Dus wie doet het met warmte? Laten we zeggen, goed voor de grond in elk geval. Het is natuurlijk droog, dus ik kan wel wat water gebruiken. Maar het is natuurlijk sneu dat je een dag de winkel dicht hebt. Met man en macht aan het poetsen bent. Maar met z'n andere schouders onder. En wie kent met gouden welk kwartaal hebben we open.

0: Bij ons in Studio Grun, 5:20. En als je gewoon deze tv even aanlaat, dan wordt het vanzelf 6:00. En als het dan 6:00 is, dan begint Noord Vandaag. Vandaag met Eva Hulsje. Goedemiddag Eva.
1: Hallo.
0: Wat heb je voor ons?
1: Nou, natuurlijk ook bij ons gaan we het over Hasselt hebben. Niet voor iedereen bekend als je niet in de stad woont, maar als je wel in de stad woont. En zeker als je wel eens uitgaat, dan zul je deze dunne zaak kennen. Hasselt is failliet. Wel nog open. Ik was er vanmiddag zelf even. En in een van de twee vestigingen was de bedrijfsleider zelfs nog helemaal niet eens op de hoogte van het faillissement. Dus dat was best heel apart. Het ging daardoor zoals normaal, maar dat is natuurlijk niet, want het is wel degelijk failliet. We gaan beelden laten zien van de dijkinspectie door waterschap Hunze en Aas. Heeft alles natuurlijk te maken met de droogte. En natuurlijk dag 2 van de wandelvierdaagse die vandaag door het Hoge Land ging.
0: En als de Hasselt dan nog gewoon open was, heb je dan ook nog een broodje besteld?
1: Nee, heb ik niet. Het rook wel echt ontzettend lekker.
0: Oh, je had je zelfbeheersing weer goed voor elkaar.
1: Ja, dan moeten we even naar de vakantie ook.
0: Dus, ja, even weer bij. Ja. Goed, dankjewel. En straks om 6:00 we gaan kijken.
1: Doen.

0: Friends.
1: Er gaat niets boven Groningen.
0: Maar Boksaat.
2: Met vandaag een dorp zonder Hasselt. Niet omdat het failliet is, maar hadden ze al niet.
3: Nee joh, is er nooit geweest. We zijn in Siddeburen. En ja, Siddeburen heeft veel verschillende varianten van zijn naam gehad. Het werd in de 13e eeuw voor het eerst vermeld als Sigerdakurke.
2: Je doet het ook wel een beetje zelf, hè?
3: Ja, ik maak het mezelf ook niet makkelijk nu. Nee. Maar goed, hè, we moeten toch even de informatie geven. Het was Oud-Fries voor de kerk van Sigerd. En in de eeuwen daarna veranderden de namen naar varianten zoals de Seier de Bert. Dat was in 1385. En later werd dat Sidburen in 1501. Het achtervoegsel verschoof daarbij van het Oud-Friese Bert naar Buren. En nou, zo kom je dus uiteindelijk ook uit op Siddeburen. Het heeft een hechte gemeenschap met ook een eigen identiteit. En daar hoort natuurlijk een officieel dorpslied bij. Het Siddeboerster Volkslied werd in 1947 geschreven in het Gronings door onderwijzer K.J. de Jong. En ik heb even het hele internet afgespeurd naar dit volkslied. En misschien heb ik het echt over het hoofd gezien. Maar ik kan hem niet vinden. Ja, hij staat ergens op een cd.
2: Vind ik heel jammer. Ik dacht, je gaat even een stukje zingen.
3: Ja, nee, helaas. Ik heb hem dus ook niet gehoord. Ik wou hem graag even laten horen, maar helaas. Dus als iemand een mp3'tje heeft van het Siddeboerster Volkslied, stuur hem even door. Het is verder ook een vrij compleet dorp. Zo vind je er ruim winkelaanbod voor je dagelijkse boodschappen. Met de supermarkt, bakkerij, de slager. Er zijn twee basisscholen en een uitgebreid medisch centrum. Ook is er een sporthal, tennisbanen, voetbalvelden en zelfs nog een openluchtzwembad. Nou, er is ook nog een 13e-eeuwse kerk met vrijstaande toren. De Siddeburster Bok is een bekend standbeeld in het centrum. Zo opgericht als eerbetoon aan het wiskundige gedicht van dichter Kees Stip. En je hebt er Villa Schetsberg. Dat is een historische villa die op het terrein van het voormalig 17e-eeuwse Ufkenshuis staat.
2: Dat klinkt al als een heel compleet verhaal. Maar ja, Misschien is er toch wel iemand die nog iets kan vertellen over Siddeburen. Kun je laten weten, hè? Telefonisch 050-3188-288. Als je dan je telefoon in de hand hebt en je hebt nog een hele goede reden om aanstaande vrijdag iets te vieren. Oh. Laat dat dan ook even weten, want dan kun je zo'n lekkere borrelplank winnen.
3: Die is gewild, hè?
2: Even appen.

0: het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: 1 minuut over 5:30 geworden. We gaan naar Noordnieuws. Dat krijg je van Sander Slager. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Het faillissement van dunne restaurant Hasret in de stad Groningen zorgt voor teleurgestelde reacties onder stadjers. Voor 2 van de 3 vestigingen van het bedrijf werd deze week het faillissement uitgesproken. Hasret kan met een schuld van enkele tonnen. Vooral onder uitgaanspubliek was de dunne zaak in trek.
8: Het hoort wel bij Groningen, ja. Maar wat ik zeg, er zijn zoveel andere alternatieven. Als je ook kijkt bij Poelenstraat of Oosterstraat. Alleen daar zitten al 4 of 5 kebabzaken naast elkaar.
7: Zowel de eigenaar van Hasret als de curator laat weten te hopen op een doorstart. De Waddenvereniging en Natuurmonumenten hebben bij de Raad van State met succes geprotesteerd tegen 4 vergunningen voor het opvissen van schelpen in de Waddenzee in de Noordzee. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de toenmalig minister Vincent Karremans in 2023 toegestaan dat er te veel schelpen mochten worden opgevist. Gezien de dalende aantallen kokkels had de minister een andere berekening moeten toepassen. Praktische gevolgen heeft de uitspraak niet. De schelpenvisserij lag al stil door een eerdere uitspraak van de rechtbank. Daarbij werd de natuurvergunning van de vissersbedrijven vernietigd. Tegen die uitspraken zijn de bedrijven in hoger beroep gegaan. Bij de Kaapse Baan, vlakbij jachthaven Kaap Hoorn in het Hoornse Meer, is een persoon uit het water gehaald. Diegene is door ambulancepersoneel geholpen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In natuurgebied Borgerswold bij Veendam is een kleine brand geweest. De brandweer wist het brandje snel te blussen. De rook van de brand was in het centrum van Veendam te ruiken. En ook in het Sterrenbos in de stad Groningen is brand geweest. Daar vatte een boomvlam. Beveiligers van de duo hebben het vuur geblust en de brandweer heeft nageblust. Deelnemers aan de Groningse Vierdaagse hebben elk hun eigen motivatie om deel te nemen. Voor Dini is die reden heel emotioneel, vertelde ze vandaag onderweg aan verslaggever Joyce Kranenborg.
9: Ik mag er zo tussendoor even, dus ik wil wel heel graag even gemasseerd worden, alsof ik kilometer wandelen.
10: Spoedgevalletje?
9: Spoedgevalletje, ja, echt. Ja. Mooie voeten en je wil echt wel even lekker ontspannen dan.
7: Ja, het vet mooie verhaal van Dini lees je in het live-log op onze website. En dit ging natuurlijk over de massage na afloop van de Vierdaagse etappe. Morgen de 3e etappe en dat is traditioneel de zwaarste. Meer nieuws vind je op de site en app van RTV Noord.
6: Top, Sander, dankjewel. Ja, wat vier jij vrijdag? Je kan het nu appen 050-3188-288. Want we geven hem weg hoor. De RTV Noord borrelplank, goed gevuld. Allemaal lekkers, kan vrijdag bij jou aan huis bezorgd worden. Eerst het weer, het is Harma.
11: Vandaag was de bewolkt, er was regenmatig zon. En de temperatuur luidt op tot boven de 24 graden. Vanavond om een uur of 8 is nog altijd zo'n 22 tot 25 graden. De stevige wind neemt storig aan in kracht op. Met vannacht een minimum van zo'n 15 tot 18 graden. En morgen wordt een vrij zonnige dag. De wind matig tot krachtig. Het zuidwest draait naar het noordwesten met 21 tot 23 graden. Later in de middag en om van het noordwesten een grote wonderkans op een bui.
10: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
12: Kom en geniet van de sfeer van de 19e eeuw. Met ambachten, machines, paarden, muziek en theater. Dit weekend bij het Historisch Oogstfestival Borg Verhildersum.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegzo Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegzo.nl/drops.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.

0: prachtige naam. Damiano David, born with a broken heart op Noord. En dan gaan we het doen, hoor. Het gaat gebeuren. Ongelooflijk veel appjes, snap ik ook. Ik had ook heel goed aangekondigd hoe lekker die was natuurlijk.
1: Ja, en de mensen weten het ook gewoon. Een borrelplank van RTV Noord, dat is altijd goed.
0: We hebben hem hier toen even van de slager gekregen, zodat we hem konden voorproeven.
1: Ja, en ik hoorde dat dat niet meer mocht, omdat jij alles op had. Zo,
0: ik was daar niet bij.
1: Oh, je was er niet bij? Oh.
0: Dus ik heb hem zelf nooit geproefd. Ik ken hem alleen van de foto's. Maar daar kon ik het wel aan afzien. En ik denk dat de slager een ritje gaat maken naar Westerlee. En daar woont Hilly Zim Darmsen. Zeg ik dat goed, Hilly? Goedemiddag.
2: Ja, zeker, Maatje.
0: Ach, geweldig, ja.
2: Ja, mooi, man.
0: Hoe is het dan, Willy? Hilly.
2: Ach, ja, mijn man die zit constant bij in de lappen maanden, hè.
0: Oh.
2: Ik wou al voor 2 augustus, was die dus 86, zondag, afgelopen zondag. En dan hoorde ik weer, ik denk, ik probeer het.
0: Je moet altijd proberen, want anders kun je ook niet winnen.
2: Dat is toch mooi, weet je, op zo'n leeftijd.
0: Ja, maar dan wil ik hem weten, wat is de leeftijd?
2: De leeftijd van mijn man is 86.
0: Op dit moment?
2: Ja, dat is die zondag geworden, 2 augustus.
0: Oh, ik dacht dat hij deze vrijdag jarig was, maar jullie gaan het nog wel in vieren, zeg maar.
2: Jazeker. Dan ben de kindertjes weer van de vakantie en zo.
0: Dan waren ze gewoon, terwijl hun vader wordt 86 en dan zijn zij gewoon op vakantie.
2: Ja, maar toen was er nog wel wat.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, afgelopen zondag was er nog wel wat.
0: Maar vrijdag is het ook groot feest.
2: Wat dacht je?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Hij is wel.
0: Volgens mij is het heel gezellig bij jullie. Je klinkt mij heel gezellig, Hilly.
2: Ja, dat is ook zo.
0: Je wel, hè?
2: Ja.
0: Wat doe je normaal op de borrelplank? Waar hou je zelf van?
2: Nou, niet alleen een borrelplankje, maar wel een augurtje. Een sowieso metbos. Heerlijk, heerlijk van koning.
0: Ja.
2: Even een knoemen maken.
0: Ja, stiekem mag eigenlijk niet, maar ik heb niks gehoord. Ja.
2: En andere kleine hapjes.
0: Augurkjes? Stokje?
2: Ja, met een boterhamborstje er aan tafel of zo.
0: Ik wou zeggen, borstje erbij.
2: Die borrelplankjes zelf, hè. Die liggen de noost.
0: Heerlijk. Ja, nee, klopt. Maar hier komt dus ook nog een plankje bij. En die mag je ook houden.
2: Oh, dat is schattig.
0: En ik zeg plankje, maar het is echt best wel een plank, hoor. Dus,
2: Ja.
0: Dan moet je hem samen tillen.
2: Ik mag ik je hartelijk bedanken.
0: Dat mag. En we hebben het ontzettend graag gedaan. Blijf even hangen. Dan gaat Remco nog even...
2: Zo mooi, Ik kan me naar beneden maken.
0: Ach, lieverd. Nou,
2: sorry.
0: Doe je man Frans ook maar een dikke knuffel. Van ons allemaal bij Noord. En geniet ervan, hè.
2: Ik kijk altijd naar jullie, dus.
0: Goed zo. Dat ook blijven doen, hè.
2: Ja, dan begint het smelt om 7 uur.
0: Helemaal tot 6.
2: Ja, soms een klein poosje ertussenuit, maar om 4 uur is er sowieso weer.
0: Goed zo. Nou, Hilly, we horen het graag. En niet alleen daarom heb jij hem verdiend. We gaan hem opsturen naar jou.
2: Oké, dankjewel.
0: Doe, hè?
2: Het uitzending.
0: Mooi.
2: Hoi.

0: voorstellen dat ze dit vrijdag in Westerlee ook lekker hard aangezet. Cool and the Gang Celebration. Want, ja, je hoorde natuurlijk net Hilly uit Westerlee. Die won de borrelplank. Nou, en die gaat er daar goed in. Het is een droge periode, veel brandjes overal en inmiddels wat dichter bij ons in onze provincie. Ronald is daarom de straat opgegaan in ons Wedde en hij vroeg...
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Daar maak ik judo van.
4: Weinig.
5: Nou ja, het is hartstikke droog.
3: Het is hartstikke droog.
5: Ja, ja, hier hebben we het ook niet al. En ja, we moeten er nou een keer niks aan nou, ja.
3: Nee, dan hoor je de rekening met?
5: Nee, nee, dat helpt hier niks. Ja, dan moet berekenen zo iets, maar...
3: Ja. Oh, je bent een boer, begreep ik.
5: Ja.
3: Ja, dan maak je er wel wat van.
5: Ja, dat doe je lekker.
3: Ja. Dus de eerappels die verdreuken?
5: Ja, ook.
3: Ja.
5: Ja, en koorden.
3: Hoe stond de rekening met?
6: Oh, jawel.
7: Nou, nou echt.
8: Met wel zinnig met wat natuurlijk.
9: Beetje minder dozen.
8: Ja. Nou, sproeien en zo, dus ja.
3: Sommige mensen die gebruiken een beetje minder water. Een beetje minder lang onder de douche.
10: Nee, dat doe ik niet echt. Ik doe gewoon normaal. Moet ik het anders ook gewoon doen?
8: Je zal toch een beetje erin doen, natuurlijk, hè?
11: Ja, ik probeer ook zo weinig mogelijk te sproeien. Maar de planten worden er ook lui van, hoor, als je te veel besproeit.
3: Is dat zo?
11: Ja, vind ik wel. Want ze lui.
3: Ja.
11: Ja.
3: Zo van het fotocom wel.
11: Beetje, ja, het komt ja.
3: Ja.
11: De natuur maar ook zien belopen een beetje. Ja. Hè?
3: Het is wel druigen natuurlijk, ja. Als je om je heen kijkt.
9: Met ons werk ook, dus ja.
3: Wat voor werk dus doen? Ja.
9: Groenvoorziening, hè.
3: Wat maak je dan in het werk bij de groenvoorziening?
9: Ja, het is druigen, hè. En als een dikke bak erin komt, het wil wel gruin. Dan komt ineens alles tegelijk, hè?
3: Ja.
9: Dus dat gaat wel duur.
3: Dus het is nou zo dat er minder onkruid is?
9: Nee, dat nou. Dat nou. Ben je warmte erop en dan wilt het wel, ben je regen.
3: Dus je onder wel rekening met wat, ja. Minder sproeiden?
11: Ja.
3: Wat minder lang douchen?
11: Ja, dat doe ik sowieso wel een beetje minder minuten. Ja. Ja.
3: Even maar met gas?
11: Ja.
3: Ja.
11: Dat is weer een andere reden, ja.
3: Ja. Nou, hoe nou dan bent?
7: Nou, minimaal.
8: Wat je nou wil zeggen, maar ja, het is... Die gewoon duur, maar dat werkt niet. Dus er komt steeds minder water, dus wat dat betreft.
3: Ja, ja, dus de kron gaat bij jou wat minder aan, zeg maar.
8: Maar ja. Wel een brik, ja.

0: De woensdagmiddag loopt ten einde. Even zwijmelen nog met Bruno Mars en Risk It All. Ja, we kunnen niet lang zwijmelen, we moeten door. We gaan voor de allerlaatste keer vandaag naar Siddeburen.
1: Ja, daar was onze topo. En ja, we hebben inmiddels dus wel de tekst van het volkslied gevonden. Maar nog steeds geen opname. Maar ja, ik kan niet zo goed zingen. Jij wel, Maartje?
0: Nee, ik hou wel erg van zingen. Staat die tekst hier? Nee.
1: Ja, die staat gewoon in het blokje.
0: Waarom?
1: Hij heeft er geen zin in bij jou, denk ik.
0: Nee, dat zou ik wel even... Ik heb hem hier niets aan.
1: Nou, dit is jammer. Dit is jammer. Dan hebben we geen Maartje die het Siddeburgse volkslied zingt.
0: Even proberen. Nou ja, dan gaan we gewoon eens even praten met iemand die er misschien meer van weet. Ja,
1: misschien kan Geen Jan het wel zingen.
0: Dat denk ik niet. Geen Jan Jonker, goedemiddag.
2: Ja. Hallo.
0: Bellen we nou met Alfa aan de Rijn?
2: Ja.
0: Want jij hebt wel vaker, je weet heel veel van Groningen.
2: Ja.
0: Maar je bent al
2: klopt.
0: Een tijdje weg.
2: Ja, al 54 jaar.
0: En je mist het nog? Valt het mee?
2: Nou ja, af en toe wel natuurlijk, hè, want dan ga je die kanten op. We gaan meestal vakantie houden in vakantieparken. En meestal in Wedde of in Vlachtwedde of in Sellingen. Weet je, die soorten kunnen we de familie een beetje bezoeken. En de omgeving weer bekijken. Maar nee, kijk, je hebt hier je leven opgebouwd. Hè.
0: Ja, dat snap ik ook. Dus het is echt voor vakanties, voor uitjes, voor herinneringen.
2: Ja,
0: en dan zaten we helemaal in Vlagwedde, hè? En dan hoorde ik jou, daar ga je op vakantie. Maar nou wil ik toch even met jou naar Siddeburen. Wat heb je daar dan mee?
2: Nou, wij gingen vroeger daar natuurlijk wel naartoe. Omdat mijn broer daar bij Tivoli met zijn band speelde.
0: Oh.
2: En daar ging je dansen. En dat was natuurlijk ontzettend leuk. Want dan had je natuurlijk die mooie glazen vloer. Dat is zo mooi met allerlei kleuren eronder.
0: Ik denk dat heel veel mensen dit weten, hoor. Maar het zegt mij niks. De vloer was van glas...
2: Ja, glazen dansvloer was dat. En dat was heel uniek in die tijd natuurlijk. Want dan heb je het wel over de 60, 70 jaren, hè. Dus dat is heel lang geleden.
0: Het was een hele hippe tent was dat eigenlijk in Siddeburen.
2: Het was wel gezellig. Hè? Want als je, ik heb net nog een fotootje gezien met een soort aanzichtkaart. Zag ik op Facebook volgens mij. En, want het is nu helemaal afgebroken. Het is helemaal weg. Het is, er is een, ja, ze zijn een beetje aan het ruzie maken, geloof ik, over de grond en zo. Maar goed, ik heb nou net even zitten kijken. En denk, hé, dat is helemaal weg. Dus herinnering is er niet meer.
0: Nee, dat is altijd jammer, hè? Dingen uit het verleden toch vaak verdwenen. En als je dan terug wil om nog even te kijken, dat het dan al niet meer bestaat.
2: Ja. Dat
0: maar
2: is
0: goed, het is wel leuk om het er even over te hebben. En jouw broer die speelde daar vaak. En dan hij spelen en jij dansen.
2: Ja, ook dat. En dan ging ik met vrienden en vriendinnen natuurlijk daar naartoe.
0: Ja.
2: Dan ging ik meestal op de fiets hoor, vanuit Scheemda daar naartoe.
0: Hoe lang fietsen is dat?
2: Nou, dat weet ik niet meer. Dat ben ik vergeten. We gingen naar Delfzijl en we gingen naar Siddeburen. Ik bedoel, je ging overal naartoe hoor, op de fiets.
0: Elektrisch natuurlijk.
2: Nee, dat had je toen allemaal nog niet, maatje.
0: Op karakter, hè? Op karakter ging dat vroeger.
2: Op karakter.
0: Heel goed.
2: Maar mag ik even zeggen, je ziet er ontzettend leuk uit met die kleur.
0: Nou, wat lief, ik kreeg gisteren ook al een compliment over hoe ik eruit zag. Wat zijn jullie lief voor mij.
2: Die kleur die staat heel goed, maar goed, dat maakt niet uit verder.
0: Nou, ik neem het toch graag van je aan.
2: Verder genieten we gewoon altijd.
0: Goed zo. Nou, blijf ook vooral altijd je appje sturen, Jan, want wij vinden het hartstikke leuk om te lezen. En ook mooi.
2: Alleen vind ik jammer dat ik geen festiviteit had vrijdag, want vorige week waren wij 54 jaar getrouwd. Ik denk, dan had ik dat kunnen zeggen voor die borrelplank.
0: Nog van harte gefeliciteerd. En verzin maar gewoon een ander smoesje. Maar ik moet wel zeggen, de slagen bezorgen niet in Alfa aan de Rijn. Het moet wel een adres in Groningen zijn.
2: Dat begrijp ik wel, hoor. Dat zal een beetje te gek zijn. Hè?
0: Maar wel namens onze dag gefeliciteerd. 54 jaar is wel echt mooi.
2: Ja, dankjewel. En ik hoorde de nummer al van Live is Live. Dus van Opus, dat is onze nummer. Dus vandaag.
0: Een uitzending met een strik erom, Jan.
2: Ja, zo is het. Nou joh, ontzettend bedankt. En ik weet verder niks te vertellen daarover.
0: We zijn klaar. Dankjewel.
2: Ja, zo is het. Hey, succes verder, hè.
0: Goed zo. Doedoe, fijne avond.
2: Doei.
0: Nou, dit is toch even hartstikke gezellig.
1: Ja, het is altijd gezellig met
0: dat
1: jou.
0: Dat is echt erg. Maar...
1: Oh nee, is het tijd?
0: Het is tijd. En jij hebt weer iets van alles voorbereid voor deze speciale rubriek.
1: Ja.
0: Want het is vandaag nog steeds... Wat is het? 5 augustus?
1: Ja, 5 augustus.
0: Maar dan op een heel ander jaartal dan dat we nu zijn.
1: We gaan naar 1998.
0: De 90's. Ja. En wat gebeurde er toen?
1: Er was in Warfum zijn we vandaag. En het kerkhof daar had last van een spreeuwenplaag. Ja, wat doe je er dan aan? Ze gingen hele moderne technologie inzetten. Om de begraafplaats de overlast tegen te gaan, werd een geluidssysteem ingezet die tonen van 21.000 hertz uitzond. Ja, en ik zou dat nu wel graag even laten horen, maar het hele ding met die toon is, mensen kunnen dat niet horen. Dus ja, dat zou dan zo klinken. Ja, stil dus. Nou, die ultrasone golven kunnen mensen dus niet horen, maar de spreeuwen wel. En die zijn er ook bang voor. Dus zodra dat ingezet werd, zagen ze de spreeuwen niet meer terug op het kerkhof. En gingen ze gewoon ergens anders heen.
0: Wat goed. Dus de spreeuwen vertrokken door de hoge pieptoon.
1: Ja.
0: En als je in de jaren 90 de radio aanzette, dan kon je om één duo natuurlijk niet heen.
1: Oh, Acta en de Munich.
0: Ja, Acta en de Munich inderdaad. Heel vaak op één gestaan. Onder andere met deze.
1: Niet of nooit geweest.
0: Niet of nooit geweest. We gaan hem helemaal voor je draaien. Ik wens je een hele fijne avond. En wij zijn er morgen weer.
1: Zekers.
0: Mooi.
1: Mooi.

0: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
5: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep, 20 minuten van Enschede.
9: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Wonen. In het stadshart van Appingedam.
11: Je leeft bewust en eet gezond. Toch lukt het niet altijd om alles uit je voeding te halen. Met Zegcel Magnesium Drops voeg je eenvoudig magnesium toe aan je dagelijkse routine. Voed je lijf, vul je tekort. Bekijk zegcel.nl/drops.
12: Radio Noord.
13: Vandaag op Noord.
14: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Onze provincie heeft de afgelopen jaren meer fastfoodrestaurants gekregen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal steeg van 435 in 2014 naar 620 in het afgelopen jaar, of in dit jaar. Peter Heijn van Mulligen, Groningen van geboorte, is hoofdeconoom bij het CBS. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Is er een verklaring te vinden voor die stijging?
3: Nou, je ziet dat in de heel Nederland terug eigenlijk. Het aantal fastfoodzaken hard is gestegen. Hetzelfde geldt ook voor restaurants. Dat heeft waarschijnlijk alles mee te maken dat mensen gewoon steeds vaker buiten de deur iets eten.
2: Terwijl we toch horen dat het allemaal zo duur is in de restaurants en we daar het geld niet meer voor hebben.
3: Dat het te duur is, dat is een klacht die je inderdaad vaker hoort. En zeker als je dan over de grens gaat in Duitsland, dan valt veel Nederlanders op dat het dat toch een stukje goedkoper is. Maar dat weerhoudt ons niet om toch steeds vaker naar buiten de deur iets te eten. En dat kan een chic restaurant zijn, maar het kan ook even snel een broodje of een frietje tussendoor zijn.
2: Ja, want dat beeld is dus landelijk ook. Zijn er dan meer fastfoodrestaurants dan gewone restaurants inmiddels?
3: Inmiddels wel. Zo'n 20 jaar geleden was het net andersom. Maar het aantal fastfoodrestaurants is net wat harder gestegen. Maar goed, het is ook heel breed. Hè. Er zitten gewoon grote ketens in van fastfood of de lokale cafetaria. Maar ook een simpele foodtruck of een ijssalon.
2: Allemaal fastfood. Terwijl toch vanuit de overheid juist gepropageerd wordt dat we met z'n allen gezonder gaan eten. Zou je dan verwachten dat dat niet stijgt?
3: Ja, maar goed, het vlees is vaak zwak. En zo niet altijd ongezond wat we buiten de deur halen. Vaak wel natuurlijk, maar het is vooral snel en informeel. Maar goed, ook de restaurants met vaak hele verantwoorde menus. Die zijn de afgelopen jaren populairder geworden. Dus het ongezonde eetgedrag zien we daar wel een beetje in terug. Maar minder zichtbaar zit het in de boodschappen waarschijnlijk ook wel.
2: Ja. Zien we dan in de gemeente binnen de provincie Groningen ook nog grote verschillen?
3: Ja, je ziet wel duidelijk dat in de stad is de dichtheid toch wel het grootst. En dat past ook wel het landelijke patroon. Want grotere steden hebben vaak een grotere dichtheid aan fastfoodzaken. Er komen natuurlijk ook heel veel meer mensen van buiten. Dat zie je in de provincie ook. Maar ook dan daarbuiten de stad zie je toch wel grote verschillen tussen de ene kant Hogeland, waar de dichtheid vrij laag is, terwijl er in Westerwolde veel meer zijn.
2: En is daar een verklaring voor te vinden?
3: Ja, dat is lastig te zeggen. U durft niet direct te zeggen dat het nou komt dat het Westerwolde nou heel veel toeristischer is dan het Hogeland. Het zal ook wel met andere zaken te maken hebben. Blijkbaar zitten er ook binnen de gemeentes, tussen de gemeentes, nogal verschillen met hoe vaak mensen even buiten de deuren sneller ophalen.
2: Kan dat ook met het bestedingspatroon te maken hebben dan bijvoorbeeld?
3: Dat zal zeker zo zijn. Hè. Als er meer behoefte is, dan is er ook al een grote markt voor. En zul je dan toch meer van dat soort kleine etentjes vinden.
2: Ja, dus mensen die minder te besteden hebben, dan zie je sneller dat er meer fastfoodzaken zijn, meer cafetaria's.
3: Nou, misschien minder te besteden, maar wel dat ze het vaker buiten de deur even snel iets halen in plaats van dat ze zelf iets koken. Of naar een restaurant. Het kan ook zijn dat er in Hogeland best wat meer restaurants zitten, dat mensen daar wat vaker heen gaan. En in een Westerwolde dat mensen genoegen nemen met een simpele maaltijd buiten de deur.
2: Ja. Ik zag dan net buiten onze provincie, maar we rekenen het altijd goed, Schiemen en Koog. Daar zijn er heel veel, verhoudingsgewijs, met het aantal inwoners. Maar dat kunnen we wel verklaren, denk ik. Hè?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele toeristische gemeente. Heel veel Groningen zullen het ook wel kennen. Dus ja, dan dagjes mensen gaan toch vaak even tussendoor iets eten en niet per se naar een restaurant. Dat zie je ook op de andere Waddeneilanden terug. Ook daar is de dichtheid aan fastfoodzaken heel hoog. Maar goed, Schiemen en Koog is nog steeds een kleine gemeente met minder dan 1000 inwoners. Dus met een handvol fastfoodzaken heb je het ook wel gehad. Met dat opzichte van het aantal inwoners is het heel hoog.
2: Dank voor de toelichting. Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Dag 2 van de Vierdaagse is los. Om 5:30 vanochtend gingen de eerste lopers voor de 40 kilometer op pad. En waar gisteren de route naar het westen ging, via het Stadspark en de Ollanden, gaan de lopers vandaag naar het noorden. Dag 2, wat dan ook, meer of meer, er gaat niets boven Groningen genoemd. En verslaggever Dimitri van Dijl is er weer bij vandaag. Dimitri, waar ben jij op dit moment?
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik sta in Adorp. Ja, je kunt het hier nog niet zien, maar de weg, de grote weg, zit hier rechts van mij. En als je dan het weiland inloopt, dan kom je hier een geweldig mooi huisje tegen. Een vakantiehuisje, Harsebos. Ja, Jan Moerkerk van het Groningen Landschap. Want dat is een prachtplaatje.
4: Ja, dit is een huisje die verhuurt Groningen Landschap via Buitenleven. Ja, het is gewoon een prachtlocatie. Eindelijk dicht in Groningen, 5 kilometer van Groningen af. En je zit midden in het Rijdiepgebied.
3: Ja, dus... want je zei het al, midden in het Rijdiepgebied. Mensen komen hier dus het weiland in. Denk je dat mensen doorhebben wat hier staat?
4: Nou, ik denk het niet. Maar in de zomer, dan is het op zaterdagmiddag is het open. Dus dan hebben we een aantal vrijwilligers. En dan, ja, dan zetten we een bordje bij de weg. Maar eindelijk is het gewoon, ja, het is gewoon een heel rustig plekje.
3: Ja.
4: Dus je hebt het eigenlijk niet door. Je komt de stad uit en je bent hier en je zit eigenlijk in het mooie Rijdiep.
3: Ja, want waarom is het zo'n bijzonder huisje?
4: Nou, heel vroeger toen heeft hier een steenhuis gestaan. Twee steenhuizen. En dat was in de middeleeuwen. Later een borg. En daar was altijd natuurlijk een klein boerderijtje bij. En dat was dit boerderijtje. En die was helemaal vervallen. En in 2007 hebben we dat huisje toen verbouwd. Als vakantiewoning, een klein bezoekerscentrumpje. Ja, het is natuurlijk... kijk om je heen. Het is natuurlijk prachtig hier zo. Ja,
3: En mensen kunnen er ook in verblijven volgens mij.
4: Ja, klopt. Het is eigenlijk 50 weken in het jaar te huur. Dus mensen kunnen hem huren via Buitenleven.
3: Ja, want je hebt net gezegd waarom het zo bijzonder is, maar waarom heeft het Groningen Landschap dit in 2008 gekocht?
4: Nou, wij beheren eigenlijk al vanaf 1990 het weidevogelgebied hier zo, in het Rijdiep. En dit past natuurlijk prima bij ons midden in je gebied. Als je zo'n boerderijtje kan overnemen, ja, dat is natuurlijk prachtig.
3: Ja, want er komen ook 2 lopers aan, daar gaan we even snel naartoe als we omdraaien. Ja, toch even snel, live op de radio. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het met u?
5: Ja, goed, dankjewel. Ja, zeker. Ja,
3: hoe heet u?
5: Angela.
3: Angela, hoe was het gisteren, de eerste dag?
5: Warm.
3: Ja?
5: Warm. Ik vond het heel warm, ja.
3: Is het nu beter te doen?
5: Ja, vind ik wel. Lekker windje. Een beetje bewolkt. Heerlijk. Ja.
3: Wat vindt u van de route tot nu toe? Want gisteren ging u richting het westen, nu richting het noorden.
5: Klopt. Veel landschap. Veel groen.
3: Ja.
5: Heel veel groen.
3: Mooi. Ga ik even naar de buurvrouw. Hoe gaat het met u?
6: Ja, ook helemaal goed.
3: Ja?
6: Ja hoor.
3: Hoe was het gisteren?
6: Ja, ook warm, maar wel te doen.
3: Spierpijn in de beentjes?
6: Nee. Beetje aan de kleine tenen, een mini blaadje, maar verder komt dat helemaal goed vandaag.
3: Ja, want we staan hier in het weiland, hier in Adorp. Als jullie zo om je heen kijken, wat vinden jullie hiervan?
6: Ja, heel uitgestrekt.
5: Ja.
6: Heel rustig, heel... aardig zen, moet ik zeggen. Ja. Ja.
3: Ik zou zeggen, heel veel succes vandaag. Zet hem op.
5: Ja, jullie ook.
3: Ga ik nog even terug naar... Nog even terug naar Jan om mee af te sluiten. Ja, ze vinden het een prachtige route. Wat je net al zei, dat wil ik nog wel even op inhaken. Want het is ook dicht bij de stad. Hè? Dat maakt het misschien ook wel zo mooi.
4: Ja, het is dicht bij de stad. Eigenlijk een weidevogelgebied. Nou, daar loopt Groningen Blaakop. Ja, je rijdt de stad uit. En als je erover hebt, ja, dan is het hier gewoon schitterend.
3: Maar Blaakop ook wel mooi. Die hebben wij ook op de website.
4: Ja, nee, dat zijn prachtige beesten. Ja. En wij ook bij het Groningen Landschap. Dus... Ja, kom naar het Groningen Landschap, daar lopen de Blaakop. Dus daar word je gewoon blij van.
3: Ja,
4: en van het weer ook natuurlijk. Maar,
3: heel goed.
4: Ja, helemaal goed.
3: Ja, hier het Harsebos dus in Adorp. Een prachtig gebied eigenlijk midden op de route. Route Noord dus vandaag op de tweede dag van de Vierdaagse.
2: En dat is tegelijkertijd ook de route zonder schaduw, zo zei de organisatie vanochtend. Dus mocht je nog op pad gaan, zonnebrand.

0: Noord. Met tot 7 uur Vandaag op Noord.
1: Er wordt dus heel wat wandeld tijdens de Vaardose. En dat wandelen, dat lijkt ook steeds populairder te worden. Dat kun je ook zo in het aantal aanmeldingen van de Vaardose. Want dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. En daarom ben ik blij met de komst van Ika Warnes naar de studio. Zij is vrijwilliger bij de KWBN. Dat is de Koninklijke Wandelbond Nederland. Ika, mooi dat je er bent.
2: Ja, dankjewel.
1: Hoe lang ben je dat al, vrijwilliger, voor de KWBN?
2: Nou, de eerste wandelbond was de NMWW. En toen is het overgegaan naar de WONL. En toen was het KNBLO. En nu is het dus KWBN. Dus dat is sowieso ook alweer 11 jaar.
1: Ja.
2: Dus ik ben al heel lang vrijwilliger voor de bonden, dus, dat zou zijn.
1: Oké, dus heb je er ook wel een goud beeld van dat wandelen in Nederland? Hoeveel mensen wandelen nou Sikkom in Nederland?
2: Nou, wij stonden als onze promo, zeg maar, en de voorlichting van de KWBN, stonden we eigenlijk op iedere tocht in Drenthe. En als we er nog wat zotterhoog over hebben, dan pakken we ook maar in Groningen en in Friesland. Dus maar gemiddeld heb je toch wel 500 man op één tocht.
1: Ja.
2: Dus, maar je hebt ook dus nog 2 vierdaagse dan in Drenthe. Die van Diever en die van Exlo. Nou, en van Diever, er doen ook 5000 man met.
1: Ja.
2: Dus ik ben ook heel blij dat Groningen dus nu ook een vierdaagse heeft. Want ik vind het leuk, ze zijn lid van de bond. En dat vind ik ook, dat we ons doorpresenteren, man.
1: Ja.
2: Dat vind ik gewoon.
1: Dan ben je overal al west, ook in Nijmegen natuurlijk. Ja, wat vindt ze nou zo van? Wat heeft al wel wat zo'n van
2: wel,
1: over, denk ik?
2: Ik ga natuurlijk wel even rondkijken. Ja. Vorig jaar ben ik hier één dag west om te kijken. En de jongens waren ook in Nijmegen west om met te lopen. Met je stage, zeg maar. Nou, en ik herkende door ook heel veel dingen van wat ze ook in Nijmegen doen, wat ze ook hier doen.
1: Ja.
2: Dat, op zich is dat natuurlijk heel mooi. Dat
1: je hem gauw oplet, zeg maar.
2: Ja, je hem echt gauw oplet. Ja. Ja,
1: want is dit al. Wat vindt ze ervan, van de Groninger Wandelvaardose?
2: Ja, ik vind het echt geweldig. En ook de organisaties die proberen ook steeds mooiere routes uit te zetten. En ik denk dat dat voor een wandeloor ook heel belangrijk is.
1: Ja. En hoe komt het nou, hè, dat het allemaal populairder worden is?
2: Nou, ik denk door de coronatijd is het wandelen nog meer in opstaat. Ook omdat mensen konden verder niks.
1: Nee.
2: Dus ze konden wandelen.
1: Ja.
2: En dat is toch misschien wel goud bevallen.
1: Ja.
2: Dat ze zich dus ook aansloten hebben bij de bond. Of dat ze meer toch gaan lopen.
1: Eigenlijk is elke lijn is een wandeloor. Is niet per se midden down aan tocht bijvoorbeeld.
2: Dat hoeft ook niet. Je kan ook zo een stukje wandelen. Maar je merkt wel, als je een stukje voorlichting geeft, dat ze er ook anders tegen aankijken.
1: Ja. Maar wat zegt ze dan tegen?
2: Ze komen dan al bij je van, willen ze een vierdaagse lopen. En dan willen ze bijvoorbeeld 30, 40 of 50 kilometer. Dan zeg ik altijd van, ik heb een trainingsschema, die is van januari tot juli. Daar kun je in principe Nijmegen lopen, laat ik zo zeggen. Zeg maar, ga wel proberen ook om 4 dagen achter elkaar te lopen.
1: Ja.
2: Niet zomaar even denken van dat doe ik wel even.
1: Nee.
2: Want zo werkt dat nooit. Tuurlijk, sommige wandelaars doen het wel. Die kunnen zo in 1 keer die 50 kilometer lopen. Maar dat is niet de opzet.
1: Wat maakt het nou zo schier, dat wandelen?
2: Ja, wat maakt het nou? Ja, ik denk meer mensen. Het is anders wandelen, laat ik zo zeggen. Want je ziet, je komt op plekjes waar je misschien anders niet komt.
1: Nee. Nee,
2: dat maakt heel veel verschil.
1: Want er zitten vast mensen nou te lusten en daar zitten te twijfelen over wandelen. Überhaupt misschien wel, een blokje omwandelen is soms al.
2: Dat is ook zo.
1: Maar wat wil zeggen tegen die twijfelaars van gewoon nou eens naar buiten en trek de schoenen aan en doud nou eens.
2: Ja, en dan zeg ik te bie, probeer een organisatietocht te lopen. Om te kijken van, wat is er mogelijk?
1: Ja.
2: Ik bedoel, je kunt met, zijn woorden gaan met 2,5 kilometer beginnen. Dus in de end, en zo loopt het wel op. Dus dat is alleen, dat is gewoon geweldig.
1: Ja, en voor een wandellifehebber als Ike is dit ook, dit is een soort, alsof ze in de hemel bent of niet?
2: Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, ik heb echt wel veel vierdaagse lopen en veel wandeltochten lopen. En dus ik ben al in actie vanaf dat ik 7 jaar was. Ja. Dus wat dat betreft...
1: Dat is aan 10 lijden?
2: Aan 10 lijden.
1: Hey, Ike, mooi dat ze was. En geniet van deze dogen.
2: Ja, ik geniet hier er ook geweldig van.
1: Ike Warnes, vrijwilliger bij de KWBN, de Koninklijke Wandelbond Nederland.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another.

0: failliet verklaard. De rechter sprak het faillissement uit deze week over de vestigingen aan de A-straat en aan de Steentilstraat. En het derde filiaal aan de Oosterstraat valt er niet onder. Verslaggever Ronald Niemeyer ging de straat op om te kijken wat deze deunenzaak voor stadjers en studenten betekent.
1: Nou ja, ik vind het een groot gemis als de Hasred verdwijnt uit Groningen. Want ik ben er zelf natuurlijk heel vaak geweest. Vroeger ook in mijn studententijd. Bestelde ook regelmatig nog wel een lekker broodje kebab of een kapsalon. Maar ja, misschien door concurrentie of te hoge prijzen tegenwoordig. Je ziet ook steeds meer winkels verdwijnen en plaatsmaken voor restaurants. Dus ja, heel veel concurrentie. Dus ik hoop dat het goed gaat komen. Maar ja, anders kunnen we ergens anders iets halen, toch?
2: Maar dat hoort bij de stad, hè?
1: Het hoort wel bij Groningen.
2: Bij het student zijn ook.
1: Ja, ja, het hoort wel bij Groningen, ja. Maar ja, wat ik zeg, er zijn zoveel andere alternatieven. Als je ook kijkt bij Poelenstraat of Oosterstraat. Alleen daar zitten al 4 of 5 kebabzaken naast elkaar. Dus ik snap het wel.
2: Ja. Wat maakt de Hasred de Hasred?
1: Ja, ik denk vriendelijkheid. En gewoon omdat ze al zo lang in Groningen zitten. Als je het over een kebabzaak hebt, dan is het wel eigenlijk Hasred.
2: Ja.
1: Dan heb je het niet over een Ozan of een Istanbul of een Dunnerix of zo. Ja. Dus dat is wel echt de enige echte.
2: Mogelijk een doorstart?
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dan blijf je daar gewoon lekker mijn kebab te stellen natuurlijk.
2: Wat vind je van nieuws?
3: Ja, ik vind het wel jammer. Maar ik hoorde wel dat die ene bij het uitgaansgebied nog wel open is. Dus dat is fijn. Maar ja, het is wel heel triest natuurlijk. Ja, ja, dat is wel vervelend.
2: En waarom is het jammer?
3: Ja, het is gewoon heel lekker eten. Ja, het is gewoon echt een Gronings instituut. Het is gewoon heel lekker. Ja, ja. Dat is gewoon,
2: het hoort bij Groningen en bij het student zijn?
3: Ja, ja, 100%. Ja, het is echt niet weg te denken naar mijn mening. Maar ja, het is gewoon, ja, ik weet niet. Het is gewoon lekker eten voor studenten. Gewoon precies, ja, gewoon hongerstillend. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is gewoon perfect.
2: Ja, echt ook een naam, hè, de stad, hè?
3: Ja, het is gewoon een instituut, zoals ik zei. Ja, het is echt, ja.
2: Een instituut zelfs?
3: Ja, ja, zeker. Maar sinds ik hier studeer, ik studeer nu 3 jaar. Het is gewoon, ja, het is altijd geweest. En het is al veel langer geweest. Het is gewoon niet weg te denken. Ja.
2: Dan hoop je op een doorstart, denk ik.
3: Ja, kijk nou, zeg maar, voor mij de belangrijkste is wel diegene in de paper staat. Want dat is gewoon, je gaat naar het uitgaan. Maar ja, ik hoop dat er zoveel mogelijk zijn. Dus ja, ik hoop dat ze door kunnen starten. Ja,
4: zeker. Maar,
3: jammer, jammer. Ik kan geen kebab meer halen nu. Ik woon niet om de hoek. Dus dan is het wel jammer als je niet hierheen kan dan.
2: Ja, ja, er zijn meer kebabzaken natuurlijk, of dunner zaken.
3: Ja.
2: Wat maakt er dan de Hasred de Hasred?
3: Ja, dat weet ik niet. De klokkersaus, denk ik.
2: De kloddersaus.
3: Knoflooksaus.
2: Oh, de knoflooksaus.
3: Ja, misschien is die heel lekker dan.
2: Ja. Ja, het hoort een beetje bij jong zijn en bij student zijn in deze stad. De
3: ja, zeker, zeker. Zeker na een avondje uit, altijd een lekker broodje. Hoort er wel bij, ja. Ja.
2: Goed. Nou, mogelijk een doorstaat.
3: Oké, okay, nou, daar weet ik nog niks over. Maar,
2: nee, dat zou voor jou wel goed zijn.
3: Ja, zeker. Ja. Zeker. Altijd lekker.
5: Empezó el verano. ¡Fu!

0: zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
6: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
9: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week erbij hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
8: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
10: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
8: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Reusser en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Reusser en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord. De avond van Noord.
6: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
3: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
2: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
4: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
2: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week Artie Barrett en Robin IJzerman. There will never be another you. There will never be another.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Siti Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer, het is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.